0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Judith. Hoofdstuk 7. Versen 1 tot en met 32. De volgende dag gaf Holofernes aan heel zijn leger en al zijn hulptroepen het bevel om op te trekken in de richting van Betulia, de bergpassen te bezetten en de strijd aan te binden met de Israëlieten. Zo braken die dag al zijn troepen op. Zijn krijgsmacht bestond uit 170.000 man voetvolk en 12.000 ruiters, de legerbagage en de daarbij behorende manschappen niet meegerekend. Een onafzienbare menigte. Ze legerden zich in het dal bij Betulia, aan de kant van de bron, over een gebied dat zich in de breedte uitstrekte van Dothan tot Belbaim en in de lengte van Betulia tot Kiamon, aan de rand van Esdrelon. Bij het zien van die menigte werden de Israëlieten met ontzetting geslagen en zeiden tegen elkaar: ze komen het hele land kaalvreten. Niets zal het uithouden onder hun gewicht. Geen bergtoppen, geen ravijnen of heuvels. Ieder greep zijn wapens. Op de torens legden ze vuren aan en ze bleven wacht houden gedurende heel die nacht. De dag daarna liet Holofernes onder de ogen van de Israëlieten in Betulia heel zijn ruiterij uitrukken. Hij verkende de toegangswegen naar de stad, inspecteerde de waterbronnen, legde er beslag op en plaatste er wachtposten. Daarna keerde hij naar zijn troepen terug. Toen kwamen de aanvoerders van de zonen van Esau, de commandanten van de Moabieten en de bevelhebbers van het kustgebied, allen hun opwachting bij hen maken en zeiden: laat onze gebieder naar ons woord luisteren, dan zal uw leger geen schade lijden. Het volk van de Israëlieten vertrouwt niet op zijn lansen, maar op de hoogte van de bergen waarop ze wonen. Het is dan ook niet gemakkelijk om hun bergtoppen te bereiken. Bind daarom, Heer, niet de strijd met hen aan als in een gewone veldslag. Dan zal er van uw leger niet één man sneuvelen. Blijf in uw kamp. Verbied alle manschappen de legerplaats te verlaten. Maar laat uw dienaren de waterbron die aan de voet van de berg ontspringt bezetten. Want daaruit voorzien alle inwoners van Betulia zich van water. Ze zullen vergaan van de dorst en hun stad overgeven. Wij en onze mannen zullen de omringende bergtoppen bezetten en er wachtposten plaatsen, om te verhinderen dat ook maar iemand de stad verlaat. Dan zullen zij met vrouwen en kinderen van de honger omkomen, en nog voordat het zwaard hen treft, zullen hun lijken de straten van hun woonplaats bedekken. Zo zult u hen zwaar laten boeten voor hun opstandigheid, omdat ze niet goedschiks tegemoet zijn gekomen. Hun voorstel beviel Holofernes en zijn staf, en hij gelastte te doen wat zij gezegd hadden. Een afdeling Ammonieten brak op, samen met 5000 Assyriërs. Zij legerden zich in het dal en maakten zich meester van de watervoorzieningen en de bronnen van de Israëlieten. De zonen van Esau en de Ammonieten beklommen het gebergte tegenover Dothan en namen daar instellingen in. Sommige van hun mannen stuurden ze in zuidoostelijke richting om stellingen in te nemen tegenover Echrebel, in de buurt van Goes, aan de Morchuburbeek. De rest van de Assyrische krijgsmacht bleef in de vlakte gelegerd en nam heel het gebied in beslag. Hun tenten en uitrusting vormden een onafzienbaar kamp, want het leger was ontzaglijk groot. De Israëlieten riepen de Heer hun God aan, want ze begonnen de moed te verliezen, nu al hun vijanden hen omringden en er geen kans was om aan hen te ontkomen. Heel het Assyrische leger, met voetvolk, wagens en ruiters, hield hen 34 dagen lang omsingeld. De inwoners van Betulia zagen hoe hun watervoorraden opraakten, De reservoirs waren bijna leeg. Niet één dag kon men naar behoefte drinken, want het water was gerantsoeneerd. Hun kleine kinderen kwijnden weg. De vrouwen en de jonge mannen begaven het van de dorst en aan het eind van hun krachten vielen ze neer in de straten van de stad en in de doorgangen van de poorten. Heel het volk, met jonge mannen, vrouwen en kinderen, kwam bij Uzia en de magistraten van de stad bijeen en riepen de oudsten luidskeels toe. Laat God recht spreken tussen u en ons, want u hebt ons veel onrecht gedaan door de Assyriërs niet welwillend tegemoet te treden. Nu komt niemand ons te hulp, integendeel. God heeft ons in hun handen uitgeleverd. En laat ons voor hun ogen van de dorst omkomen en jammerlijk ten onder gaan. Roep ze dus en geef de stad over als buit voor het volk van Holofernes en heel zijn leger. Het is immers beter ten prooi te vallen aan hen, al zullen we hun slaven worden. We brengen het er toch levend af en hoeven niet te zien hoe onze zuigelingen voor onze ogen sterven en hoe onze vrouwen en kinderen het begeven. Wij bezweren u bij hemel en aarde, bij onze God en de Heer van onze voorvaderen, die ons straft voor onze misdaden en voor de misdaden van onze voorvaderen, dat u vandaag nog zult doen wat wij gevraagd hebben. Heel het verzamelde volk brak uit in één grote jammerklacht. En luidskeels riepen ze God, de Heer, aan. Daarop sprak Uzia hen toe. Houd moed, broeders. Laten we het nog 5 dagen volhouden, in de hoop dat de Heer onze God zich over ons zal ontfermen. Hij zal ons niet voorgoed aan ons lot overlaten. Maar mocht die termijn verstrijken, zonder dat er hulp komt opdagen, dan zal ik doen wat u hebt voorgesteld. Toen liet hij het volk uiteengaan, ieder naar zijn post. Ze gingen naar de muren en de torens van de stad en stuurden vrouwen en kinderen naar huis. Er heerste grote verslagenheid in de stad.

Judith. Hoofdstuk 8. Versen 1 tot en met 36. Dat kwam Judith te horen. Ze was de dochter van Merari, de zoon van Ox, de zoon van Jozef, de zoon van Uziel, de zoon van Helkia, de zoon van Anania, de zoon van Gideon, de zoon van Raphaïn, de zoon van Achitub, de zoon van Elia, de zoon van Chilkia, de zoon van Eliab, de zoon van Nathanael, de zoon van Salamiel, de zoon van Sarasadai, de zoon van Israël. Haar man heette Manasseh en behoorde tot dezelfde stam en familie als zij. Hij was gestorven in de tijd van de gerstoogst. Terwijl hij toezicht hield op de schovenbinders in de vlakte, kreeg hij een zonnesteek. Hij ging liggen op zijn bed en stierf in Betulia, zijn woonplaats. Ze begroeven hem bij zijn voorvaderen op het veld dat tussen Dothan en Balamon ligt. Al 3 jaar en 4 maanden leefde Judith als weduwe. Op het dak van haar woning had ze een tent laten zetten. Om haar lendenen droeg ze een zak en ze ging als weduwe gekleed. En al de dagen van haar weduwschap vastte zij, behalve op de vooravond van de Sabbat, op de Sabbat zelf, de dag voor en tijdens de nieuwe maan, evenals op de feest- en vreugdedagen van het huis van Israël. Zij was een mooie verschijning, zeer mooi om te zien. Haar man Manasseh had haar goud en zilver nagelaten, dienaren en dienaressen, vee en akkers. Dit alles beheerde zij. Niemand wist iets kwaads over haar te vertellen. Ze was zeer godvrezend. Judith hoorde van de heilloze eisen die het volk aan de magistraten van de stad gesteld had, omdat het door watergebrek alle moed had verloren. Ook hoorde ze dat Uzia hen onder ede beloofd had de stad na 5 dagen uit te leveren aan de Assyriërs. Ze stuurde haar kamenier, die met het beheer van al haar goederen belast was, naar Gabris en Carmi, de oudsten van haar stad, met het verzoek bij haar te komen. Toen ze bij haar gekomen waren, zei ze tegen hen: "Luister naar mij, magistraten van Betulia. Het was verkeerd van u om het volk vandaag te beloven en u daartoe tegenover God met een eed te verbinden, om de stad aan onze vijanden uit te leveren, als de Heer u binnen 5 dagen niet te hulp komt. Wie bent u, dat u het gewaagd hebt God op de proef te stellen en dat u zich vandaag als gewone mensen boven God hebt gesteld? U probeert de raadsbesluiten van de Almachtige Heer te doorgronden, maar nooit in de eeuwigheid zult u daarin slagen. De diepte van het mensenhart kunt u niet peilen en de bewegingen van zijn geest niet vatten. Hoe kunt u dan God, die dat alles gemaakt heeft, doorzien, zijn gedachten doorgronden en zijn inzichten begrijpen? Nee, broeders, maak de Heer onze God niet kwaad. Ook als hij ons niet binnen 5 dagen te hulp komt, dan blijft hij toch bij machten om ons op de tijd die hij uitkiest te redden of te vernietigen voor het oog van onze vijand. Maar u moet niet proberen om besluiten af te dwingen van de Heer onze God. God laat zich niet zoals een mens in het nauw drijven. Nog kan men hem de wet voorschrijven als aan een mensenkind. Laten we daarom geduldig blijven wachten tot hij ons komt redden en bidden dat hij ons te hulp komt. Hij zal ons verhoren als het hem aanstaat. Want in onze tijd is er bij ons tot op de dag van vandaag geen stam of familie, geen gewest of stad waar men buigt voor met de hand gemaakte goden zoals dat vroeger gebeurde. Daarom werden onze vaderen overgeleverd aan zwaard en plundering en gingen zij rampzalig ten onder aan onze vijanden. Maar wij erkennen geen andere God dan hem.
Daarom mogen wij erop vertrouwen dat hij ons en onze families niet zal vergeten. Krijgen zij ons in hun macht, dan valt ook heel Judea hun in handen en zal ons heiligdom worden geplunderd. En voor die ontwijding zullen wij met ons bloed moeten boeten. Ook de dood van onze broeders, de verovering van het land en de verwoesting van ons erfdeel zal God op ons hoofd laten neerkomen door ons als slaven onder de volken te verspreiden. We zullen een voorwerp van spot en hoon zijn voor wie ons kopen. Onze slavernij zal geen uitzicht bieden op gratie, maar de Heer onze God zal haar een blijvende schande laten zijn. Welaan dan, broeders, laten we onze landgenoten tonen wat we waard zijn. Hun leven hangt immers van ons af. En het heiligdom, de tempel en het altaar staan of vallen met ons. Laten we de Heer onze God danken dat Hij ons op proef stelt, zoals Hij met onze voorvaderen heeft gedaan. Denk aan wat Hij met Abraham gedaan heeft en hoe Hij Isaac op de proef heeft gesteld en alles wat Jacob overkomen is in Syrisch Mesopotamië, waar hij de kudde weide van Laban, de broer van zijn moeder. Want zoals hij hen zwaar op de proef heeft gesteld om hun hart te testen, zo bestraft hij ons niet om ons te straffen. Degene die zich tot hem richten, straft de Heer uit zorg voor hun welzijn. Daarop zei Uzia tegen haar: alles wat u gezegd hebt is verstandig gesproken. Niemand zal er iets tegenin kunnen brengen. Het is niet de eerste keer dat u van wijsheid blijk geeft. Heel het volk weet dat u al in uw jeugd een scherp inzicht toonde. De bedoeling van uw hart is goed. Maar het volk leed hevige dorst en het heeft ons een belofte afgedwongen en een eed van ons geëist die we niet mogen schenden. U bent een vrome vrouw. Bid daarom voor ons, dat de Heer onze waterbakken vol laten regenen. Dan zullen we niet langer van dorst wegkwijnen. Judith antwoordde: luister, ik ga iets ondernemen waarvan de faam zal doordringen tot de verste generaties van ons volk. Zorg dat u vannacht bij de poort staat. Dan zal ik met mijn kamenier de stad uitgaan. En binnen de termijn die u hebt vastgesteld, voordat u de stad aan de vijand wilt uitleveren, zal de Heer Israël door mijn hand redden. Maar probeer niet te achterhalen wat ik ga doen. Ik zeg er niets over, totdat ik het heb uitgevoerd. Uzia en de magistraten zeiden tegen haar: ga in vrede, en mogen de Heer God u bijstaan om onze vijanden te straffen. Ze verlieten de tent en keerden terug naar hun post.

Judith. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 14. Judith strooide as op haar hoofd, ontdeed zich van haar kleding, behalve van haar boetekleed, en wierp zich ter aarde. Terwijl in Jeruzalem, in het huis van God, het wierookoffer werd opgedragen, riep Judith met luide stem de Heer aan. Heer God van mijn vader Simeon, u hebt mijn vader een zwaard ter hand gesteld, om wraak te nemen op de vreemdelingen die de gordel van een maagd losmaakten, om haar te schande te maken, haar ledematen ontbloten om haar te onteren en haar schoot ontwijden om haar te beschamen. Ofschoon u verboden had zoiets te doen, hebben zij dat toch gedaan. En daarom hebt u hun aanvoerders uitgeleverd aan de dood, en hun bed, dat zich schaamde over hun verraad, hebt u door verraad in bloed gedrenkt. U hebt de slaven gedood, tezamen met de heren op hun troon. Hun vrouwen hebt u aan uw geliefde zonen als buit gegeven, hun dochters aan hen uitgeleverd, en heel hun bezit onder hen verdeeld, omdat zij brandden van ijver voor u. De ontering van hun bloed verfoeiden en u te hulp riepen, o God, mijn God, verhoor ook mij, de weduwe. U bent het, die dat alles bewerkt hebt, evenals wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Wat vandaag is en morgen komt, hebt u beraamd. Wat u in de geest had, is gebeurd. De dingen waartoe u besluit, dienen zich aan en zeggen, hier zijn we, want al uw wegen hebt u reeds gebaand, en wat u beslist, hebt u reeds voorzien. Zie, de Assyriërs zetten hun hoge borst op vanwege hun legermacht. Zij snoeven op hun paarden en ruiters, gaan prat op de sterke arm van hun voetvolk en vertrouwen op schild en speer, op boog en slinger. En ze weten niet dat u de Heer bent, die alle oorlogstuig kan vernietigen. Uw naam is Heer. Verpletter dan met uw macht hun leger. Breek in uw woede hun kracht. Ze zijn immers van plan om uw heiligdom te ontwijden, de tent te ontheiligen waarin uw heerlijke naam woont, en met ijzer de horens van uw altaar af te slaan. Zie hun overmoed. Stort uw woede uit over hun hoofd. Schenk mijn hand de kracht die ik, weduwe, nodig heb om mijn plan uit te voeren. Sla door het verraad van mijn lippen de slaaf samen met zijn heer en de heer samen met zijn knecht. Verbrijzel hun trots door de hand van een vrouw. Want uw kracht ligt niet in een groot aantal, nog ligt uw macht bij de sterken. Maar u bent de God van de vernederden, de hulp van de geringen, de steun van de zwakken, de beschermer van de miskenden, de redder van de wanhopigen. God van mijn vader, God van het erfdeel van Israël, gebieder van hemel en aarde, schepper van de wateren, koning van heel uw schepping, verhoor mijn smeekbede. Laat mijn bedrieglijk woord als een bloedige geesel neerkomen op hen die gruwelijke plannen smeden tegen uw verbond, uw heilige woning, de berg van Sion en het huis dat uw zonen bezitten. Laat heel uw volk en alle stammen ondervinden dat u God bent, de God van alle macht en sterkte. Want is er geen ander dan u die het huis van Israël beschermt?

Judith. Hoofdstuk 10. Versen 1 tot en met 23. Nadat Judith aldus de God van Israël aangeroepen had en al deze woorden beëindigd had, richtte zij zich vanuit haar liggende houding, ontbood haar kamenier en ging naar beneden. Het huis in, waar ze de tijd van de Sabbat en de feestdagen doorbracht. Ze ontdeed zich van haar boetekleed en legde haar weduwekleren af. Daarna nam ze een bad, zalfde zich met kostbare olie, maakte haar haar op en zette een hoofdtooi op. Ze trok haar vreugdekleren aan, die ze gedragen had toen haar man Manasse nog leefde. Ze deed sandalen aan haar voeten, tooide zich met haar halssnoeren, armbanden, ringen, oorhangers en al haar sieraden. Ze maakte zich zo mooi op dat ze de aandacht moest trekken van iedere man die haar zou zien. Ze gaf haar kamenier een leren zak met wijn en een kruik olie. Ze vulde een tas met geroosterde gerst, gedroogde vruchten en witte broden. Ze plooide alles samen en gaf het haar kamenier. Ze gingen op weg naar de stadspoort van Betulia. Daar troffen ze Uzia aan, met de oudsten van de stad, Gabris en Carmi. Toen die Judith zagen, zo anders van gezicht en zo anders gekleed, bewonderden ze haar grote schoonheid en zeiden: dat de God van onze vaderen u genadig mag zijn en dat hij uw plannen laat slagen tot de glorie van de Israëlieten en tot de verheffing van Jeruzalem. En Judith boog voor God. Vervolgens zei ze: laat de stadspoort voor mij openmaken, dan kan ik op weg gaan om te volbrengen wat u met mij besproken hebt. Daarop gaven ze de jongeren het bevel om de poort voor haar te openen, zoals zij gevraagd had. En dat deden ze. Judith verliet de stad samen met haar dienstmeisje. De mannen uit de stad keken haar na, terwijl ze de berg afdaalde. Toen ze de overzijde van het dal bereikt had, verloren ze haar uit het oog. Terwijl ze dwars door het dal trokken, kwam de voorhoede van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: wie ben jij? Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Judith antwoordde: ik ben een Hebreeuwse, maar ik ben van mijn volk weggelopen, want het zal niet lang meer duren of het zal ten prooi vallen aan u. Ik ga naar Holofernes, de opperbevelhebber van uw leger, om hem eerlijke inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet gaan, om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost. Toen de mannen haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tegen haar: u hebt uw leven gered door dadelijk naar onze heer te komen. Welnu, ga naar zijn tent. Enkelen van ons zullen u begeleiden en u in zijn handen geven. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed behandelen. Zij kozen uit hun midden 100 man. Die voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten hen naar de tent van Holofernes. Heel de legerplaats liep uit, want het gerucht van haar komst had zich door het kamp verspreid. Ze vormden een kring om haar heen, terwijl ze nog buiten de tent van Holofernes stond, in afwachting van het ogenblik dat ze bij hem zou worden aangediend. Ze bewonderden haar schoonheid, en door haar kregen ze ontzag voor de Israëlieten, en ze zeiden tegen elkaar: wie zou een volk kunnen verachten dat zulke vrouwen heeft? Het zou dwaas zijn ook maar één van hun mannen te sparen. Als zij de kans krijgen, bedriegen ze nog de hele wereld. Toen kwamen de lijfwachten en dienaren van Holofernes en ze brachten Judith in de tent. Holofernes lag op zijn rustbed, onder een purperen gordijn,
versierd met goud, smaragd en edelstenen. Men meldde hem dat zij er was, en hij ging naar de voortent. Zilveren flambouwen werden voor hem uitgedragen. Zodra Holofernes en zijn gevolg Judith zagen, raakte iedereen in verrukking over de schoonheid van haar verschijning. Zij wierp zich ter aarde om hem hulde te betuigen. Maar zijn dienaren lieten haar opstaan.

Judith. Hoofdstuk 11. Versen 1 tot en met 23. Holofernes sprak tot haar. Wees gerust, mevrouw. Vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnezar, de koning van heel de aarde, wenst te dienen. Als dus uw volk, dat in het bergland woont, mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgegeven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden. Heb goede moed. Van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen zoals allen die mijn heer koning Nebukadnezar dienen. Judith antwoordde hem, wees zo goed te luisteren naar uw slavin. Sta uw dienstmaagd toe het woord tot u te richten. Van wat ik mijn heer deze nacht ga zeggen, is geen woord gelogen. Als u de aanwijzingen van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden. En mijn heer zal niet in zijn opzet falen. Zo waar Nebukadnezar, de koning van heel de aarde, leeft en bij de macht van hem die u heeft gezonden om onder al wat leeft de orde te herstellen, dankzij u zijn niet alleen de mensen aan Nebukadnezar onderworpen, maar door uw kracht zijn ook de wilde dieren en het vee en de vogels van de hemel dienstbaar aan Nebukadnezar en heel zijn huis. We hebben immers gehoord van uw wijsheid en van uw gedurfde ondernemingen. En over heel de aarde verkondigt men dat niemand in het rijk zo bekwaam is als u, zo rijk aan kennis, zo geniaal als veldheer. Wij zijn op de hoogte van de redevoering die Achior in uw raad heeft gehouden. Want de mannen van Betulia hebben hem gespaard en hij heeft hun alles verteld wat hij bij u gezegd heeft. Daarom, machtige heer, veronachtzaam zijn woorden niet, maar neem ze ter harte. Want ze zijn waar, ons volk wordt niet gestraft en niet door het zwaard bedwongen, tenzij het zondigt tegen God. Welnu, mijn heer zal niet worden teruggeslagen, zodat hij onverrichter zaken moet wegtrekken, want de dood zal hen overvallen. De zonde heeft vat op hen gekregen. Daardoor zullen ze de woede van God opwekken, zodra ze een misstap begaan. Toen ze gebrek kregen aan levensmiddelen en het water schaars werd, vatten ze het plan op om hun vee te slachten en besloten ze zelfs datgene te eten wat hun verboden was. Ook hebben ze zich voorgenomen de eerstelingen van de tarwe en de tienden van wijn en olie die zij bestemd en bewaard hebben voor de priesters die in Jeruzalem dienst doen voor het aangezicht van onze Heer zelf op te eten, hoewel niemand van het volk die zelfs maar mag aanraken. En ze hebben naar Jeruzalem, waar men tot datzelfde handelwijze is overgegaan, boden gestuurd, om van de raad van de oudsten daarvoor verlof te krijgen. Zodra dat afkomt en zij ernaar handelen, zullen zij aan u worden uitgeleverd en zo ten onder gaan. Toen ik, uw dienares, van dat alles op de hoogte kwam, ben ik van hen weggelopen. God heeft mij gezonden om door u dingen te ondernemen waarvan heel de wereld versteld zal staan. Want uw dienares is godvruchtig en dient dag en nacht de God van de hemel. Voortaan, mijn heer, blijf ik bij u. Maar 's nachts moet uw dienares naar de ravijn gaan om tot God te kunnen bidden. Hij zal mij zeggen wanneer zij hun zonden hebben bedreven. Ik kom u dan op de hoogte stellen. U rukt met heel uw leger uit en niemand van hen zal u weerstaan. Ik zal u dwars door Judea naar Jeruzalem leiden. In het hart van de stad plaats ik uw zetel. U zult met hen kunnen doen wat u met schapen zonder herder kunt doen, en geen hond zal naar u blaffen. Hiervan werd mij de voorkennis gegund, en ik ben gezonden om wat mij gezegd is aan u over te brengen. Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Ze stonden verbaasd over haar wijsheid en zeiden,
In heel de wereld, van het een uiteinde van de wereld tot het andere, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet. Holofernes zei tegen haar: God heeft er goed aan gedaan, u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en wel bespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnezar en gevierd zijn over heel de aarde.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we samen met u het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Vandaag zei de Heer tegen de avond tegen mij: vertrouw je op het uur van de dood helemaal aan mij toe. En ik zal je aan mijn Vader voorstellen als mijn bruid. Nu geef ik je de raad om zelfs je kleinste daden op een bijzondere manier met mijn verdiensten te verenigen. Dan zal mijn Vader in liefde op ze neerzien, alsof het mijn eigen daden waren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. In het boek Het Wonder van Guadeloupe zijn we aangekomen in de ontwikkeling van de eredienst.

In 1622 werd de kapel nog eens vergroot tot een echte kerk en de heilige beeltenis nog altijd in perfecte staat, ondanks het feit dat de vezel waaruit de stof gemaakt was normaal slechts een levensduur van 20 jaar heeft, werd nogmaals verplaatst. Het nieuwe gebouw is volgens de jezuïten-historicus pater Francesco de Florencia van prachtige architectuur en van behoorlijke afmetingen. Het bezit twee deuren die naar het oosten gericht zijn, aan één kant, en deuren die naar de ruime begraafplaats leiden. De muren van de begraafplaats zijn versierd met borstweringen die de plaza overzien en bekroond met een prachtig uit steen gehouwen kruis. Een andere deur is naar het zuiden gericht, bijna recht naar Mexico City. Het grote portaal en de twee torens geven het gebouw een zekere grootheid. Verder heeft de kerk een zadeldak met een fijn uitgewerkte panelen, vooral in de hoofdkapel, die gevormd is als een gouden ananas en voorzien van meer dan 70 zilveren lampen, zowel grote als kleine. Het hoogaltaar heeft een retabel dat uit drie delen bestaat. Het is volledig gebeeldhouwd en verguld. In het midden ervan bevindt zich het tabernakel van massief zilver, dat nog waardevoller is door zijn schoonheid dan door zijn kostbaarheid. In dit tabernakel is de heilige beeltenis aangebracht achter een glazen deur met twee panelen van kristal en die op slot kan gedaan worden. Daarboven verbergen twee rijkelijk versierde gordijnen. De heilige maagd, telkens de heilige mis aan het hoofdaltaar, wordt gecelebreerd. Of als er geen verantwoordelijke personen aanwezig zijn om het schrijn al biddend te bewaken. Als dit wel het geval is, wordt de talrijke lichten ontstoken om haar nog meer te eren en bij te dragen tot haar verfraaiing. Het hoofdstukje dat volgt heet De Beschermster van Mexico. Van de talrijke bekende mirakels die aan het heilig beeld worden toegeschreven, aan die beeltenis, kunnen we wegens plaatsgebrek slechts een paar, in onze ogen de meest relevante, vertellen. In 1545 hield een over het hele land verspreide tyfusplaag, die duizenden levens had geëist, bijna plots op, nadat een grote kinderbedevaart om verlossing van de kwaal had gebeden. In 1629 overspoelde een verwoestende vloedgolf Mexico City, waarbij 30.000 mensen verdronken. Een devote lekenzuster, zuster Petronila, beweerde een visioen gehad te hebben waarin Onze Lieve Vrouw van Guadalupe het gat in de bedreigde dijk dichtte. Toen de zuster Onze Lieve Vrouw vroeg waarom ze niet bij haar zoon tussen beiden was gekomen om de ramp af te wenden, werd haar gezegd dat de talrijke zonden van de bevolking een nog grotere straf, namelijk verwoesting door het vuur, hadden verdiend. Maar dat door de gebeden en de boetedoening van de zuster de straf was omgezet in een vloedgolf die 4 jaar zou aanhouden. De aartsbisschop van Mexico aanvaarde het verhaal van de zuster, dat hem onder eed was verteld, en gaf het bevel de heilige beeltenis vanuit Tepeyac naar zijn paleis in de stad te brengen, onder het zingen van psalmen, boetelitaneën en gebeden voor de bevrijding uit de nood. De heilige beeltenis werd in een felucca of felucia geplaatst, die de enige vervoermogelijkheid was, en de reis begon onder de stromende regen, doorheen de sterke stroming, vol drijvend puin en langs de hindernissen die juist onder het wateroppervlak lagen. Mogelijk was het bij deze gelegenheid dat de tilma in drieën gevouwen werd, waardoor dubbele kreuken ontstonden over het lagere en hogere derde van het lichaam van de heilige maagd. Bij aankomst in de kathedraal, die half onder water was gelopen, beloofde de aartsbisschop Don Francesco de Manzoniga het kostbare reliek terug te brengen, zodra dat met droge voeten kon gebeuren. Daartoe was het tenslotte in staat in 1634. Alhoewel het water voor een tijd niet zakte, hielden de smeekbeden van de mensen niet op. En toen hun gebed eindelijk verhoord was, werd Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uitgeroepen tot beschermvrouwe van Mexico. Een verslag van de gebeurtenis, waarin sprake was van een mirakel, werd door de regering naar Rome en Madrid gezonden.
Dit historisch feit werd nogmaals levendig beschreven door pater Florencia. Ik citeer: de aartsbisschop van Mexico die zag dat de overstroming van de stad zo hevig was dat de straten als kanalen gebruikt werden en dat vele huizen onder water stonden, met alle gevolgen van dien voor de bewoners, en dat de vloed maar bleef stijgen zodat geen menselijke hulp het gevaar kon keren, besloot God ter hulp te roepen die een zware hand op Mexico gelegd had door deze beproeving te zenden. Maar wie zou hem beter kunnen overhalen de ramp te keren dan zijn medelijdende moeder? Ze was immers sedert de dagen der verschijningen als een regenboog van sereniteit geweest en zou daarom de vloed van de meren kunnen keren. Na de onderkoning, de markies van Ceralvo, het hof en het kapittel van de kathedraal geraadpleegd te hebben, besloot de aartsbisschop na rijpe overweging de beeltenis uit de kerk weg te nemen en naar Mexico City te brengen. Bijgevolg vertrokken de twee prinsen, de aartsbisschop en de onderkoning, de rechters, de leden van het kapittel en een grote toeloop van Mexicanen met een flotilje van kano's, feluccia's en gondels, rijk versierd en bijgelicht door toortsen en kaarsen. Voortgedreven door roeispanen bewogen ze zich voort naar het heiligdom, want over land kon er onmogelijk geraken. Ze namen de heilige maagd weg van boven het altaar waar ze de laatste 100 jaar getroond had, installeerden haar in de feluccia van de aartsbisschop en samen met de belangrijkste personen uit zijn gevolg roeiden ze naar Mexico City. Er was groot vertoon van licht op de boten en muziek van bugels en fluiten. Het koor van de kathedraal zong psalmen en hymnen met meer harmonie dan vreugde, want alhoewel ze zeer veel vertrouwen stelden in de nabijheid van de heilige maagd, waren ze helemaal niet blij. Toen de flotille op korte afstand van de parochiekerk van de heilige Catharina, martelares, gekomen was, werd het beeld van deze wijze en voorzichtige maagd naar buiten gedragen om de gezegende maagd te ontvangen. Het beeld van de heilige Catharina werd ook ingescheept en vergezelde dat van onze lieve vrouw voor de rest van de dag. Later ontving de heilige Catharina de heilige maagd in de kerk die haar eigen huis was, waar de eminente bezoekster onderhouden werd met liefdevolle en eerbiedige demonstraties vanwege de geestelijkheid, die voor de gelegenheid eveneens rijkelijk uitgedost was. Van de kerk schreed de stoet voort naar het bisschoppelijk paleis, de geboorteplaats van de miraculeuze beeltenis, die er onderkomen kreeg voor de nacht. Toegevoegd schilderwerk. Onlangs werd er gesuggereerd dat tijdens het 5 jaar lange verblijf in de stad bijkomende details zouden aangebracht zijn op de tilma om mogelijke waterschade weg te werken. En deze retouches werden toegeschreven aan de Franciscaan pater Miguel Sanchez. In een verhandeling over Guadalupe identificeerde hij de heilige maagd met de vrouw uit de Apocalyps, die op de maan stond en een kind droeg. Zo zien we inderdaad de heilige beeltenis vandaag, want de wassende maan is zichtbaar aan haar voeten en de neerhangende linten wijzen op zwangerschap. Sanchez slaagde erin inderdaad in de indruk te wekken, als zou hij ervoor gezorgd hebben dat de beeltenis werd aangepast aan de beschrijving in de Apocalyps, staande op de maan en een kind dragend. Aan het einde van zijn essay erkende hij dat hij zich gesteund had op een bepaalde leerling uit de Bijbel. Dit hoofdstuk handelt over handwerk en in tegenstelling met de taak van een schrijver die kennis brengt. Vers 28 van dit hoofdstuk 38 beschrijft werklieden en handwerkers die gegraveerde zegels maken en onder voortdurende zorg de afbeelding variëren. Ze zullen hun geest geven aan de gelijkenis van het beeld. Op dezelfde wijze beschrijft vers 31 de smid. Hij zette zijn geest in om het werk af te maken en zijn waakzaamheid om het perfect te polijsten. Deze theorie is nochtans onhoudbaar, omdat we precies weten hoe de beeltenis eruit zag 60 jaar voor de vloedgolf.
In 1570 namelijk gaf de aartsbisschop van Mexico de opdracht een precieze kopie te maken van de beeltenissen en die aan Philips II te zenden. De koning gaf deze kopie aan admiraal Andrea Doria, die ze in zijn kajuit liet plaatsen. En tijdens de zegevierende slag van Lepanto in 1571, een veldslag die beslissend was voor het vrijwaren van het Christen-Europa tegen de bedreigingen van de Turken.

Nadat ze gedurende eeuwen in het bezit van de familie Doria was geweest, werd deze kopie door kardinaal Doria in 1811 geschonken aan het groeiende heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in San Stefano van Aveto in Italië. Daar blijft ze tot op onze dagen een voorwerp van verering. Als we deze kopie bekijken, kunnen we dus 400 jaar teruggaan en precies weten hoe de heilige beeltenis er in 1570 in Mexico heeft uitgezien. De kopie van Aveto nu bevat al de elementen die, zoals onlangs gesuggereerd werd, aan het origineel werden toegevoegd tientallen jaren na 1570. Vandaar dat als er geschilderde toevoegingen op de heilige beeltenis staan, en dat is nog altijd twijfelachtig, die alleen kunnen aangebracht zijn tussen 1532 en 1569. Misschien heeft Sanchez geknoeid met de beeltenis, maar het enige wat hij zou kunnen gedaan hebben is enkele kleinere veranderingen aanbrengen, zoals het korter maken van de vingers, om ze meer te doen lijken op die van een Mexicaanse vrouw. En mogelijk ook het aanbrengen van een krans van engelen die later werd verwijderd, ondanks het grote risico voor het terenweefsel. Wat betreft de suggestie dat de tilma schade zou geleden hebben door het water van de overstroming, kunnen we alleen vaststellen dat het reeds bewezen is dat de tilma verbazingwekkend weerstand heeft geboden aan heel wat meer schadelijke elementen dan water. Gedurende tientallen jaren was het kledingstuk blootgesteld aan de verwoestende pollutie van miljoenen votiefkaarsen die eronder stonden te branden. Het tere materiaal van de tilma, dat normaal na een twintigtal jaren verrot, werd voordien aangeraakt door ontelbare vererende handen en een massa diverse voorwerpen, inbegrepen zwaarden. En toch blijft het tot op onze dagen in perfectie, in perfecte staat van bewaring. En lang na de grote overstroming moest de tilma de noodlottige inwerking doorstaan van een zuur dat per ongeluk over het delicate oppervlak werd gemorst. En nog meer ongelooflijk, het verscheurende geweld van een grote bom die juist eronder ontplofte. Vandaar dat de veronderstelling van waterschade gewoon onhoudbaar is. Op het gevaar af vooruit te lopen op de besluiten die zullen genomen worden uit het onlangs gehouden wetenschappelijk onderzoek, waarvan sprake in het laatste hoofdstuk van dit boek, moet benadrukt worden dat het gelaat van de heilige maagd, haar kleed en mantel, door de wetenschap als onverklaarbaar bestempeld werden. Van sommige plaatsen die barsten in de verf vertonen, is geweten dat ze overschilderd werden om het visuele impact van de afbeelding te vergroten. Deze plaatsen omvatten de stralenkrans rond de heilige maagd, de linten, het bont, de manchetten en de ondermanchetten, de maan met de engel eronder, de gouden boord op de mantel en de sterren die erover uitgestrooid zijn en de zwarte broche aan de hals van Onze Lieve Vrouw. Er waren ook twee kleine veranderingen, zoals het inkorten van de vingers, wat we hierboven vermeld hebben. Een volgend hoofdstuk in het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe, is de Azteken lezen de heilige beeltenis. Objectief gezien was het effect van de heilige beeltenis bedoeld bij de heidense Azteken, de leerling door de christenmissionarissen te versterken. De heilige maagd stond voor de zon. De Azteken die goed wisten hoe ze pictogrammen moesten lezen, realiseerden zich daarom dat ze groter was dan hun gevreesde zonnegod Huitzilopochtli. Haar voet rustte op de wassende maan, die hun hoogste godheid, de gevleugelde serpentgod Quetzalcoatl, voorstelde, die ze blijkbaar overwonnen had. De blauwgroene kleur van haar mantel was het blauw van de koningen der Azteken. Dus was zij een koningin. En de sterren op haar mantel vertelden de Azteken dat ze groter was dan de sterren aan de hemel die zij als goden aanbaden. Ja, toch kon ze geen godin zijn omdat haar handen in gebed gevouwen waren en haar hoofd eerbiedig gebogen was, duidelijk tegenover iemand die groter was dan zij. Het zwarte kruis op de gouden broche was identiek aan dat op de banieren en de helmen van de Spaanse soldaten. Alsof ze aan de Azteken wou zeggen dat haar geloof
dat van de veroveraars was. De patrones van Mexico. Om terug te keren tot het relaas van enkele opvallende mirakelen uit die vroege tijden. In 1736 raasde door het land een vreselijke pestepidemie die naar schatting 700.000 mensen doodde. Er scheen geen hoop op bevrijding uit deze nieuwe beproeving. Maar toen op 27 april 1737 Onze Lieve Vrouw van Guadalupe werd uitgeroepen tot patrones van Mexico, nam de pest af. Alsof de proclamatie en de oorzaak van was dat een genezende hand over het getroffen land werd uitgestoken. Dit mirakel was beslissend voor de ontwikkeling van de eredienst, zoals we later zullen zien. Een andere wondergebeurtenis van datzelfde jaar betrof een non die op sterven lag in het klooster van de heilige Catharina in Pueblo. Toen ze de klokken hoorde luiden die het blijde nieuws verkondigden dat paus Benedictus XIV een speciale feestdag had uitgeroepen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, slaagde deze non erin van onder haar hoofdkussen een kleine afbeelding van Onze Lieve Vrouw tevoorschijn te halen en murmelde: "Lieve moeder, het leven betekent niets voor mij, maar als bewijs van uw verschijningen in Tepeyac smeek ik u mij te helpen." Nog voor de klokken hun gejubelend gebeier gestaakt hadden, stond de non genezen van haar bed op. De paus verleent privileges. Rome was geïnteresseerd geraakt in de groeiende eredienst vanaf de tijd van de verschijningen. Reeds in 1560 had paus Pius IV een afbeelding van de heilige beeltenis in zijn privévertrekken geplaatst en medailles uitgedeeld met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En zoals reeds vermeld was voor de slag van Lepanto in 1571 een geschilderde kopie van het hemelsportret aan boord gebracht van het vlaggenschip van de christenvloot. Dit feit samen met het bidden van de rozenkrans werd geacht een beslissende rol te hebben gespeeld in de overwinning op de Turken. En rond de tijd breidde paus Gregorius XIII de voordelen uit die door de bisschop in Mexico, of van Mexico, waren toegekend aan degenen die het heiligdom zouden bezoeken. En in de volgende eeuw stond paus Alexander VII een volle aflaat toe aan al degenen die het heiligdom op 12 december bezochten. De feestdag van Onze Lieve Vrouw in Guadalupe. Het gevolg van deze laatste gunst was dat de bevolking van Mexico nog meer aandrong op hogere erkenning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Apostolische stappen werden ondernomen door kardinaal Rospigliosi, die paus Clemens IX werd in 1667, na de dood van Alexander VII. De hoorzittingen die gehouden werden tussen 1663 en 1666 waren bedoeld om zoveel mogelijk bewijzen te kunnen voorleggen aan de Heilige Vader om kerkelijke erkenning van de verschijningen te bekomen en de Heilige Vader mogelijk te maken de titel van basiliek toe te kennen aan de kerk in Tepeyac. Alle beschikbare kennis en gegevens betreffende de verschijningen en de heilige beeltenis, samen met de getuigenissen van talrijke ooggetuigen, onder eed afgenomen, werden bijeengebracht door een officiële commissie onder voorzitterschap van de onderkoning, de markies van Mancera. Niet door mensenhanden geschilderd. Het neergelegde bewijsmateriaal verbreedde en verdiepte aanzienlijk de reeds bestaande kennis over Guadalupe. De commissie van schilders bijvoorbeeld getuigde dat het menselijk gesproken onmogelijk was voor enig kunstenaar om een zo uitmuntend beeld aan te brengen op een doek die zo ruw was als de tilma of ayate, waarop de goddelijke beeltenis voortkomt. De schilders verwijzen hier naar een ruw oppervlak van de ayate-vezels en de beeldzijde van de tilma is op onverklaarbare wijze effen gemaakt op het ogenblik dat het beeld erop verscheen, waardoor later geschilderde toevoegingen mogelijk werden. Ze voegden daaraan toe de afdruk van het genoemde beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe op de ayate,
of de tilma van de zogenaamde Juan Diego, moet verstaan en verklaard worden als een bovennatuurlijk werk, een geheim dat toebehoort aan de goddelijke majesteit. Ze besloten dat wat ze verklaard hadden volledig in overeenstemming was met de schilderkunst en dat ze voor grotere zekerheid hun verklaring conform aan de wet onder ede aflegden. 3 professoren van de Koninklijke Universiteit werden aangesteld om in een speciale commissie de tilma zelf te onderzoeken. Hun daaropvolgend rapport, onder ede afgelegd en getekend in het bijzijn van een notaris, hield de volgende verklaring in. Het fris blijven van de afbeelding gedurende zoveel jaren en niettegenstaande de bewerking of de inwerking van vijandelijke elementen, kan geen natuurlijke oorzaak hebben. De enige verklaring is dat hij, met hoofdletter, die alleen in staat is miraculeuze dingen te doen, er de hand in gehad heeft. De professoren gaven toe dat ze perplex stonden bij het vaststellen van de effenheid aan één zijde van de tilma.

0: Uit het boek Het Wonder van Guadalupe. Berichten worden naar Rome gezonden. Onder de talrijke getuigenissen is dat van Dona Juana de la Concepción van speciale waarde. De toen 85 jaar oude dame was de dochter van Don Lorenzo de San Francisco Haxtal-Sotli. Een historicus en voormalig gouverneur van Cuautitlan, de woonplaats van Juan Diego. Nadat ze haar eigen verslag had gegeven over de gebeurtenissen gedurende de laatste jaren van de 16e eeuw, onthulde ze dat haar vader een zorgvuldige verzamelaar was geweest van alles wat in het district te maken had en dat zijn verzameling een verslag bevatte over de verschijningen in Tepeyac in 1531. Vermits Juan Diego een inwoner van zijn dorp was geweest en hem wel bekend. Hij had ook de oom van Juan Bernardino, gekend. Dona Juana voegde eraan toe dat haar vader, toen hij 15 jaar oud was, het volledig verhaal over de verschijningen gehoord had van Juan Diego zelf en dat hij later precies opgeschreven had wat hij gehoord had. Ongelukkig genoeg voor het nageslacht bestaat dit document van Don Lorenzo niet meer. In 1666 werden alle bevindingen en verslagen naar Rome gestuurd samen met een afschrift van de Nican Mopohua, die uit 18 berichten over de verschijningen als het meest voldoeningsschenkend was uitgekozen. Paus Innocentius X, de Romeinse aristocraat wiens leven gewijd was aan het helpen van de armen, bezorgde een kopie van de heilige beeltenis aan de Apostolische Kamer. De mooiste woning Gods. Ondertussen vonden de mensen van Mexico nogmaals dat het schrijn in Tepeyac nog altijd te weinig hun brandende liefde voor de heilige maagd belichaamde en daarom besloten ze tot de oprichting van een prachtige basiliek in plaats van de bestaande kerk. Ze moest het mooiste monument worden dat hun artistiek talent, hun kunde en vrijgevigheid kon opbrengen. De bekroningen van hun eerbiedige liefde tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, die zich gewaardigd had in hun midden te komen. In 1694 vroeg een groep leidende burgers van Mexico City aan de aartsbisschop een intekenlijst te openen voor de oprichting van de tempel die ze gepland hadden. Als waarborg van hun persoonlijke betrokkenheid bij dit project openden zij onmiddellijk een fonds met $80.000 van hun eigen geld. Na een rijp beraad gaf de aartsbisschop zijn toestemming en heel Mexico haastte zich deel te nemen aan dit ambitieuze plan. Het besluit was vlug genomen dat de beste plaats voor de nieuwe basiliek die zou zijn waar zich de kerk, gebouwd in 1622, bevond. En daarom besloot de aartsbisschop een kleine kerk te bouwen in de nabijheid ervan om er de heilige beeltenis in onder te brengen terwijl de basiliek gebouwd werd. Deze kerk werd zo degelijk gebouwd dat ze nog altijd dienst doet als parochiekerk van de stad Guadalupe. In een ceremonie van uitzonderlijke pracht werd de miraculeuze beeltenis overgebracht uit de kerk van 1621 naar de nieuwe kerk en dan begon het werk van de afbraak. De eerste steen van de nieuwe basiliek werd gelegd in 1695 en gedurende 14 jaar werd eraan gebouwd. Het totale werk, zonder rekening te houden met de giften aan materialen en de gratis gepresteerde werkuren, kostte $800.000. Op 30 april 1709 had er een indrukwekkende ceremonie plaats toen de heilige beeltenis in haar nieuwe tehuis werd geïnstalleerd. Op die grote dag werd de aartsbisschop bijgestaan door de onderkoning. De oudste leden van de klerus, de raadslieden, rechters en andere hoogwaardigheidsbekleders en de processie werd gevolgd door een onmetelijke mensenzee die zich over 3 mijl naar Mexico City uitstrekte. Al de kerkklokken van mijlen in de omtrek luiden jubelend en de lucht zelf scheen te trillen van blijde emotie. De heilige beeltenis werd boven het altaar in een schrijn geplaatst dat uit 3 in elkaar passende schrijnen bestond. Het eerste uit puur goud, het tweede uit zilver en het derde uit brons, terwijl het beslag bestond uit massief zilver. Massief zilver. Het versierde interieur van de basiliek gloeide van de kandelaars, Kleurrijk marmer, zilveren balustrades, ontelbare schilderijen, mozaïken, beeldhouwwerk en andere versieringen. Het was de prachtigste tempel in het westelijk halfrond. Toen de inwijdingsceremonie gedaan was, begon er over het hele land een noveen waarbij religieuzen van en wereldlijke organisaties met elkaar wedijverden in spectaculaire festiviteiten. 40 jaar later werd de basiliek tot collegiale kerk verheven en een kapittel van kanunniken werd er geïnstalleerd. Het koor werd vernieuwd en verder verfraaid en een prachtig orgel werd er geïnstalleerd. Heel die tijd ging het onderzoek van de getuigenissen uit 1666 traag maar zeker voort in Rome. Van tijd tot tijd was er een vluchtige oppositie en ondanks de gunstige houding van Alexander de VII en zijn opvolger Clemens de IX werd het Mexicaanse request dat Rome zijn definitieve instemming zou geven om Guadalupe te verheffen tot hogere waardigheid door een speciale liturgie toe te staan, tegengewerkt door zekere leden van het hof die gekant waren tegen wat zij noemden de kanonisatie van miraculeuze beelden. Andere hoogwaardigheidsbekleders van de kerk in Rome dachten dat de eer die gezocht werd voor Guadalupe eerst zou moeten toegekend worden aan het Heilig Kruis in Loreto en dat Loreto na eeuwen van petities nog de heer niet gekregen had, die nu voor Guadalupe werd gevraagd. Guadalupe zou op zijn beurt moeten wachten. Het debat duurde vele jaren en na de dood van Clemens de IX in 1670 verdwenen een deel krachtige supporters van Guadalupe van het toneel en de oppositie nam aan kracht toe. Een verbazingwekkend wonder. In 1736 werd Mexico getroffen door een tyfusplaag die in 8 maanden tijd 700.000 slachtoffers maakte. 700.000. In een vertwijfelde poging om de pest te doen eindigen, deden de burgerlijke autoriteiten een beroep op de clerus om Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uit te roepen tot patrones van Mexico. Dit gebeurde tenslotte op 26 mei 1737 door onderkoning aartsbisschop Vizarron, waarop de dodelijke plaag onmiddellijk ophield. Dit klaarblijkelijk mirakel moedigde het Mexicaanse volk aan er bij Vizarron op aan te dringen de petitie aan Rome gericht om een hogere waardigheid toe te kennen aan Guadalupe nog meer kracht bij te zetten door het bewijs van de miraculeuze oorsprong van de afbeelding voor te leggen. Vizarron stemde toe en benoemde een speciale commissie samengesteld uit de belangrijke schilders onder voorzitterschap van de briljante Miguel Cabrera, in die dagen de meest gevierde schilder in Mexico. Een grondig onderzoek van de heilige afbeelding werd ondernomen door deze experten. Het verslag dat zij aan de aartsbisschop voorlegden stelde, ik citeer, de methode van deze heilige schilderij is zo speciaal, zo perfect uitgevoerd en zo duidelijk wonderbaar, dat we het voor zeker houden dat iedereen die enige kennis van kunst heeft bij het zien ervan, moet verklaren dat dit een miraculeus portret is. Zijn volmaakte gratie en symmetrie, de perfecte overeenstemming van het geheel met de onderdelen en van de onderdelen met het geheel, is een wonder dat iedereen verbaast die het ziet. Cabrera schreef later een boek over dit onderwerp, waarin hij stelde dat de heilige afbeelding 4 types van schilderkunst in zich schijnt te verenigen: fresco, olieverf, waterverf en tempora, gemengd in een fysisch onbereikbare combinatie. Hij maakte ook duidelijk dat er geen grondlaag op de tilma voorkomt. Was het menselijk gesproken onmogelijk maakt om het ruwe oppervlak te schilderen. Hij kon enkel vaststellen dat de onverklaarbare manier waarop de beeldzijde was effen gemaakt het zoveelste bewijs was van zijn miraculeuze oorsprong. Met geen enkel ander volk heeft hij zo gehandeld. Toen hij deze keer positieve getuigenis aflegde, gelezen had en ook het gunstige verslag dat de experten in fysica over de heilige beeltenis hadden gemaakt, besloot de aartsbisschop een speciale gezant naar Rome te zenden, voorzien van deze attesten om bij de paus, die niemand minder was dan de grote Benedictus XIV, een van de geleerdste mannen die ooit op de stoel van Sint-Pieter gezeten hebben, persoonlijk aan te dringen. Na voorzichtige overweging koos de aartsbisschop Pater Francesco Lopez, een jezuïet uit, een briljante intellectueel en een eminente theoloog die volledig op de hoogte was van elk aspect van de gebeurtenissen in 1666. Met scherpzinnige vooruitzicht nam Lopez een prachtige kopie van de beeltenis mee, geschilderd door Cabrera. Laat de historicus ons vertellen wat er tijdens die memorabele audiëntie voorviel. Met een opgerolde doek in zijn hand werd Pater Lopez bij Benedictus XIV gebracht. Toen hij verlof gekregen had om te spreken, vertelde hij, bondig maar welsprekend, het verhaal van de miraculeuze verschijningen in Guadalupe. En terwijl de paus aandachtig en met verwondering luisterde, hield de spreker plots op met zijn relaas en hij riep, Heilige Vader, aanschouw de moeder Gods die zich gewaardigd heeft ook de moeder der Mexicanen te zijn. Daarop nam hij het doek in beide handen, zoals eens de gelukkige Juan Diego gedaan had bij bisschop Zumarraga, en ontrolde het op het verhoog waarop zijn heiligheid gezeten was. Benedictus, die al ontroerd was door het verhaal, viel bij het zien van die schoonheid van de beeltenis op zijn knieën neer, met een uitroep die sedertien het speciale motto geweest is van onze bewonderenswaardige en eerbiedwaardige patrones, non fecit taliter omni nazione. Dat heeft hij niet voor elke natie gedaan. Deze woorden van de 147e psalm, door de Heilige Vader op ons volk toegepast, werden nadien opgenomen in het officie en geslagen op de eerste medailles. Getuigen verzekeren dat de Heilige Vader in tranen uitbrak toen hij het hemelse portret op zijn knieën vereerde. Daarna, al dus het verslag, zei hij tegen Pater Lopez dat hij blootvoets en op zijn knieën een bedevaart naar Tepeyac zou maken, als het hem mogelijk was een reis naar Mexico te ondernemen. Tot daar de lectuur vandaag over het wonder van Guadalupe. Beste luisteraars, tot een volgende keer. Dan lees ik verder uit dit boek van Francis Johnston.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Vandaag staat de uitzending in het teken van muziek over en met vogels. En ook over het 150 jaar overlijden van de Franse romantische componist Hector Berlioz. Anno Johanni Rautavaara, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel.

Reinhard Keizer, Ralph Vaughan Williams, Ludwig van Beethoven en Eugène Damare zorgen voor een programma vol vogelzang. De sterende ekster van Rossini moesten we hem niet ontfutselen, want Gods schepping gaf met vogelconcerten 's morgens en 's avonds genoeg toondichters inspiratie door de Heilige Geest, die ook niet toevallig als een duif afgebeeld is. Tot paras van composities die we voor u hebben uitgevloeid. Hoorde u vroeger in klassiekuur bijvoorbeeld de Zwaan van Saint-Saëns of de Koekoek van Daquin, de Eend in Prokofjev's Peter en de Wolf, El Condor Pasa en nog veel meer? Vandaag spotten we auditief menig vogeltje. En dat zingt zoals het gebekt is. Anu-Juhani Rautavaara, een Fins 20e eeuws componist, trok naar de Poolcirkel om daar in noordelijke moerassen vogelzang te registreren. En hij verwerkte het tot zijn Cantus Arcticus, opus 61. Concerto voor vogels en orkest, waarin u diverse vogelgeluiden hoort. Zoals bijvoorbeeld de koekoek, de specht, de eend, de gans en de uil. Gemengd met geïmiteerde vogelgeluiden bij de blazers. Van een lange fluitsolo ontpopt zich het stuk tot een symfonisch samenspel, een crescendo van levendige vogelzang uit het noorden. Dialogerend met het orkest, romantisch in warme impressionistische kleuren uit Finland, het land van de duizend meren. En dit werk dateert uit 1972.

0: wonderbaarlijke muziek om bij weg te dromen. Als je je ogen sluit, dan zie je die pracht van de natuur en dan kom je zo tot rust.
1: En na dit Finse werk van Rautavaari zijn we er als de kippen bij om klassiek uur verder te zetten. Stefan Temmink speelt nu het fluitconcerto in D groot, opus 10, nummer 3 van Antonio Vivaldi in Italiaanse barokstijl. Dit concerto, nummer 428, is getiteld Il Giardellino, de putter of distelvink. Deze vogel met vuurrood gezicht en zwart-wit kopje, zwart met gele strepen aan de vleugels, vind je in boomgaarden, parken en tuinen en heeft een mooie pittige zang. Het opgewonden gekwetter deed Vivaldi aan fluit denken. En met trillers en herhaalde noten imiteert de fluitist het gezang van de putter of distelvink in Vivaldi's concerto in D groot voor fluit en piccolo.

Van 1685 tot 1750 leefde Georg Friedrich Händel, de Duits-Engelse barokcomponist. En het volgende lied komt uit diens opera Rinaldo uit het jaar 1710, met zang in de aria Augeletti che cantate. Deze opera van Händel speelt zich af in de tijd van de kruistochten. In een tuin hebben Rinaldo en Almirena een afspraakje. En in acte 1, vooglimitaties zijn zeker op hun plaats in deze tuin. En weet u, bij de première in 1711 werden honderden mussen losgelaten tijdens de uitvoering. L'Arte del Mondo zijn nu de uitvoerders en de mussen hebben ze thuis gelaten.

Je herkende meteen de thema's van Rinaldo van Hendel. Leuk om weten is wel dat de Engelsman William Byrd en de Nederlander Willem Vogel bekende toondichters waren, maar deze geluksvogels hebben hun plaats in de muziekgeschiedenis zeker veroverd. Nu, volgend stukje is van Reinhard Keizer. Hierin spelen Stefan Temming en Dorothy Mills uit Ulysses die aangename nachtegaal, waarin de nachtegaal soleert. En hierin vallen ook mooie echo's op bij de blokfluit en de zang. Iets over de toondichter Reinhard Keizer. Hij leefde van 1674 tot 1739 in Duitsland. De barokcomponist studeerde aan de Thomasschule in Leipzig bij Johann Kuhnau en Johann Sebastian Bach. Hij had ook connecties met Jean-Baptiste Lully. In 1697 trok hij naar Hamburg, waar hij 116 opera's schreef voor de opera aan de Gänsemarkt. Hij had muzikale banden met Christoph Graupner en Georg Friedrich Händel, die van Keizers zelfs muzikale fragmenten ontleende. Keizers Marcus Passion was zijn bekendste werk, een interessante voorloper en voorbeeld voor Bachs Passies, zelfs de inspiratiebron ervan. Nu zingt de nachtegaal uit opera Ulysses die aangename nachtegaal van Reinhard Keizer.

Een vogelvlucht naar Engeland is niet zo ver. En zo zijn we aangekomen bij Ralph Vaughan Williams. Hij was een 20e eeuwse Britse koor- en instrumentale componist. Die leefde van 1872 tot 1958. En die de echte Engelse muziek deed heropleven. Het gedicht van George Meredith, een Engels dichter uit de Victoriaanse tijd, is een hymne aan de leeuwerik. En Vaughan Williams verklankte het pastorale gedicht waarin de leeuwerik hemel en aarde verbindt. De viool bootst de zang na, of de typische vliegwijze van de leeuwerik. Een zomerochtend op het platteland. De leeuwerik heft haar lied aan in de solo-viool en gaat vliegen, buitelt, zweeft, dartelt over weiden en akkers, vliegt hoog en maakt een duikvlucht. Puurheid en gratie van dit werk gaven het een tijdloze kwaliteit en bekendheid in de klassieke muziekwereld. The Lark Ascending was geschreven in 1914, maar het werk kende haar première in 1920. En we laten de leeuwerik nu pijlsnel de lucht invliegen. U hoort The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams door solo viool Sir Andrew Davies met het BBC Symphony Orchestra.

Zoals u wellicht al weet, stamt Ludwig van Beethoven af uit een Vlaams muzikaal nest uit Mechelen. Hij leefde in de klassieke periode in Duitsland en Oostenrijk van 1770 tot 1827. Hij was een muzikale reus met een enorme verbeeldingskracht. Zijn 9 symfonieën zijn belangrijke werken van hem. En daaruit is de 6e symfonie, ook pastorale genaamd, zijn meest blije, vredevolle, natuurlyrische symfonie, in de vredige toonart van Fagrood geschreven, waarin wij als het ware de landschappen, de natuur, de schepping horen. En nota bene, ook in zijn 5e symfonie baseerde hij zijn thematiek op het geluid van de geelgors. Janusz Ferencsik laat ons met het Hongaars Nationaal Filharmonisch Orkest genieten van deel 2, Andante Molto Mosso, uit zijn opus 68, de 6e symfonie. En vogelliefhebbers, heb geduld. In de laatste minuut hoort u imitaties van vogelgeluiden. We zitten alvast op vinkenslag.

Beste luisteraars van Radio Maria, er ligt nu een romantische fluitconcerto op de plank, namelijk Le Merle Blanc, De Witte Merel, opus 161 van Eugène Damare. Damare werd geboren in Bayonne, in de Franse Pyreneeën, en studeerde in Parijs bij Leo Delibes. Hij was componist en fluitist en leverde een belangrijke bijdrage tot het piccolo-repertoire, de kleinste fluit uit de fluitenfamilie. Het geluid van de piccolo en de witte merel zijn zeer verwant aan elkaar. Een briljante techniek vereist dit Franse romantische stukje salonmuziek. En dat krijgen zij zeker ten gehore in dit allegro. Letterlijk met vleugels gespeeld werk. Wel nu, in Vogelvlucht hebben wij enkele werken in verband met vogels overlopen. En hier komt nu in Klassiekuur vandaag de laatste vogel aangevlogen en dan nog Le Merle Blanc, De Witte Merel van Eugène Damare. Een fluitconcert opus 161 voor piccolo. Schitterende fluitspeler Mark Grauwels speelt hier onder de vleugels van André van der Noot met het voormalig BRT Symfonisch Orkest.

U luistert naar Klassiek Uur op Radio Maria. U hoorde Le Merle Blanc van Eugène Damard. En wat is er nog op til? Wel, nu, 150 jaar geleden, overleed de Franse romantische componist Hector Berlioz. Hij leefde van 1803 tot 1869. Zijn hartstochtelijke muziek was het product van impulsen en instinct, geen conventionele regeltjes. Alles in hem was extreem en revolutionair. Dichter Heinrich Heine beschreef Berlioz als immense nachtegaal, een leeuwerik zo groot als een arend, om in vogeltermen te blijven. Na zijn studies medicijnen in Parijs, na die te hebben opgegeven, liep hij daar conservatorium bij professor Le Sueur voor compositie en Anton Reicha voor contrapunt en fuga. Gedurende 3 jaar werkte hij aan zijn meesterwerk, de Symphonie Fantastique, voltooid in 1830, een wereldvermaard stuk. Hij was een hartstochtelijke romantische toondichter die ook pakkende en prachtige religieuze muziek schreef. Zijn aandeel gewijde muziek is zelfs in evenwicht met zijn profane muziek. Op zijn compositorisch palmares prijken Symphonie Fantastique uit 1830, het Requiem uit 1837, het drama Romeo et Juliette uit 1839, La Damnation de Faust uit 1846, Te Deum uit 1850 en L'Enfance du Christ uit 1854. Eerst luisteren we naar Berlioz, La Fuite en Egypte uit L'Enfance du Christ, waarin Philippe Herrewegen het Orchestre des Champs-Élysées leidt. En daarna zingt het Atlanta Symfonisch Orkest, Symfonisch Koor met het orkest ook, Hostias uit opus 5, het Requiem van Berlioz.

Tot zover de religieuze kant van Berlioz. Hector Berlioz bezat de eigenschap om literatuur en drama in muziek om te zetten. Vooral literatuur van William Shakespeare en zijn ouvertures gebaseerd op diens Hamlet en King Lear. Maar ook op Virgilius baseerde hij zich in Les Troyens en op Goethe in Faust. Een tweede romantisch kenmerk was zijn liefde voor het grandioze. In zijn Requiem wilde hij 800 zangstemmen combineren met een massa instrumentalisten, strijkers, fanfares en 16 pauken, dus plus minus een 200 muzikanten. Ook in zijn orchestratie kwam Berlioz verfrissend, vooruitstrevend en vernieuwend voor de dag. Zijn verhandeling over orchestratie wordt nog door hedendaagse componisten aangewend. Wij ronden nu klassiekuur af. En tot slot hoort u twee zeer genietbare werken van Hector Berlioz, namelijk Danse des Sylphides, het La Damnation de Faust, en hierin dirigeert Adam Fischer het Hongaars Staats Symfonisch Orkest. En tot slot klinkt uit opus 14 de Symfonie Fantastique, Un Bal, deel 2 met Enrique Batisse en het Royal Philharmonic Orchestra. Beste luisteraars, blij dat u luistert naar Radio Maria en graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst van de kerk te bidden. We zijn vandaag woensdag 2 september. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 708. En de psalmen vanaf pagina 930. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak... Zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van U staan wij op wacht. In de getijden van de nacht. Tot U zijn hand en hart gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor U ons hart. Wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik sprak, mijn wandel zal ik goed bewaken, en met mijn tong geen zonde doen. Ik zal een teugel leggen aan mijn mond. Zolang ik onder zondaars moet verkeren, zo zweeg ik stil, al was ik ongelukkig. Maar aldoor feller werd mijn smart. Mijn hart begon te gloeien in mijn borst. De vlam sloeg uit toen ik erover nadacht. Ik kon mijn tong niet meer bedwingen. Laat mij mijn einde kennen, Heer, het aantal van mijn dagen. Laat mij begrijpen hoe vergankelijk ik ben. Gij laat mijn dagen slechts een korte stonde duren. En heel mijn leven is voor u als niets. Zo vluchtig als zijn adem is de mens. En als een schaduwbeeld schuift hij voorbij. Het heeft geen zin dat hij zich inspant. Hij stapelt op, maar weet niet wie het erft. Wat zal ik nog verwachten, Heer? Op u stel ik mijn hoop. Bevrijd mij van mijn ongerechtigheden. En lever mij niet over aan de spot van dwazen. Ik ben verstomd en doe mijn mond niet open. Want gij hebt dit beschikt. Neem uw beproeving van mij weg. De zwaarte van uw hand doet mij bezwijken. Tot straf der zonde tuchtigt gij de mens. Als door de mot wordt zijn bezit verteerd. En ieder mens is slechts een ademtocht. Hoor mijn gebed en luister naar mijn roepen. Houd u niet doof voor mijn geschrei. Ik ben een reiziger die in uw land vertoeft. Een gast zoals mijn vaderen het waren. Wend af uw ogen, laat mij weer op adem komen. Voordat ik heen ga en niet meer besta. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Wat gaat gij toch groot op uw slechte daden? Beruchte geweldenaar, steeds broedt gij op onheil, geslepen bedrieger. Uw tong is zo scherp als een mes, het kwaad bemint ge meer dan het goede. De leugen meer dan de waarheid. Graag spreekt ge venijnige woorden. Gij met uw listige tong, maar daarom zal God u bestraffen. Hij ruimt u voor goed uit de weg. Hij sleept u weg van onder uw tent. Ontwortelt u uit het land van het leven. De vromen zullen het zien met ontzag. Zij zullen de spot met u drijven. Dat is nu de man die hoogwaardig. Bij God geen bescherming zocht. Hij rekende slechts op zijn rijkdom. En zocht zijn kracht in het kwaad. Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom. Vertrouw op zijn goedheid voor immer. U Heer zal ik altijd danken. Want gij hebt dit alles gedaan. Uw naam zal ik loven voor al uw getrouwen. Omdat gij goedgunstig zijt, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Op het woord van de Heer vertrouw ik, op Hem stel ik mijn hoop. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Paulus spoort Timotheus aan in zijn taak te volharden. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om weer helemaal gelukkig te zijn. En uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest. Dat geloof dat eerst uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike bezield heeft, en dat nu ook, daarvan ben ik zeker, leeft in u. Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk licht deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan, maar ik schaam mij er niet voor, want ik weet wie ik in mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan de grote dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dat allen in Azië mij in de steek hebben gelaten, ook Figelus en Hermogenes. Moge de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huisgezin van Onesiphorus, want hij heeft zich niet geschaamd voor mijn boeien, en zijn bezoeken hebben mij veel goed gedaan. Toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlene hem dat hij barmhartigheid vindt bij zijn Heer op die dag. En hoeveel diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best.

Wij hebben een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Uit de brief van de diaken Geert Grote, gestorven in 1384, over het geduld. De drievoudige steun van de Heilige Schrift in beproevingen. Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een langdurende strijd. Maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen onze vingers, ofwel de verschillende overwegingen van ons verstand, gereed houden voor de voortdurende strijd. De veelvuldige lezing en overweging van de Heilige Schrift betekent in drievoudig opzicht een steun voor diegenen die beproefd worden. Zij verdrijft namelijk de neerslachtigheid. Zij leert hun hoe zij moeten strijden. En zij belooft hun de kroon van de overwinning. Want hoewel de door God ingegeven schrift niet rechtstreeks de strijd leert, geeft zij toch sterkte aan het hart. En door de overweging van de hemelse dingen wordt de geest verhelderd, verlicht en verblijd. Dat is het goddelijk gevolg en het hemels loon van de lezing van de schrift, zoals zij dat was voor Augustinus, toen deze zo bedroefd was over de dood van zijn moeder. Ook ik beken dat zij voor mij een dagelijkse troost is. Want aan mensen die bedroefd zijn, moet de eenzaamheid in ledigheid of de ledigheid op zichzelf ten sterkste ontraden worden, omdat dan de voorstellingen van neerslachtigheid de overhand krijgen. Vandaar dat voor eenzame of droefgeestige mensen, voor mensen die beproefd worden, voor wankelmoedigen en neerslachtigen, iedere bezigheid, vooral evenwel de lezing van de Heilige Schrift, een verlichting betekent en een uitkomst, zoals uit vele voorbeelden blijkt. Voor degenen echter die veel last van hoofdpijn hebben, is handenarbeid gepaard met een niet al te zware meditatie meer aan te bevelen dan langdurige lezing. Maar meer in het bijzonder worden wij door de schrift gesterkt en geholpen, als deze ons niet alleen verblijdt, maar ons ook het wezen en het doel van de levensstrijd leert kennen en ons doet hongeren naar de overwinning en ons de beloning in het vooruitzicht stelt. Want, aldus de apostel, alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de schrift, in hoop zouden leven. Uit de brief aan de Romeinen. Dikwijls moeten wij ons die plaatsen uit de schrift voor de geest halen en overwegen, die ons verlichting kunnen geven in het ogenblikkelijke lijden, of die in ons het verlangen opwekken naar de toekomstige beloning, zoals deze, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook uit de brief aan de Romeinen. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare, namelijk de beproevingen, maar op het onzichtbare dat ons is toegezegd. Tweede brief aan de Korintiërs. Zo zijn er veel schriftuurplaatsen, waarvan de overweging heel nuttig is in tijden dat de zondaar zich tegen ons verheft en wij met stomheid geslagen te neerliggen en ophouden het goede te doen en onze droefheid vernieuwd wordt.

Gedenk het woord dat uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld. Dit is mijn troost in al mijn ellende. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel al vast. Dit is mijn troost in al mijn ellende. Laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe, en al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde, mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze dinsdag 2 september. Vandaag gaan we het nog hebben over de programmatie op Radio Maria. Waarom? Wel, maandag 31 augustus is de nieuwe programmatie van Radio Maria van start gegaan. We hebben gisteren al stilgestaan bij enkele nieuwe programma's die u kan verwachten hier op Radio Maria. Maar er zijn ook enkele aanpassingen in onze programmatie en die gaan we vandaag overlopen. U heeft gisteren al kunnen merken dat er enkele uitzendingen op andere momenten worden heruitgezonden en we zullen dat vandaag op een rijtje zetten. Vandaag gaan we het ook nog hebben over waarom de septembermaand toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Smarten. We gaan ook levenslessen van 5 grootouders die heiligen werden overlopen. We gaan stilstaan bij een bijzondere eucharistieviering die gisteren heeft plaatsgevonden in Rome. En we gaan, als er nog tijd is, het hebben over een reuze grote Mariabeeld. Maar we starten zoals gewoonlijk met muziek, beste luisteraars. Dit is Genevieve Linkowski met haar cover van het bekende loflied Mighty to Save. Van harte welkom.

Een fantastisch loflied, beste luisteraars. September is een maand gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En de titel, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, eert het diepe lijden dat Maria doorstond gedurende het leven en de passie van Jezus Christus. En dus, september is dus traditioneel gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, en dit ook omdat de kerk haar gedachtenis viert op 15 september, onmiddellijk na het feest van de kruisverheffing op 14 september. En die plaatsing is geen toeval. Op 14 september, kruisverheffing, verheft de kerk het kruis van Jezus Christus, het instrument van zijn passie, maar ook het teken van zijn overwinning op zonden en dood. En de volgende dag richten katholieken hun ogen op Maria, die trouw aan de voet van dat kruis stond. Zoals het evangelie bij Johannes ons vertelt, bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Maria liep niet weg, zij bleef bij haar zoon in zijn lijden. En traditioneel mediteren katholieken ook over de zeven smarten van Onze Lieve Vrouw. Wij bij Radio Maria bidden de Rozenkrans van Zeven Smarten elke maandag om 13 uur rechtstreeks met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. En wat zijn die zeven smarten, beste luisteraars? Wel, laten we ze even overlopen. De eerste smart is de profetie van Simeon, die Maria vertelde dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Tweede smart, de vlucht van de heilige familie naar Egypte. Derde smart van Onze Lieve Vrouw, het verlies van het kind Jezus in de tempel gedurende 3 dagen. Vierde smart, Maria die Jezus ontmoet op weg naar Calvarië. Vijfde smart, Maria die aan de voet van het kruis staat tijdens Jezus' kruisiging. Zesde smart, Maria die Jezus' lichaam ontvangt nadat hij van het kruis is afgehaald. En dan hebben we nog de zevende smart, en dat is de begrafenis van Jezus. En de smart van Onze Lieve Vrouw was nooit hopeloze wanhoop. Maria leed echt als een moeder die haar zoon volledig lief had en die God vertrouwde, zelfs op het donkerste moment dat men zich kan voorstellen. En hoe komt dat dat we de gedachtenis vieren van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten op 15 september? Wel, dat werd vastgesteld op de dag volgend op de kruisverheffing. En dat werd gedaan door paus, de heilige paus Pius X, en dat was in 1913. En het nodigt katholieken uit om Maria's unieke vereniging met Christus te overwegen, vooral tijdens zijn passie en dood. En september, heel de maand september, wordt dan eigenlijk een gelegenheid, beste luisteraars, om een troostrijke waarheid te herinneren. Maria begrijpt verdriet. Zij weet wat het is om angstaanjagend nieuws te ontvangen, te vluchten in angst, bezorgd te zoeken naar een kind, iemand van wie ze houdt te zien lijden en trouw te blijven wanneer antwoorden onmogelijk te vinden lijken. En dit is waarom wij, beste luisteraars katholieken, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten niet louter eren door terug te kijken op wat zij doorstond. Wij vragen om haar voorspraak in ons eigen verdriet, onze angst, ziekte, verlies en ons lijden. En misschien, beste luisteraars, gedurende deze maand september, om speciaal te denken, te bidden tot Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.

een lied tot onze lieve vrouw Junto a ti Maria van de katholieke zangeres Athenas. Beste luisteraars, we gingen het zeker en vast hebben vandaag ook over die veranderingen in de nieuwe programmatie van Radio Maria. Voor al degenen die onze magazine krijgen, de Porta Fidei, wel daarin kan u de programmarooster bekijken en daar staat alles opgeschreven. Maar gisteren hebben jullie het misschien al gemerkt, en eergisteren ook, sinds begin deze week, dat wij om 14:15 in de namiddag vaak andere programma's uitzenden en dat wij om 14:45 in de namiddag ook weer andere programma's uitzenden dan gewoonlijk. Gisteren zijn we teruggestart met onze reeks Bijbel in een jaar. Dat is toch wel belangrijk om te vermelden, beste luisteraars. Er zijn velen onder jullie die vorig jaar met ons begonnen zijn om de Bijbel in een jaar te lezen. Velen onder jullie hebben dat ook uitgedaan. Dat is fantastisch. En voor degenen die het gemist hebben of die misschien ergens geen tijd meer hebben gehad om mee te doen met Bijbel in een jaar, wel, gisteren zijn we begonnen. Vandaag zijn we dus dag 2 van deze bijzondere actie om die Bijbel in een jaar te lezen. Uiteraard kan u alle podcasten van Bijbel in een jaar ook herbeluisteren via onze website. Dat doen we speciaal voor de mensen die niet samen op bepaalde tijdstippen op Radio Maria kunnen bidden, maar wel op andere momenten. Maar dus, waarom vermelden we dit? Wel, omdat we dus gisteren begonnen zijn met Bijbel in een jaar en dit om 14:15. Dus elke dag, beste luisteraars, van maandag tot zondag en dit voor een jaar lang, kan u het programma Bijbel in een jaar volgen om 14:15. En dus ook telkens te herbeluisteren op onze website. Dat wil zeggen dat de programma's die u meestal kon horen om 14:15, zoals De Wereldfamilie, Radio Vaticaan, Vivendo en zo verder, verplaatst worden. En die kan u beluisteren om 14:15, na het bidden van het Uur van Barmhartigheid. Zo hebben we op elke maandag het programma Vivendo. Elke dinsdag om 15:15 Radio Vaticaan. De woensdag, de eerste woensdag en de derde woensdag het programma Talita Kum, ook dus verhuisd naar 14:15. Op donderdag hebben we dan De Wereld van Radio Maria en op vrijdag hebben we het programma Radio Vaticaan. Dat is een van de grotere veranderingen hier op Radio Maria met de nieuwe programmatie. Ik ben hier ondertussen even aan het kijken dat ik niks verkeerd aan jullie meld, beste luisteraars. Nee, het is allemaal juist. Gisteren, of het zal eerder ook maandag zijn, de tijd gaat snel, dus op 31 augustus, wanneer onze nieuwe programmatie is gestart, zijn we ook gestart met een catechesereeks. Een catechesereeks over de heilige Theresia van Lisieux. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na de Eucharistieviering, het start meestal rond 9:50, kan u luisteren naar een catechese en de komende weken gaan we het hebben over de heilige Theresia van Lisieux. Wie is ze? Wat kan ze ons nog leren op de dag van

Het grote maandelijks programma van Kerk in Nood verandert lichtjes. We krijgen nieuws vanuit de kerk telkens om woensdag om 17:30. En dit nieuws wordt ons gebracht door de directeur David Dessin. En in de aflevering van vandaag, beste luisteraars, krijgen we nieuws vanuit Venezuela, Colombia en Indonesië. En ook vandaag het programma dat we gisteren al hebben kunnen aankondigen, beste luisteraars, om 20:15, Rijkdom van het Geloof, een nieuw programma waar we een bijzondere zuster gaan leren kennen. Namelijk Marie de l'Incarnation. De eerste aflevering kan u reeds herbeluisteren op onze website en u kan de uitzending vandaag om 20:15 beluisteren op Radio Maria. Voor de rest, beste luisteraars, gebedstijden zijn niet gewijzigd in onze nieuwe programmatie. Dat wil zeggen, om 6:30 in de ochtend zullen we dagelijks de lezingendienst bidden, gevolgd door het Angelus om 7:00 en de Rozenkrans. De laude bidden we altijd om 8:30, het ochtendgebed van de kerk, en in de week van maandag tot en met zaterdag eucharistieviering om 9:00. Op zondag om 10:00. Wat ook niet verandert is onze dagelijkse Angelus middaggebed en Rozenkrans om 12:00 dagelijks dus en om 15:00 het uur van de barmhartigheid. We bidden dan op een kwartiertje de Rozenkrans van barmhartigheid. Om 17:00 zullen we ook dagelijks de Vespers bidden, zoals altijd, dat is al enkele jaren zo, en om 18:30 de Rozenkrans. En om 21:30, die mogen we niet vergeten, dan bidden we samen de dagsluiting en om 23:30 de laatste rozenkrans van de dag om zo de dag af te sluiten. En die gebedstijden, beste luisteraars, dat is zoals vorig jaar, dat verandert niet van plaats van uur, dus op die momenten kan u altijd nog afstemmen voor hetzelfde programma. En dan doen we graag zeker en vast ook nog een aankondiging, want nu zaterdag, dat is 5 september, zullen we een live rozenkransgebed hebben. Een live rozenkransgebed met de wereldfamilie van Radio Maria in het kader van de geestelijke bedevaart samen op weg met Radio Maria. Tijdens deze geestelijke bedevaart, de bedoeling is eigenlijk om alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd mee te nemen op bedevaart vanuit de huiskamer. En we gaan op bedevaart naar Brazilië, naar Onze Lieve Vrouw van Aparecida. En om 17:00 bidden we samen met miljoenen luisteraars de Rozenkrans. Dat is dus nu zaterdag 5 september om 17:00. En zo, beste luisteraars, hebben we een beetje verder gekeken naar onze nieuwe programmatie. Meer informatie sowieso te vinden op onze website radiomaria.be. Daar heeft u een icoontje programmatie. Daar kan u de programma van de dag zien en ook kijken naar de andere dagen. En anders een kijkje nemen in de Porta Fidei van de maand september die u onlangs heeft binnengekregen via de brievenbus. En indien u deze magazine niet krijgt, kan u dat aanvragen. Het is gratis. Of anders opnieuw op onze website heeft u een knopje om de Porta Fidei online te lezen. Aarzel zeker niet om dat te doen. En anders belt u maar als u vragen heeft over onze nieuwe programmatie.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gingen het nog hebben over een bijzondere eucharistieviering. Gisteren, op de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, heeft paus Leo XIV de mis voorgegaan vanuit het Laudato Si in de tuinen van Castel Gandolfo. In zijn homilie heeft de paus opgeroepen tot het cultiveren van contemplatie, de eerste stap naar een authentieke ecologische bekering, waarin de effecten van de ontmoeting met Jezus Christus duidelijk tot uiting komen in onze relatie met de wereld om ons heen. En het is in het kader van die majestueuze tuinen van de Borgo Laudato Si, gelegen in de pauselijke tuinen van Castel Gandolfo, dat de paus op dinsdagavond gisteren, het was 1 september, de mis is voorgegaan. Op deze dag waarop de kerk de Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping viert. Een jaar na het in gebruik nemen van het Vormings- en Onderwijscentrum voor Integrale Ecologie, geïnspireerd door de encycliek van Paus Franciscus, heeft Paus Leo XIV aan het begin van zijn homilie opgeroepen om de werken van de Heer te contempleren. Een oefening, zo legde hij uit, die zeker niet moeilijk is in het kader van deze prachtige tuinen. En lezingen die het werk van God vertellen, zijn toen ook gekozen. Paus Leo XIV is eerst teruggekomen op een passage uit het boek der wijsheid, dat ons aanspoort om de schoonheid en de kracht van de schepping te contempleren, om zo onze Heer, onze God, ervan te kunnen waarderen, zijn creatie. Het zou oppervlakkig zijn, zei paus Leo XIV, om te blijven bij de contemplatie van het vuur, de wind, het stormachtige water of de sterren van de hemel, zonder terug te gaan tot de schepper van zoveel wonderen. Psalm 18 nodigt vervolgens uit om de ogen op te heffen. Heel de schepping spreekt tot ons over de grootheid van de schepper. Op voorwaarde dat onze blik en ons hart openstaan voor een dergelijke mysterie. En paus Leo XIV herinnerde vervolgens aan het evangelie van Matthäus, dat eveneens uitnodigt om de schepping te contempleren. We lezen daar in hoofdstuk 6. Bewonderend kijken naar de vogels van de hemel en de lelies van het veld, kostbaar in de ogen van de schepper, brengt ons ertoe te begrijpen hoe groot de liefde van God voor ons is. Paus Leo XIV heeft aangedrongen om in de komende weken enkele minuten te nemen, beste luisteraars, om een pauze in te lassen in de maalstroom van de dagelijkse activiteiten, om te genieten van de grote harmonie waarvan wij deel uitmaken. Hij zei: laten we alle geluiden van menselijke werken in de stille modus zetten, zoals je je telefoon op stille modus zet, om te luisteren naar de melodieuze stem van de schepping, waarin God, de auteur van alle dingen, tot ons spreekt. En paus Leo XIV herinnerde ons eraan dat deze contemplatieve oefening, die de ontmoeting met de Heer bevordert, een eerste stap vormt naar een authentieke bekering. Hij zei nog: het is uit de contemplatie van de schepping en de ontmoeting met de Schepper dat het besef ontstaat van de bijzondere plaats die ons toekomt binnen het prachtige plan van God, evenals van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid bij het behouden van de oorspronkelijke harmonie. Dat zei paus Leo nog in zijn homilie. En de paus heeft zijn homilie besloten met het citeren van een fragment uit het loflied van de heilige Franciscus van Assisi. Met hem, zo besloot hij, willen we onze inzet vernieuwen om deze universele broederschap te leven en te bevorderen,
die onlosmakelijk verbonden is met de zending van de zorg voor de schepping. En dus, beste luisteraars, paus Leo de XIV roept ons op om eens te gaan wandelen in de natuur, ons leven op stille modus te zetten en de schepping van onze God te gaan aanschouwen en zo dichter bij hem te komen.

Beste luisteraars, grootvaders zijn vaak de discrete steunpilaren van een familie. Ze zijn de dragers van wijsheid, liefde en advies, de vrucht van een levenlang ervaring. In een wereld die steeds sneller gaat en steeds verandert, kan de aanwezigheid van grootvaders geruststellend en een waardevol referentiepunt zijn. En op dit gebied hebben katholieken geen tekort aan voorbeelden. Ze kunnen niet alleen vertrouwen op hun grootvaders, maar ook op ontelbare heiligen die ook de vreugde van het grootvaderschap hebben ervaren. En door over hun levens na te denken, kunnen we leren over heiligheid van mannen die niet alleen een gezin stichtten, maar ook leefden in geloof, deugd en dienstbaarheid. En deze mannen herinneren ons eraan dat leeftijd geen obstakel is voor heiligheid, integendeel. De laatste levensjaren bieden vaak nieuwe kansen voor spirituele groei. De grootvaders van vandaag kunnen inspiratie putten uit het voorbeeld, uit hun voorbeeld en nieuwe betekenis vinden in hun rol als oudsten, verantwoordelijk voor het doorgeven van solide waarden aan toekomstige generaties. En we gaan enkele levenslessen overlopen, beste luisteraars, van 5 grootouders die heiligen werden. En de eerste die we graag aan jullie voorstellen is de heilige Joachim, de grootvader van Jezus. De heilige Joachim, echtgenoot van de heilige Anna en dus grootvader van Jezus, is waarschijnlijk de bekendste grootvader in de katholieke traditie. Hoewel zijn leven weinig is vastgelegd in de Heilige Schrift, leert de traditie dat hij en Anna verlangden naar een kind en intens baden tijdens hun jaren van onvruchtbaarheid. Hun volhardende gebeden werden uiteindelijk beloond met de geboorte van de heilige maagd Maria. En de heilige Joachim leert grootvaders de waarde van geduld, geloof en vertrouwen in de tijd van de Heer. Hij belichaamt ook de figuur van de spirituele gids binnen het gezin, zelfs wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijkheden of teleurstellingen. Een andere heilige grootvader is de heilige Lodewijk de IX, koning van Frankrijk en fervent katholiek. Hij was ook een liefhebbende vader en grootvader. En ondanks zijn koninklijke verantwoordelijkheden leidde hij een leven dat gekenmerkt werd door nederigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan de allerarmsten. Hij was persoonlijk betrokken bij de geestelijke opvoeding van zijn kinderen en speelde een belangrijke rol in de vorming van zijn kleinzoon, de toekomstige koning Philippe III van Frankrijk. Lodewijk de IX herinnerde grootvaders eraan dat hun rol verder ging dan materiële steun. Door in geloof te leven en een medelevende figuur te zijn, kunnen grootvaders het karakter en de waarde van toekomstige generaties helpen vormen. En dan gaan we naar een andere heilige koning. De heilige Stefanus, de eerste koning van Hongarije. Hij was een onvermoeibare promotor van het christendom in zijn koninkrijk. Hij stichtte kerken, moedigde christelijke onderwijs aan en zorgde ervoor dat zijn familie en zijn land het geloof omarmden. Zijn kleinzoon, de heilige Ladislaus, zette zijn erfenis van christelijk bestuur voort en volgde hem zelfs op tot heilige. En de heilige Stefanus laat zien hoe grootvaders geloof en morele moed kunnen doorgeven door hun families het belang van deugdzaamheid en christelijke opvoeding bij te brengen. Kunnen zij niet alleen een positieve invloed hebben op hun nakomelingen, maar ook op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd of waarin zij leven. En een andere grootvader die we in de kijker zetten, beste luisteraars, is de heilige Leopold III van... Hij was een Oostenrijkse militair leider die bekend stond om zijn vroomheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid.
De heilige Leopold III van Oostenrijk stichtte verschillende kloosters en speelde een belangrijke rol in het bewaren van de vrede in zijn regio. Zijn toewijding aan het bevorderen van het geloof binnen zijn familie beïnvloedde generaties, waaronder zijn kleindochter, de heilige Gertrude van Nijvel, die een vereerde abdis werd. En de heilige Leopold liet grootvaders zien hoe belangrijk het is om hun invloed ten goede te gebruiken. Of het nu gaat om liefdadigheid of het stichten van vrede. Grootvaders kunnen krachten zijn voor positieve verandering in hun families en gemeenschappen. En een laatste levensles van een heilige. Van de heilige Albertus de Grote. Hij is geen biologische grootvader, maar toch wordt de heilige Albertus de Grote vaak beschouwd als een spirituele grootvader. Dankzij zijn rol als mentor van de heilige Thomas van Aquino en vele andere geleerden. Als briljant theoloog en wetenschapper liet hij zien dat geloof en reden harmonieus naast elkaar konden bestaan. Zijn leer heeft generaties van denkers en kerkleiders beïnvloed. En de heilige Albertus de Grote herinnert grootvaders eraan dat de wijsheid van een mentor een onbetaalbaar geschenk is. Het delen van kennis, het aanmoedigen van nieuwsgierigheid en het begeleiden van jongere generaties kan een blijvende invloed hebben. En dus, beste grootvaders die nu aan het luisteren zijn, wel, dat waren enkele levenslessen van grootouders die ook heiligen werden. Hey.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Zo luidt de Godspraak van Yahweh. Gaat aan het werk. Ik ben met u. Zo luidt de Godspraak van Yahweh van de legerscharen. Het komt uit het boek Haggai, hoofdstuk 2, vers 4. Houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Zo luidt de Godspraak van Yahweh. Gaat aan het werk. Ik ben met u. Zo luidt de Godspraak van Yahweh van de legerscharen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. Vandaag zijn wij woensdag 2 september. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 932.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt begoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd. Ons oog behoedt voor ijdelheid. En houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij.
1: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen, geen God is zo machtig als onze God.
2: Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring.
1: Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Desnachts hou ik aldoor de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost.
2: Wanneer ik aan God denk, kan ik slecht zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed.
1: Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken.
2: Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren.
1: Desnachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig.
2: Zou God dan voorgoed verstoten? Zou hij niet genadig meer zijn?
1: Is dit nu het eind van zijn gunsten? En geldt zijn belofte niet meer?
2: Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit hij in gramschap zijn hart?
1: Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet. Dat God zijn hand van mij aftrok.
2: Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die gij voorheen hebt verricht.
1: Uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeiingen na.
2: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God.
1: Want gij zijt de God die wonderen doet. Die onder de volken uw macht hebt getoond.
2: Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. De kinderen van Jacob en Jozef.
1: De stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden.
2: De bergbeken joegen hun water omlaag. en regen sloeg neer uit de nevels.
1: De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten.
2: De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde.
1: De rotsen beefden waar gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee.
2: Het water vormde een pad voor uw schreden en wiste uw voetspoor weer uit.
1: Zo hebt gij uw volk geleid als een kudde, door Mozes en Aarons hand.
2: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer.
2: Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven.
1: Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet.
2: Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God.
1: Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht.
2: Hou eigenwaan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden.
1: De bogen van dapperen zijn gebroken en zwakken werden met kracht omgord.
2: Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerkleden krijgen genoeg.
1: De kinderloze baart menigmaal. Verdord is de schoot van de vruchtbare moeder.
2: De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
1: De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt Hij en eer.
2: Hij richt de behoeftige op uit het stof. Verheft uit het vuil de geringe.
1: Zij nemen bij de aanzienlijken plaats en krijgen een eervolle zetel.
2: De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest.
1: Hij let op de schreden van zijn getrouwen, maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht.
2: De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel gromt hij hen toe.
1: De Heer doet recht tot de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht. En hij verheft zijn gezalfde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer. De Heer is koning, de aarde mag juichen.
2: De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
1: Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
2: Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders.
1: Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting.
2: Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld.
1: De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie.
2: Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan.
1: Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde.
2: De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend.
1: Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden.
2: De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en red hen uit vrede handen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart.
2: Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn heilige naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is koning, de aarde mag juichen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht, of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard. Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad.
2: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
2: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid.
2: Gezegend zij God, onze Verlosser. Hij heeft beloofd alle dagen met zijn kerk te zijn, tot aan de voleinding der wereld. Laten wij hem daarom danken en bidden. Blijf bij ons, Heer.
1: Blijf bij ons, Heer, heel deze dag. Schenk ons uw licht bij al wat wij doen.
2: Blijf bij ons, Heer.
1: Als een offergave dragen wij u deze dag op en wij beloven geen kwaad te doen of te willen doen.
2: Blijf bij ons, Heer.
1: Maak, Heer, dat wij heel deze dag wandelen in uw licht, zodat wij het zout der aarde en het licht der wereld zijn.
2: Blijf bij ons, Heer.
1: Laat uw geest niet van ons wijken. Maak dat wij uw gerechtigheid doen en altijd uw lof verkondigen.
2: Blijf bij ons, Heer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wij bidden u, Heer, zend deze dag in ons hart de glans van uw licht. Laat ons altijd de wegen gaan van uw geboden en daar nooit van afwijken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. In elke Eucharistie komt Jezus met zijn woord, met zijn goddelijke kracht, zijn genezing voor hart, ziel, geest en lichaam. We mogen op hem vertrouwen dat hij in zijn liefde ook ons nabij wil komen. Daarom goed om ons hart klaar te maken, nederig te bidden om vergeving, zodat wij hem goed kunnen ontvangen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mocht de Almachtige God zich dan over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. En laat ons bidden. Almachtige God, allen die zich zwak en kwetsbaar weten, vinden bij u vertroosting en sterkte. Kom naar ons toe als het lijden ons treft en als de dagen traag aan ons voorbij gaan en de toekomst zonder uitzicht is. Genees ons van al onze kwalen en wees gij de rots van ons vertrouwen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, het was mij destijds niet mogelijk tot u te spreken, als waart gij reeds geestelijk en niet langer egoïstisch. In Christus waart gij nog zo jong. Melk moest ik u geven, geen vaste spijs, die kon gij nog niet verdragen. Zelfs nu kunt gij het niet, want gij laat u nog altijd leiden door zelfzucht. Of is het geen uiting van egoïsme en klein menselijk gedrag dat er onder u naijver en twist voorkomt?

Als de een zegt, ik ben voor Paulus, en de ander, ik voor Apollos, zijt gij dan niet al te menselijk? Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan ondergeschikten, die behulpzaam waren bij uw bekering, en wel ieder van ons op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom heeft. Die plant en die begiet staan op één lijn. Al ontvangt wel ieder loon naar eigen arbeid. Wij zijn Gods medewerkers. Gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Woord van de Heer. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Hoog uit de hemel schouwt God omlaag, blikt neer op de zonen der mensen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd en let op hun doen en laten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is hij ons een schild en een helper. Daarom is hij de vreugd van ons hart, zijn heilige naam onze toevlucht. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij.

De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaum en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Zij werd ervan bevrijd en onmiddellijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar hem toe. Die zieken leden aan velelei kwalen. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook de duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen het dag was geworden, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem echter, kwamen waar hij was en poogden hem vast te houden, om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar Jezus sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Rijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En Jezus predikte in de synagogen van het Joodse land. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Beste luisteraars, goede mensen, wij lezen uit het evangelie van Lucas sedert maandag. Jezus die dikwijls komt in de synagogen, de tijd neemt om samen te bidden met de andere mensen. Tijd nemen om bij God te zijn, in de kerk te komen, om daar te luisteren naar het woord van God. Belangrijk om dit te doen, om ook tijd te nemen voor Gods woord. Dikwijls vraagt Maria dit ook in haar boodschappen in Medjugorje. Plaats het woord van God thuis op een zichtbare plaats. Leg daar een Bijbel, een week of zondag missaal en neem dit ter hand. Lees het woord van God en neem dit als echt voedsel voor elke dag opnieuw. We hoorden maandag hoe Jezus kwam in zijn vaderstad in Nazareth en hoe hij daar ook naar de synagoge gaat en opstaat om voor te lezen. Ze geven hem de boekrol van de profeet Jesaja. Hij opent de rol en leest daar een passage die hij betrekt op zichzelf. God heeft inderdaad Jezus gezalfd, hij is de Messias, de redder van de wereld, hem gezonden om overal de blijde boodschap te brengen. Mensen te bevrijden, zieken te genezen, verdrukten in vrijheid te laten gaan. Dit woord zegt hij van Jesaja, heel oud woord, betrekt hij op zichzelf en is dan in vervulling gegaan. De mensen in Nazareth, zijn vaderstad, kennen hem natuurlijk. Ze zijn verwonderd over zijn woorden, verbaasd over wat hij zegt, maar denken zij na en dan zeggen zij, hoe kan dit nu? We kennen hem toch, hij is maar de zoon van de timmerman, de zoon van Jozef en Maria. Hoe durft hij dan zoiets te beweren, dat hij de Messias is? Hun verbazing slaat om in woede, in haat. Ze gooien hem de synagoge uit en drijven hem voort om hem in de afgrond te storten. Jezus doet daar geen wonder, omdat hij daar ook geen geloof vindt. Daarna gaat hij naar Kafarnaum, in de synagoge ook, waar hij ook weer het woord neemt en waar mensen weerom verbaasd zijn over zijn leer, een woord met gezag. Daar een andere mening bij de mensen, ze zijn verbaasd, maar staan open voor zijn woord. Een man in de greep van een boze geest zal hij bevrijden. De duivel schreeuwt, hij schreeuwt tegen Jezus. Maar Jezus geeft een krachtig bevel, zwijg stil en ga uit die man weg. De mensen zijn nog meer verbaasd over de kracht van Jezus' woord. Van in het begin wil Lucas Jezus tekenen als een man met gezag. Zijn woord doet wat het zegt. Hij spreekt niet zoals schriftgeleerden en fariseeën, maar brengt de liefde van God in verstaanbare woorden die de mensen kunnen raken in hun hart. En hij kan de boze geesten uitdrijven. De duivels die Jezus kennen en die zeggen, we weten wel wie gij zijt. Gij zijt de heilige van God. En zijt gij misschien gekomen om ons in het verderf te storten? De man wordt nog heen en weer geslingerd door de boze geest, maar uiteindelijk moet hij weggaan door het woord van Jezus. De duivel, die ook werkt in ons eigen leven, ook hij slingert ons als het ware heen en weer tussen goed en kwaad. Goed om te vertrouwen op Jezus' woord. Voor dit woord moet hij wijken ook uit ons eigen leven. Daarom goed om dit woord tot ons te nemen, op de kracht van Jezus' woord te vertrouwen. Ons niet te laten leiden door de boze geest, maar door de Heilige Geest. Daarna gaat Jezus het huis binnen van Simon. Dat hoorden wij vandaag in het evangelie. Ook daar roepen de leerlingen de hulp in van Jezus, want de schoonmoeder van Petrus ligt in bed met hoge koorts. Eigenaardig dat ook Jezus een krachtig bevel geeft aan de koorts. Al was het door de macht van een boze,
dat de vrouw ziek was geworden. Een streng bevel en de koorts wijkt van haar. Onmiddellijk staat zij op en bediende hen. Na zonsondergang komen alle mensen tot bij Jezus. Wellicht hebben zij gehoord wat er is gebeurd in de synagoge en alle zieken worden tot bij hem gebracht. Jezus zal hen allen de handen opleggen. Hij zal over hen bidden en ook uit velen gaan de boze geesten weg. Ook daar schreeuwen zij tegen hem. Veel lawaai maken schreeuwen tegen Jezus en zij zeggen, gij zijt de Zoon van God. De duivel weet en gelooft wie Jezus is, maar tegen zijn macht kunnen zij niet op. Jezus kiest voor het gebed. Na deze zware avond trekt hij zich terug in de stilte van het gebed. Alle mensen zoeken hem, willen hem vasthouden, maar Jezus zegt, nee, ik moet overal rondgaan om overal de blijde boodschap van het Rijk Gods te brengen. Het woord van Jezus, zijn kracht, mochten wij dit ook ervaren. Ook wij hebben soms de koorts van het kwaad in ons. Ook wij moeten bevrijd worden van ons egoïsme, onze zelfzucht, zoals Paulus het zei in de eerste lezing. Loskomen van onszelf om meer plaats te geven in ons leven aan de Heer. Te kiezen voor hem, met hem mee te gaan en te geloven in zijn woord. Hem te ontmoeten in de sacramenten, waar hij als het ware ook aan ons de handen wil opleggen, over ons wil bidden om ons te bevrijden, ons vrij te maken, ons los te maken uit het kwaad en ook onze kwalen en ziekten te genezen. Groeien in geloof in hem, loskomen van vele dingen uit de wereld en ook van onszelf. Jezus, liefde meer in ons opnemen en samen met hem de tocht maken door ons leven, gesterkt door ons dagelijks gebed. Amen. In het geloof en vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer. Alle intenties die de mensen hebben aangebracht, ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Bijzonder brengen wij u hier alle zieken die ons gebed gevraagd hebben. Mensen die een zwaar kruis te dragen hebben, van pijn, verdriet, ziekte en lijden. Bijzonder voor alle zwaarzieken, voor hen die nu meeluisteren vanuit hun ziekbed of zijn opgenomen in het ziekenhuis. Voor allen die getroffen zijn door kanker, om goede therapie, kracht en genezing. Bijzonder bidden wij voor Bart, die het heel moeilijk heeft, een zware lijdensweg gaat. Dat Jezus hem tegemoet mag komen, hem ook de handen mag opleggen, hem kracht geven en genezing. Ook bidden wij verder voor Nick, voor Anna, voor Dirk, Martin, zoveel anderen, om genezing. Ook voor allen die in de macht zijn van het kwaad, dat zij door de Heer mogen worden bevrijd. Kiezen voor het goede in het leven, voor de liefde. Voor al onze gezinnen, dat ook daar het geloof mag groeien. Voor gezinnen in moeilijkheden, dat ook daar de vrede mag komen. Voor het gezin van een zwaar zieke moeder en haar drie kinderen, om bevrijding uit het kwaad, om vrede in de harten. Voor het gezin van Mia en Dirk. We bidden ook voor een goede operatie aan de rug vandaag bij Wieseke. We bidden ook voor een groepje vanuit onze gemeenschap die op bedevaart is in Medjugorje, bij de koningin van de vrede. Dat Maria ook de harten mag raken en ook veel kracht mag schenken in het geloof. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor Marina de Loof en voor Maria Leenknecht. Ook voor de bevrijding van de zielen uit het vage vuur.
Wordt een allegeer door ons gebed en uw barmhartigheid het eeuwig leven binnengaan.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Wette onze zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer God, laat deze heilige offerande ons zegen en verlossing, genezing brengen. Wees met uw goddelijke kracht aanwezig in de viering die we gaan voltrekken door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om geil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden, in uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen, en aan hen die verloren waren, hebt gij behoud en redding gebracht, door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning en majesteit. Laat ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons tot het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook tenzij gegeten hadden, de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij dan samen met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreken ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.

Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze Eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: samen met Maria bidden wij voor haar intenties en bijzonder voor de vrede in de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Zegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer God, wij zijn genaderd tot uw tafel en gesterkt door het brood dat voor ons werd gebroken. Wij vragen, bevestig ons in uw liefde, dat wij van harte onze zusters en broeders dienen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Zoals u kan horen, we zijn helemaal live verbonden opnieuw met het Sint-Pietersplein deze ochtend om de generale audiëntie van Paus Leo XIV bij te wonen. Hij heeft ondertussen met de pausmobiel de nodige route afgelegd om de aanwezige pelgrims die in grote getale naar het Sint-Pietersplein gekomen zijn te begroeten. En is ondertussen de klim ingezet in de richting van het voorstuk, zeg maar, van de Sint-Pietersbasiliek, waar hij zo meteen een catechese zal geven. De paus gaat daarbij verder met de cyclus over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En zal vandaag aanvatten met het bespreken van de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Zometeen zal hij door middel van het kruisteken en de vredeswens de generale audiëntie openen. En zullen wij luisteren naar een korte passage uit de Heilige Schrift, dat in de verschillende talen die aan bod zullen komen tijdens de generale audiëntie worden voorgelezen.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.

0: de l'Évangile selon saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.
1: A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord.
2: Lesung aus dem Johannesevangelium. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
4: Uit het Heilig Evangelie volgens Johannes. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Woord van de Heer. Wij danken God. En nadat we de eerste talen hebben horen weerklinken, komt nu ook het Chinees aan de beurt. Zo hoorden we reeds het Frans en het Engels, het Duits, Spaans kwam ook aan bod en hierna volgend nog Portugees, Arabisch en Pools. Dat zijn zowat de standaardtalen, zeg maar, die gebruikt worden tijdens de generale audiëntie. Afhankelijk soms van als er bepaalde grotere groepen aanwezig zijn die een andere taal machtig zijn, dan kan het ook zijn dat deze worden ingevoegd, zeg maar, in de talen die worden gehanteerd.
5: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم كلام الرب
6: Z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

0: Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
2: Met de ontmoeting van vandaag beginnen wij na te denken over de pastorale constitutie Gaudium et Spes, waarmee het Tweede Vaticaans Concilie een fundamenteel thema wilde verdiepen, namelijk de relatie van de kerk met de hedendaagse wereld. De heilige paus Johannes de 23e had reeds in de inaugurele rede van 11 oktober 1962 de bedoeling uit te drukken om het oneens te zijn met de profeten van onheil, die, hoewel vervuld van godsdienstijver, blijven zeggen dat onze tijden, vergeleken met de eeuwen ervoor, allemaal slechter zijn en gaan zelfs zo ver dat ze zich gedragen alsof ze niets van de geschiedenis te leren hebben. Hieruit volgt de opdracht die aan de conciliaire vaders werd toevertrouwd. In de huidige toestand van de menselijke gebeurtenissen, waarin de mensheid schijnt binnen te treden in een nieuwe orde van dingen, moet men eerder de mysterieuze plannen van de goddelijke voorzienigheid zien, die zich in opeenvolgende tijden realiseren onder de mensen, onder de werken van de mensen, en vaak voorbij hun verwachtingen. En met wijsheid ordent hij alles, zelfs de ongunstige menselijke omstandigheden, voor het welzijn van de kerk. 3 jaar later erkende de uitvaardiging van Gaudium et Spes in dat onderscheidingsvermogen een essentieel element van de aard van de kerk, door haar pastorale aard als fundamenteel te beschrijven. Vandaar de term pastorale constitutie. Het gaat hier niet om een naïef optimisme, maar om een hernieuwde trouw aan het mysterie van Christus, die, door mens te worden, ervoor kiest ons leven te delen. Hij heeft zich in alles gelijk aan de broeders gemaakt en heeft de gevolgen van de zonde op zich genomen door te sterven als losprijs voor allen. Die gedeelde ervaring met de mensheid is de weg die Christus van de kerk vraagt. Daarom begint de conciliaire constitutie Gaudium et Spes met de verklaring dat de kerk de vreugden en de hoop, de droefheid en de zorgen van de mensen van vandaag voelt, in het bijzonder van de armen en van alle tijden. Het is een gedeelde oproep die ons vraagt om uit elke passiviteit en onverschilligheid te stappen tegenover de gebeurtenissen die plaatsvinden, de geschiedenis en het leven van mensen, in het bijzonder tegenover de snelle en diepe veranderingen die we vandaag ervaren. Het is niet mogelijk om ongeïnteresseerde toeschouwers te blijven. In plaats daarvan moeten wij met ons hart luisteren, ons laten aanspreken en ons laten betrekken. Met Christus en gesteund door de kracht van zijn geest worden gelovigen opgeroepen om zich de moeilijkheden van hun broeders en zusters aan te trekken. Vooral van degenen die worden onderdrukt door onrecht, discriminatie en geweld. Alleen door delen en betrokken zijn is het mogelijk om passende antwoorden te vinden, altijd gedragen door de zekerheid dat het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de toekomstige heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden.
3: In tal senso, la prossimità verso l'umanità
2: In die zin opent de nabijheid tot de menselijkheid de deur naar een diepere interpretatie van gebeurtenissen en van de openbaring zelf. En in hetzelfde perspectief herinnert Gaudium et Spes aan de blijvende plicht van de kerk om de tekenen van de tijden te onderzoeken en ze te interpreteren in het licht van het evangelie. Deze constitutie roept bij gevolg de kerk op tot een voortdurende inzet voor bekering, om te getuigen dat zij niet wordt gedreven door enige aardse ambitie, maar slechts dit nastreeft, onder leiding van de troostende geest, het werk van Christus verder te zetten, die naar de wereld kwam om getuigenis af te leggen van de waarheid, te redden en niet te veroordelen, te dienen en niet gediend te worden. Het gaat hier in feite niet om een louter morele houding. Paus Franciscus heeft ons eraan herinnerd dat voor de kerk de optie voor de armen een theologische categorie is, eerder dan een culturele, sociologische, politieke of filosofische. Wij worden geroepen Christus in hen te ontdekken, onze stem aan hun kant te geven in hun zaken, maar ook hun vriend te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid te aanvaarden die God ons door hen wil overbrengen. Christelijk delen verplicht om de realiteit op zich te nemen en ook de tegenstrijdigheden bloot te leggen die het persoonlijke en sociale leven van de hedendaagse wereld kenmerken. Bijvoorbeeld wetenschappelijke en technologische vooruitgang, die steeds nieuwe mogelijkheden biedt, maar slechts voor enkelen, en die de mens niet altijd weet tot zijn dienst te maken, of een duidelijker begrip van de wetten van het sociale leven, dat echter gepaard gaat met onzekerheden over welke richting eraan te geven, of een grotere beschikbaarheid van rijkdom, mogelijkheden en economische macht, die helaas, net als ten tijde van het concilie, een groot deel van de wereldbevolking nog steeds kwelt met honger en ellende.
1: Ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa
2: dat de toekomst van de planeet op het spel staat, terwijl men tegelijk niet kan afzien van egoïstisch consumptiegedrag en de illusie dat oorlog een effectieve wijze is om vrede te bouwen. In een tijd die wordt gekenmerkt door diepe veranderingen en daaruit voortvloeiende verontrustende onevenwichtigheden, wordt de kerk geroepen de mens te dienen door te luisteren naar en de diepste vragen van zijn hart te ontvangen en de verlangens die erin wonen. En in Christus de sleutel, het centrum en het doel van de gehele menselijke geschiedenis aan te wijzen. Daarom moet in de kerk op elk niveau en in elke tijd de barmhartige kenose van Christus worden gerealiseerd, die het zijn als God niet als een privilege beschouwde, maar zichzelf ontledigde door de toestand van een slaaf op zich te nemen, gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Dierbare broeders en zusters, vreugde en hoop, Gaudium et Spes, mogen de kenmerkende trekken zijn van een kerk die het evangelie verkondigt en getuigt en dicht bij de vrouwen en mannen van onze tijd staat. De woorden van Paus Leo XIV. In deze catechese over Gaudium et Spes, de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie.
3: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous expliquer.
2: Wij zullen nu vervolgens de verschillende taalgroepen die we eerder in het begin van de generale audiëntie konden beluisteren opnieuw aan het woord horen. Daarbij begroeten ze eerst de Heilige Vader in naam van alle mensen die deze taal machtig zijn, verzekeren de paus van hun gebed en trouw voor zijn ambt. Vervolgens legt de vertaler ook uit dat op het einde van de generale audiëntie het Onze Vader in het Latijn wordt gezongen, dat de Heilige Vader zijn apostolische zegen zal geven en alle religieuze voorwerpen, in het bijzonder rozenkransen die worden meegebracht naar de generale audiëntie, ook worden gezegend op deze wijze. Vervolgens krijgen de mensen die deze taal machtig zijn, dus een samenvatting te horen van de catechese die de Heilige Vader zo net heeft gegeven.
3: Gaudium et spes est défini comme une constitution pastorale, car l'Église y vit sa mission en totale fidélité au mystère du Christ.
2: En zo mogen wij dus de woorden ontvangen van de Heilige Vader in deze lange catechetische reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Na het behandelen van de eerste constitutie, Sacrosanctum Concilium, over de Heilige Liturgie, is de Heilige Vader dus nu overgegaan naar de bespreking van de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Beiden zijn trouwens opnieuw te beluisteren via het programma De Kerk Spreekt op onze website. We gaan luisteren naar de begroeting van de Heilige Vader aan de Franstaligen.
1: Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Fratelli e sorelle, possano la gioia e la speranza essere il volto di una chiesa che annuncia e vive il Vangelo, andando incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo. Dio vi benedica.
2: Ik begroet van harte de Franstaligen, broeders en zusters. Mogen vreugde en hoop het aangezicht zijn van een kerk die het evangelie verkondigt en beleeft en die de vrouwen en mannen van onze tijd tegemoet treedt. God zegene jullie. Na het Frans komen de Engelstaligen aan de beurt. Ook volgens hetzelfde stramien.
4: Most Holy Father,
2: begroeting aan de Heilige Vader in naam van alle pelgrims. Vervolgens een korte uitleg over wat er op het einde van de generale audiëntie gebeurt. En ook zij zullen een samenvatting te horen krijgen van de catechese in hun eigen taal.
4: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catecheses on the documents of the Second Vatican Council, today we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes. This document focuses on the church's pastoral responsibility.
2: En zo horen we dus de Heilige Vader opnieuw zelf het woord nemen in het Engels, wat natuurlijk zijn moedertaal is. Iets wat hij reeds van bij het begin van zijn pontificaat heeft gedaan. En ook voor het Spaans, dat zal hij eveneens voor zijn rekening nemen. Natuurlijk herinnering aan de vele jaren die hij heeft doorgebracht in Spaans sprekende landen. Onder andere als bisschop van Chiclayo in Peru, voordat hij prefect werd van het dicasterie voor de bisschoppen en zo uiteindelijk tot paus werd gekozen.
1: And much injustice, each of us then is called to play our part in welcoming and listening to the deepest questions and longings of the human heart, making present to all the merciful love of Christ our Savior. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Malta, Canada, and the United States of America. In a particular way, I welcome the delegation of the Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World, in expressing my deep appreciation for the work of the King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. I offer prayers for the success of your deliberations, together with the assurance of my spiritual closeness in these days. Upon each of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
2: Een hartelijke groet dus aan alle Engelstalige pelgrims en bezoekers die deelnemen aan de audiëntie van vandaag. Van harte welkom in het bijzonder diegenen afkomstig uit Engeland, Schotland, Malta, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Op een bijzondere wijze heet ik de delegatie. Welkom van het Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World. Door mijn diepe waardering uit te spreken voor het werk van koning Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, bid ik voor het succes van jullie besprekingen samen met de verzekering van mijn spirituele nabijheid in deze dagen. Over ieder van jullie en jullie families roep ik de vreugde en vrede van onze Heer Jezus Christus af. Mogen God jullie allen zegenen. Ondertussen krijgen ook onze Duitsstalige broeders en zusters een beetje uitleg na de begroeting aan de Heilige Vader in naam van alle Duitsstaligen. En dat wordt gevolgd door de samenvatting van de catechese. Zometeen zal de Heilige Vader ook de Duitsstaligen begroeten. Met de pastorale constitution Gaudium et Spes. Ihr thema is de Beziehung der Kirche zur Welt von heute. Dabei stehen die Unterscheidung der Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums und daran anschließend das ermutigende Zeugnis inmitten der Welt im Mittelpunkt. So sind also Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Die Kirche ist daher dazu bestimmt, unter Führung des Geistes, des Tröstes, das Werk Christi selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben, zu retten, nicht zu richten, zu dienen, nicht sich bedienen zu lassen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Partecipiamo con gioia e speranza all'opera evangelizzatrice della Chiesa perché la luce di Cristo possa risplendere nei cuori di tutti gli uomini.
2: Ik begroet van harte de pilgrims die Duitsstalig zijn. Laten wij met vreugde en hoop deelnemen aan het evangelisatiewerk van de kerk, zodat het licht van Christus kan stralen in de harten van alle mensen. Nu zal de Heilige Vader opnieuw zelf het woord nemen en komt het Spaans aan bod. Hij zal een samenvatting geven van zijn eigen catechese nadat hij begroet wordt dus door de vertaler die dan in naam van alle Spaanstalige pelgrims de Heilige Vader begroet en verzekert van hun gebed en nabijheid. Ook zij krijgen kort een verklaring te horen over het einde van de generale audiëntie. We gaan luisteren naar de Spaanse samenvatting van Paus Leo XIV.
5: Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II. Hoy comenzamos a reflexionar sobre la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuyo tema central es la Iglesia en el mundo actual. Este documento nos dice que los discípulos de Cristo estamos llamados a compartir los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Esto significa que la Iglesia no puede permanecer pasiva ni indiferente a lo que ocurre en el mundo, sino que está llamada a caminar con la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta los cambios rápidos y profundos que se experimentan. Por lo tanto, los creyentes, unidos a Cristo y sostenidos por su Espíritu, deben comprometerse a escuchar con el corazón y a dejarse interpelar, acompañando y ayudando a las personas en dificultad, sobre todo a los pobres y a los que sufren a causa de la injusticia, la discriminación y la violencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la bienaventurada Virgen María que interceda por toda la Iglesia para que anuncie el Evangelio con alegría y esperanza, cercana a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y sepa guiar a todos hacia Cristo, la clave, el centro y el fin de toda la historia humana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
2: En zo zei de Heilige Vader nog, ik begroet de pelgrims die Spaanstalig zijn van harte. Laten wij de Allerheiligste Maagd Maria vragen om voor de gehele kerk ten beste te spreken, zodat zij het evangelie verkondigt met vreugde en hoop, dicht bij de mannen en vrouwen van onze tijd, en een ieder naar Christus kan leiden. De sleutel, het centrum en het doel van de gehele menselijke geschiedenis. Mogen God u allen zegenen. Ik dank u van harte. Op de achtergrond hoort u het Chinees weerklinken. Ook de Chinees sprekenden krijgen dus een samenvatting te horen van de catechese in hun eigen taal. Daarna zullen zij begroet worden door de Heilige Vader in het Italiaans.
6: 论教会在现代世界进行我们的审慎思考。该文献将教会的牧灵任务置于核心，即与当代世界建立关系，与这个世界共享喜乐和忧苦，并呼吁教会做出皈依的承诺，去见证基督的工程，且替穷苦的人和被边缘化的人们发声。此外，教会蒙召在福音的光照下去分辨时代的征兆，并阐释其中之内涵，从而能够面对那些迫切的问题，例如科技的进步却只有少数人受益，以及长期普遍存在的贫穷问题。故而，在我们这个为深刻变迁与诸多不公所镌刻的时代里，我们每一个人都蒙召在接纳与聆听人心最深处的诸多疑问和居于内心深处的夙愿之中，履行自己的一份责任，使我们救主基督的仁慈之爱临于所有人身上。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, ricercate la via della vera vita e siate sempre i buoni operai del Signore. Vi benedico di cuore.
2: Ik richt mijn hartelijke groeten aan de Chinese taligen. Dierbare broeders en zusters, zoek het pad van het ware leven en wees altijd goede werkers van de Heer. Ik zegen jullie van harte.

0: Na het Chinees zullen wij nu het Portugees horen weer klinken.
1: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera. E rezam por todas as intenções.
0: Deze begroeting uitgesproken horen, gericht tot de Heilige Vader in naam van alle Portugeestaligen. Op het einde van de audiëntie zullen wij het Onze Vader bidden, al zingend in het Latijn. En de Heilige Vader zal zijn apostolische zegen geven. En dus ook opnieuw de verwijzing naar het meebrengen van rozenkransen en andere religieuze voorwerpen. Die worden gezegend door deze aanwezigheid bij de generale audiëntie. Vervolgens krijgen de Portugees sprekenden ook een samenvatting te horen van de catechese over Gaudium et Spes. En morgen zijn we er zeker ook om 17:30 om deze catechese nog eens helemaal te hernemen. Aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. En op het einde van deze maand zullen wij ook op de voet de Heilige Vader volgen tijdens zijn apostolische reis naar Frankrijk. Vanaf 25 september is dat.
1: E da própria revelação, recordando ao mesmo tempo.
0: Zo meteen zal de Heilige Vader in het Italiaans de Portugeestaligen begroeten.
1: A todo momento os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho.
0: We gaan luisteren naar zijn woorden.
1: Assim, ela busca responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile e da Portogallo. Sappiate che nessuna delle vostre legittime aspirazioni sfugge all'attenzione e alla cura pastorale della Chiesa, che, come corpo di Cristo, ha un cuore che vi accompagna con tenerezza e compassione. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca.
0: Mijn hartelijke verwelkoming aan alle pelgrims die Portugeestalig zijn, in het bijzonder de groepen uit Brazilië en Portugal.
1: Peregrinos de língua portuguesa e, de modo especial, aos grupos vindos do Brasil e de Portugal.
0: Weet dat geen van jullie legitieme wensen ontsnapt aan de aandacht en de pastorale zorg van de kerk, die als lichaam van Christus een hart heeft dat jullie begeleidt met tederheid en mededogen. God zegene jullie allen en mogen de Heilige Maagd Maria u bewaren. Na het Portugees zal het Arabisch weer klinken.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر
0: gefolgt door samenvatting
3: ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم
0: وخدمتكم في خدمة القديس بطرس. En ook daarna zullen zij door de Heilige Vader begroet worden.
3: في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية.
0: Alvorens we dan naar het Pools zullen luisteren en langzamerhand het einde van de generale audiëntie naderen.
3: Wa إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، الذي أراد المجمع أن يتعمق من خلاله في موضوع أساسي، ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. يبين الدستور أن الطابع الرعائي عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، وأن مشاركة المسيح في حياة البشرية هي الطريق التي يطلبها هو من الكنيسة. إنها مشاركة تدعونا إلى أن نخرج من كل سلبية ولا مبالاة، وأن نصغي بقلبنا ونواجه الواقع ونتفاعل معه ونتحمل صعوبات الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Salute fedele di lingua araba. Avviciniamoci ai nostri fratelli, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, diventando per loro testimoni del Vangelo, pieni di gioia e di speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: Begroet hierbij alle gelovigen die Arabisch-talig zijn. Laten we dicht bij onze broeders komen, vooral de armen en de lijdenden, en voor hen getuigen van het evangelie zijn, vervuld van vreugde en hoop. Mogen de Heer jullie allen zegenen en jullie altijd beschermen tegen iedere vorm van kwaad.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności.
0: En zo horen wij het Pools weer klinken. Ook zij krijgen samenvatting te horen van de catechese over Gaudium et Spes, gevolgd door de begroeting in het Italiaans.
4: Obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwiań równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi. L'anno scolastico iniziato ieri segna un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowo Ojca Świętego.
0: Ik begroet van harte de Polen Het schooljaar dat gisteren is begonnen markeert opnieuw een stap in het leerproces en de opvoeding van de nieuwe generaties dankzij de samenwerking tussen ouders, school en kerk. Het volgen van godsdienstlessen en catechese kan de horizon verbreden, het begrip van God en de wereld verdiepen en voorbereiden om de sacramenten vruchtbaar te ontvangen en deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Aan u allen. Mijn zegen. En ook de Italianen komen natuurlijk aan de beurt. Zij hoorden de catechese in hun eigen taal, krijgen dus geen samenvatting te horen. Maar de Heilige Vader zal hen zo meteen begroeten.
5: A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino.
0: Daarna zullen wij samen het Onze Vader dus bidden in het Latijn, gezongen en volgt de apostolische zegen van de Heilige Vader die in het bijzonder wordt gegeven aan de kinderen, de ouderen, de zieken en de pasgehuwden.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Mijn hartelijke verwelkoming aan de Italiaanse pelgrims.
2: In particolare ai gruppi parrocchiali.
0: De parochiegroepen.
2: Tutti esorto a
0: Ik moedig iedereen aan om het leven
2: per essere nella società,
0: vorm te geven naar het evangelie, zodat ze in de samenleving de zaden van Christus liefde kunnen zijn. Ik vergroet ook de vrijwilligers van de vereniging ABEO uit Verona en spreek mijn waardering uit voor hun werk ten behoeve van de jonge patiënten en hun families. Mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Morgen vieren wij de gedachtenis van de heilige Gregorius de Grote, wiens lichaam rust in de Sint-Pietersbasiliek. Hij wordt de Grote genoemd vanwege zijn uitzonderlijke activiteit als herder in bijzonder moeilijke tijden voor de samenleving en de kerk. Een grootheid die kracht en energie ontleende aan het levende geloof in Christus. Mogen zijn voorbeeld bij ieder van jullie een hernieuwd en intens vertrouwen in God opwekken, bron van genade, hoop voor de hele wereld. Aan u allen mijn zegen.

En zo mochten wij ook de apostolische zegen van de Heilige Vader ontvangen. En is deze generale audiëntie besloten, dierbare luisteraars van Radio Maria. De Heilige Vader zal nu enkele bisschoppen die aanwezig zijn tijdens deze generale audiëntie begroeten. En dat zijn er toch heel wat. Een gelegenheid voor de prelaten om een woordje uit te wisselen met de Heilige Vader in een wat informeel moment. Vaak worden ook geschenken overhandigd. En we zien hier een bisschop die een reliquie heeft meegebracht. Voor de Heilige Vader. Ook verwijzend naar de groep die met hem is meegereisd. En zo gaat de Heilige Vader rustig verder met iedere bisschop even te begroeten, enkele woorden uit te wisselen. Of een voorwerp te zegenen wordt ook vaak gedaan om dan terug mee te nemen naar het bisdom waar zij herderlijke verantwoordelijkheid over dragen. En zo gaan wij ook langzamerhand onze weg verder zoeken. Net zoals de pelgrims dat ook zullen doen vanop het Sint-Pietersplein. Het is woensdag, dat betekent dat de verhalen van Sint-Jozef er zeker ook aankomen voor u. Woensdag is traditioneel toegewijd aan deze grote heilige. Waar ook wij bij Radio Maria grote devotie voor hebben en sterk op vertrouwen. Daarom mooi om aan hem en aan zijn voorspraak, zijn krachtige voorspraak, aandacht te geven in de verhalen van Sint-Jozef. Vanaf 11:15 is dat. En dan zullen wij samen het middaggebed van de kerk bidden. En het Angelus natuurlijk. Morgen is de Radio Vaticaan om 17:30. Dan hernemen wij deze catechese. Aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. Dat is voor morgen. Van harte dank voor het luisteren, dierbare luisteraars. En graag tot een volgende keer.

Shanghai, 1934. Advocaat Lo Pa Hong is een overtuigd christen en vader van 9 kinderen. Hij is op weg naar huis en de nacht valt in. Toevallig ontwaart hij op de grond een Chinees. Dronken? Toch niet. De sukkelaar is uitgeput en verlaten ineengezakt. Lo Pa Hong roept een voorbijlopende koelie en vraagt hem deze sukkelaar naar het dichtstbijgelegen hospitaal te brengen voor verzorging. De man weigert echter. Hij laat zijn vracht achter en verdwijnt in de duisternis. De barmhartige Samaritaan neemt dan zelf de zieke op zijn schouders en draagt hem mee naar zijn eigen woning. En daar verzorgt hij hem zelf tot hij is genezen. Die nacht kan Lo Pa Hong de slaap niet vatten. Steeds houdt een gedachte hem voortdurend bezig. Kon ik maar een klein hospitaal bouwen voor een 40-tal bedden? Dan kan ik toch enkelen van al die vele sukkelaars redden. Hij weet ergens een verlaten kerkhof te liggen. Nu is het een vuilnisbeeld. Daar laten bij het vallen van de avond harteloze vrouwen hun pasgeboren kinderen achter. En deze worden dan 's nachts door verwilderde honden uiteengerukt en opgevreten. Lo Pa Hong kan het terrein van de stad kopen. Uit dankbaarheid voor het project schenkt het bestuur hem de stenen van een afgebroken stadsmuur. Nauwelijks is Lo Pa Hong met de eerste fase van de bouwwerken begonnen, of hij moet er reeds mee ophouden wegens geldgebrek. Hij heeft nog amper 150 mark over. Wat nu te doen? Hij koopt een beeld van Sint-Jozef. Dat plaatst hij midden van het bouwterrein. Daarna wendt hij zich biddend tot die grote heilige. Lieve heilige Jozef, smeekt hij, als ge wilt dat hier een tehuis van naaste liefde en barmhartigheid wordt opgetrokken, wil mij dan alstublieft bijstaan. Ik heb niets meer. En dan gaat de kranige man op bedeltocht. Zal hij harten kunnen bezielen voor zijn werk en handen vrijgevig kunnen openen? En waarlijk, Sint-Jozef schijnt hem te vergezellen op zijn bedeltochten. Lo Pa Hong ontvangt zoveel giften dat hij zijn eerste bouwproject kan voltooien. Maar dat is nog niet alles. Hij laat nog 16 andere grote bouwwerken optrekken, waaronder verschillende hospitalen, een weeshuis voor vondelingetjes, een opvangcentrum voor gevallen vrouwen, een tehuis voor blinden, een ander voor gehandicapten en minder validen, een beroepsschool voor meisjes en een school voor kunst en ambacht. Bovendien bouwt hij nog 33 kerken en kapellen in de omgeving. Dat alles samen is nu een kleine stad geworden, een bekroning van de naastenliefde. En in 5 maanden tijd doopte Lo Pa Hong wel 200 mensen. En enkele daarvan, ter dood veroordeelden, kan hij nog dopen juist voor hun terechtstelling. Lo Pa Hong nam vaak het woord. Hij heeft gebeden en zichzelf voor alles opgeofferd tot aan zijn dood toe, op 30 december 1937. Hij was 64 jaar oud, martelaar van de christelijke naastenliefde. En 2 huurmoordenaars brachten hem om het leven. Deze man was waarlijk een heilige van onze tijd. En met de hulp van de heilige Jozef heeft hij daden van naaste liefde verricht die hun weerga niet kennen. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor de zijnen.

De Steyler missionaris P. Götzsch en broeder Gervasius beleefden in China iets dat ieder verstandelijk begrip te boven gaat. Broeder Gervasius, die de ontdekkingsreiziger Dr. Filcher eens door Tibet naar India heeft begeleid, vertelde deze belevenis die naar een gebied voert dat erg mysterieus is. Op zekere dag begeleidde hij de pater van Katotai naar een ernstig zieke man in het Zuid- of Richthofergebergte. Na een driedaags rit van meer dan 200 kilometer bereikten ze hun doel. De zieke was echter reeds gestorven. Bedrukt vingen de missionarissen de terugreis aan. Ze hadden ongeveer de helft van de bergrit achter zich toen een jongen hun langs de weg stond op te wachten en vroeg om naar zijn moeder te komen. De jongen voerde hen 10 tot 15 kilometer van de weg af naar een kleine nederzetting. In een lemen hut wachtte de stervende vrouw en stelde hun onmiddellijke eigenaardige vragen. Vreemdeling, wil je in volle waarheid op mijn vragen antwoorden? Maar zeker, moedertje. Bestaat er een God waarin drie personen zijn? Bestaat er in het andere leven een oord van vreugde voor de goeden en een oord van verschrikking voor de kwaden? Is het juist dat God op deze aarde gekomen is om voor de mensen te sterven en hen dat oord van vreugde open te stellen? Vreemdeling, is dat alles waar? De priester bevestigde alles ten hoogste verbaasd. Van waar toch had de zieke al die kennis? Goed, je hebt water bij je, ging de zieke voort. Wel, was mij dan, opdat ik in het oord van vreugde zou mogen binnentreden. Hoe wist zij dat de pater doopwater bij zich had? De beslistheid van de zieke had tegelijk iets kinderlijks en iets superieurs. Pater Götzsch onderrichtte haar kort en doopte haar. Toen riep de zieke vol vreugde: je hebt ook nog brood bij je. Maar het is geen gewoon brood, het is brood van God zelf. Geef mij ook daarvan. De priester droeg inderdaad ook het allerheiligste op de borst. En de stervende wist dat ook. Hij reikte haar de heilige communie en zalfde haar ook nog met het heilig oliesel. En dan zei hij: tot hiertoe heb jij vragen gesteld. Nu stel ik je enkele vragen. Van waar ken je de waarheden van het geloof? Ben je vroeger in aanraking gekomen met katholieken of evangelische christenen? Nee, vreemdeling. Heb jij misschien christelijke boeken gelezen? Ik kan niet lezen, vreemdeling, en zou ook niet weten waar er zulke boeken zijn. Maar van waar heb je dan je geloofskennis? Ik heb enkel gedacht dat het zo moest zijn en ik heb jarenlang volgens deze overtuiging geleefd. Ook mijn kinderen heb ik in die zin onderwezen en je kan ze allen dopen. Wist jij dan dat we hier voorbij kwamen? Zeker. Ik had een droom en zag een oudere man. En die zei me dat ik mijn zoon naar de grote weg moest sturen en de vreemdelingen roepen. Zij zouden mij wassen voor het oord van vreugde na de dood. De missionarissen waren diep geroerd. Het gelaat van de zieke was in het aangezicht van de dood zo sereen dat er geen plaats voor twijfel overbleef. Bij het afscheid schonken ze haar een prentje van Sint Jozef, de patroon van de stervenden. En toen was de zieke buiten zichzelf van vreugde. Die ken ik, die heeft me reeds bezocht. Hij was reeds vaker bij mij. En daarom liet ik mijn zoon naar de grote weg gaan om jullie te roepen. Was hij in een droom of in werkelijkheid bij haar geweest? Ze wist het niet. En het was ook niet belangrijk voor haar. Belangrijk was wat zij door hem had mogen beleven. Ja, ja, die missionarissen hadden veel om over na te denken. Zoals ze later hoorden, stierf de vrouw nog dezelfde nacht.

hoe Sepp de fluitspeler de weg naar huis vond. Sepp is een afkorting van Giuseppe, het Italiaanse voor Jozef. Onze kapelaan is een vrome vriend van Sint-Jozef. Meneer kapelaan, ik zou u een bezoek aan Sepp afraden. Hij is een eigenaardig mens. Een biechtbriefje kent hij niet. En hij wijst u beslist de deur. Dat zei de pastoor tegen zijn kapelaan, die zich klaarmaakte om rond Pasen op huisbezoek te gaan en na deze woorden Sepp, de fluitspeler, ook wilde mijden. Alleen, hij vergiste zich van deur en liep pardoes bij Sepp binnen. Hij zag een oude man met een pijp in zijn mond, zijn bril ver van voren op zijn neus geschoven, de krant voor zich op tafel uitgespreid. De stemming van de geestelijke werd er niet beter op toen hij die vraag hoorde. Wat komt u doen bij mij? U bezoeken om te zien hoe het met u gaat. Ik heb geen biechtbriefje. Dat weet ik, maar ik ben blij als u mij niet wegstuurt. En als ik dat nu wel doe, wat zou u dan doen? Morgen terugkomen. Sepp verbaasde zich en lachte luid. U bent me een mooie. Ja, dat hebben er mij wel meer gezegd. Toen kwam van het ene woord het andere en eer ze erop bedacht waren, waren ze in een levendig gesprek verwikkeld. Bent u van rijke afkomst? Vroeg Sepp. Wie zegt dat dan? De mensen. Ja, de mensen hebben gelijk. Mijn ouders hadden 10 kinderen. Dat is een grote rijkdom. Overigens, vader is al een jaar voor ik mijn eerste mis opdroeg, overleden. Zo gaat dat, meende Sepp nadenkend. Maar moeder leeft nog? Ja, moeder leeft nog. Dan moet u God dankbaar zijn dat u uw moeder nog heeft. Als mijn moeder niet was gestorven toen ik pas 14 jaar oud was, dan zou veel bij mij anders zijn gelopen. Nu begon Sepp te vertellen. Voor de jonge priester ontvouwde zich een leven vol dwaalwegen en dieptepunten, vol nood en ontbering, vol huichelarij en ongerechtigheid van medemensen. Een leven ook vol schuld en zonde. Het was al donker toen de priester het verlossende woord sprak. Sepp, dat was een grondige biecht. Kom, kniel neer voor God. In zijn naam spreek ik je vrij van al je zonden. Komt u erbij? Weerde Sepp af. Dat was toch geen biecht? Maar natuurlijk, Sepp, dat was een goede, wonderbaarlijke biecht. En berouw heb je ook, Sepp. Want ik ben ervan overtuigd dat je, als je uw leven nog eenmaal zal kunnen overdoen, om Gods wil anders zou leven. Tuurlijk, natuurlijk, totaal anders. Helemaal anders zou het worden, meende Sepp. En zijn ogen werden vochtig. Nou vooruit, Sepp, verweer je er niet langer tegen. God zoekt je. Nee, nee, niet hier. Ik kom morgen wel naar de kerk. Hoe laat mag ik je verwachten? Ik ben er om 6 uur. De andere dag om 6 uur was Sepp er ook. Toen de priester naar de biechtstoel kwam, zei Sepp, het liefste zou ik in de sacristie biechten en wil ik net zo tegenover u zitten als gisteren bij mij thuis. En zo gebeurde het. Hete tranen liepen Sepp over zijn doorgroefde wangen toen de priester hem daarna diep ontroerd de absolutie gaf. Het was een wonderlijk gezicht voor de mensen die naar de heilige mis kwamen Sepp in een kerkbank te zien knielen. Sepp, de fluitspeler, op een werkdag in de kerk. En hij ging zelfs de communie. Sepp, de fluitspeler, die men sinds mensenheugenis nooit binnen de muren van de kerk had gezien. De goede heilige Jozef heeft hem in de persoon van de ijverige kapelaan naar huis geleid. Het was een grote, zeer grote genade. Hoezeer ontroerd was dan ook iedereen toen Sepp de volgende ochtend dood in bed werd gevonden. Een hartinfarct had zijn leven een snel einde bereid.

niets is onmogelijk voor de heilige Jozef. Het behaagt hem evenwel zijn trouwe volgelingen te beproeven om te zien hoe ver hun dapperheid en volharding gaan bij hun smeekbeden. Hier volgt een brief die ons dit beter zal doen voelen. Juni 1992. Dank u, o goede Sint-Jozef. Reeds zeer lang zocht ik een ruimer huis. De 1 april was ik verplicht het huis waar ik woonde te verlaten. Op de morgen van 30 maart had ik nog niets in zicht. Ik vreesde met mijn kind op straat te worden gezet. En in mijn gebed had ik gevraagd om een andere woning te bekomen met 2 slaapkamers. Een woonkamer, een keuken, een tuin en een badkamer. Met indien mogelijk blauwe aardewerktegels. De avond van 30 maart word ik plotseling verwittigd dat er mensen aan het verhuizen zijn uit hun woning gelegen in het centrum van de stad. Vlug ga ik er heen om te kijken. Ik geloofde er niet erg in. En nochtans, ik was de eerste die zich aanmeldde om het huis te huren. Ik bekeek het hele huis met de eigenaars. Alles beviel me. Een ruime eetkamer, de keuken, 3 slaapkamers en een tuin. Maar ik had de badkamer nog niet gezien. En daar wachtte mij de grootste verrassing. Ze was volledig bezet met blauwe aardewerktegels. Dank u, heilige Jozef. Ik vind deze fijne attentie zo heerlijk. En er zal zeker een plaats worden voorbehouden voor een beeld van de heilige Jozef in mijn nieuwe woning. Ik zal verder tot u bidden en dit voorval nooit vergeten. Gaat tot Jozef.

0: Radio Maria.
1: Komend van de Drachenfels neem ik plaats in een lege coupé van de sneltrein naar Frankfurt. Op het moment van vertrek vliegt de deur van de coupé met een smak open en een reiziger wringt zich snel naar binnen. Hij snakt nog naar adem en luidop zuchtend zegt hij: "Ik heb nog geluk gehad." En ploft neer op de ziekbank. Ik meen die stem te herkennen en draai mijn hoofd in zijn richting. Onze blikken kruisen elkaar een ogenblik en we barsten in lachen uit. "Hé, Frits, ben jij het?" "Inderdaad, ik ben het." "Nou, ik ben blij de trein nog gehaald te hebben. Ga je ook naar Frankfurt?" "Nee, George. Ik moet naar plaats met de letter B." "Wat ga je daar doen?" "Bidden. Een belofte vervullen. Sint-Jozef vereren." "Sint-Jozef?" vraagt mijn vriend verwonderd op een toon die blijk geeft dat dit type gesprek hem nauwelijks aanstaat. "Ja, Sint-Jozef," zeg ik met een vriendelijke glimlach. "Weet je niet meer dat we vroeger samen tot Sint-Jozef gingen bidden?"
2: Ja, vroeger."
1: "Maar laten we daarover maar zwijgen. Denk je dan dat het bidden je kan schaden? Of zou het een verstandig mens onwaardig zijn?" George, in verwarring gebracht, bekent dat: "God, daar geloof ik nog in. Maar zwijg me van al die heiligen, hè. Wat hebben ze je dan wel misdaan?" "Doe niet zo kinderachtig, Frits. Ik zie het nut er niet van in." "George, de Heer bedient zich van hen tot zijn meerdere eer en glorie." "En in welk opzicht kunnen zij ons dan wel helpen? Ik raad je ten sterkste aan hen met vertrouwen aan te roepen als je ooit in levensgevaar bent. Beste vriend, de laatste tijd heb ik de dood dicht in de ogen gezien. Sindsdien was het afgelopen met iedere spotternij. Luister naar mijn verhaal." Op zekere dag schrijft de dokter me een kuur voor. Het ligt in een vallei, niet ver van de Rijn, en is aan alle kanten omringd door heuvels vol steengroeven. Heel de omgeving is wonderschoon en de zuivere lucht is heilzaam voor de zenuwen. Omdat ik in de omgeving wil leren kennen, vraag ik mijn gastheer me de weg te wijzen naar Mondbook. Voorzien van een kaart ga ik op pad. Na een bezoek aan de ruïnes kies ik voor de terugweg een schaduwrijk pad. En deze weg leidt me echter in de tegenovergestelde richting. Pas na een uur wandelen bemerk ik mijn vergissing. Met de kaart in de hand begeef ik me langzaam in oostelijke richting waar B zou moeten liggen. Bij het vallen van de avond kom ik op een plateau dat me bekend voorkomt. Aan de rand staat een kapelletje met daarin een beeld van Sint-Jozef. Een bank nodigt me uit om even te rusten en vermoeid van de tocht ga ik zitten. Aan het firmament zie ik de eerste sterretjes flikkeren. Ik denk bij mezelf: stel je voor dat de nacht je midden in het bos had overvallen. Op dat ogenblik herinner ik mij de waarschuwing van mijn gastheer: pas goed op voor de verlaten steengroeven. Op datzelfde ogenblik denk ik aan bidden. Ik bidden? Ja, mijn beste vriend. Destijds leek het gebed me overbodig en minderwaardig. Maar bidden vraagt nederigheid, waar mijn persoonlijke trots niets van wilde weten. Desondanks knielde ik neer. Het lijkt of ik mijn moeder zie, die me Sint-Jozef wijst. Ik begin te bidden, iets wat ik al jaren had verleerd. Daarna vervolg ik mijn weg. Op een kruispunt sla ik linksaf. Het zicht wordt nog slechter door een in de avondschemering opkomende mist. En tot mijn grote vreugde bemerk ik eensklaps dat ik niet alleen ben. Een man op leeftijd met een witte baard en lange mantel vervolgt moeizaam zijn weg. "Je hebt wel geluk, denk ik bij mezelf. Die man haalt je uit de puree." En zie, daar verlaat hij de weg en ook het pad dat langs een steile helling loopt en uitkomt op de weg naar B. Ik volg mijn gids. Maar opeens verdwijnt hij uit mijn gezicht. "Vreemd," murmelt mijn gastheer als ik hem mijn wedervaren vertel. "Ik ken niemand in de omgeving die op die man lijkt. Beste George, De volgende dag heb ik staan beven over heel mijn lichaam. En samen met mijn gastheer heb ik dezelfde route van de dag ervoor opnieuw gemaakt. Stel je voor, het pad waarop ik liep eindigde bovenop een groeve bij een steile afgrond. En in het voorbijgaan van het kapelletje kom ik tot de ontdekking dat mijn gids van gisteravond hetzelfde uiterlijk had, dezelfde baard en ook dezelfde mantel als Sint-Jozef in het kapelletje. Jazeker, Sint-Jozef heeft mij gered van een gewisse dood. En om mijn erkentelijkheid te betuigen, ga ik elk jaar op bedevaart naar het kapelletje van Sint-Jozef.

0: Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het geeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze woensdag in de 22e week door het jaar. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 938. Bladzijde 938 voor de psalmen. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 941. Bladzijde 941. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent.
1: Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.
2: Ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig zoals Gij beloofd hebt.
1: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent.
2: Met ijver en zonder te dralen volg ik uw geboden op.
1: Al ben ik in strikken van zondaars gevangen, uw wet vergeet ik toch nooit.
2: Dus 's nachts sta ik op om u te vereren, om wat Gij rechtvaardig bepaalt.
1: Ik ben de vriend van hen die u vrezen, die opvolgen wat Gij beveelt.
2: De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent.
2: Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht. Verhoor mij.
1: God, aanhoor mijn gebed. Houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht. Verhoor mij.
2: Ik ben ontdaan en verward door het boosaardige schreeuw, door het getreiter van zondaars.
1: Zij hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last.
2: Mijn hart krimpt ineen in mijn borst en doodsangst heeft mij bevangen.
1: Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting.
2: Ik zei, had ik vleugels zoals een duif, dan vloog ik weg en ging rusten.
1: Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen.
2: Ik zie naar bescherming uit, een schuilplaats voor storm en noodweer.
1: Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens, want vol is de stad van geweld en tweedracht.
2: Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad, bedrog en list in de straten.
1: Ach, was het een vijand die mij beschimpt? dan zou ik het wel verdragen.
2: Eer aan de Vader. Ach, of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen.
1: Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot,
2: met wie ik altijd aangenaam omging en tussen het volk in de tempelhof liep.
1: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn.
2: Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag, mijn stem zal hij zeker horen.
1: Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders, al vallen zij mij met velen aan.
2: God luistert en zal hen beschamen, hij die voor eeuwen bestond.
1: Zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet.
2: Zij heffen de hand op tegen hun naaste en vriendschap bezoedelen zij.
1: Hun mond is zo zacht als boter, maar stekelig is hun hart.
2: Als olie zo glad zijn hun woorden, maar zelf zijn ze scherp als een zwaard.
1: Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek.
2: Maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in.
1: Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht. Verhoor mij. Uit de profeet Jesaja. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen niet uw wegen, luidt de godspraak van de Heer. Zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe. Heer, God der legerscharen, wie komt u nabij?
2: Gij zijt de machtige met trouw bekleed.
1: En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag, broeders en zusters, luisteraars van Radio Maria. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gistel. We zullen samen met jullie de rozenkrans bidden, de droevige mysteries overwegen. En komende zaterdag zullen wij de heilige moeder Teresa gedenken. En we zullen dit nu doen ook aan de hand van enkele gedachten van de heilige moeder Teresa. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Vrucht het berouw over onze zonden. Jezus dorst naar ons. Hoe groot is Gods liefde voor ons? Ik vrees dat sommigen Jezus nog niet echt ontmoet hebben. We kunnen veel tijd in de kapel verblijven, maar heb je met de ogen van je ziel gezien hoe hij naar je kijkt met liefde? Ken je echt de levende Jezus door met hem samen te zijn in je hart? Vraag om die genade, want Jezus wil het je geven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Leg al je lijden voor Jezus voeten en open alleen maar je hart om je te laten beminnen zoals je bent. Hij doet de rest. Jullie weten allemaal met je verstand dat Jezus je lief heeft, maar ik wil dat je dit ook beseft met je hart. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aard als in de hemel.
5: Ik geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
6: Derde droevige mysterie, de doornkroning van Jezus. Vrucht van het mysterie, het versterven van onze eigen liefde. Wees vriendelijk voor elkaar. Ik heb liever dat je fouten maakt in vriendelijkheid dan dat je wonderen verricht in onvriendelijkheid. Geef Jezus de vrije hand en laat hem jou gebruiken zonder dat hij jou raadpleegt. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Ik glimlach altijd. De mensen denken dat mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde mij ten diepste vervullen en dat ik in mijn hart innig met God leef en in vereniging met zijn wil. Ze moesten eens weten, het is alleen blind geloof dat mij voortleidt, omdat alles duister is in mij. Soms is het lijden van de eenzaamheid zo groot en tegelijkertijd de levende hoop op de afwezige zo groot, dat het enige gebed dat ik nog kan uitspreken is: Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw mij aan u toe. Ik zal uw dorst naar zielen lessen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
8: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
9: Vijfde droevige mysterie, de kruisiging en de dood van Jezus, vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Het maakt me heel droevig je zo terneer te slagen en verdrietig te zien. Je weet toch hoeveel Jezus van je houdt. Wees goed, wees heilig, roep jezelf tot de orde. Laat de duivel niet het beste van je krijgen. Wees gewoon blijmoedig, straal Christus uit in je werk. Kijk naar het heilig gelaat van de Heer Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
9: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede,
1: bid voor ons.
0: Moeder van vrede,
1: bid voor ons.
0: Heilige God de Lieve,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder Teresa,
1: bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen,
1: bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus, amen. Amen. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in één jaar. Wij gaan de volledige Bijbel lezen op één jaar tijd. Vandaag zijn wij dag 2 en wij lezen Genesis hoofdstuk 3 en 4 en Psalm 104. Wij zullen de verhalende boeken van de Bijbel lezen in chronologische volgorde. We lezen ook bijna elke dag een deel uit de niet-verhalende boeken, zodat we op het einde van het jaar elk vers en elke letter van de Bijbel gelezen hebben. Om de 3 maanden lezen we een evangelie, opdat we heel de Bijbel blijven lezen in het licht van Jezus. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan, als u wilt, bij Radio Maria zo'n Bijbel aanschaffen. Voor de Bijbellezing zullen wij altijd de lezing van die dag kort situeren. Dan volgt de Bijbellezing zelf en we sluiten af met een toepasselijk citaat. Om het verloop van Gods heilplan goed te begrijpen, delen wij de Bijbel in tijdsperiodes. We hebben achtereenvolgend het verhaal van de schepping en de eerste mensen tijdens de vroege wereld. Als tweede hebben we de patriarchen, beginnend met Abraham. We volgen het volk van Israël naar Egypte en Exodus, de derde tijdsperiode. Daarna volgt zwervingen in de woestijn. Ten vijfde keren de Israëlieten terug naar het beloofde land in veroveringen en rechters. Dan horen wij over het koninkrijk en het verdeeld koninkrijk, respectievelijk de zesde en zevende tijdsperiode. We lezen over de ballingschap, met daaropvolgend de terugkeer als achtste en negende periode. De Israëlieten komen in oproer tegen het oprukkend hellenisme in Jeruzalem in de Maccabeese opstand. Dit is de tiende periode. En tot slot eindigen we met de kerk. In de loop van dit leesjaar zullen jullie vertrouwd geraken met deze tijdsperiodes. En aan de hand van deze tijdsperiodes zullen wij ons beter kunnen oriënteren in de Bijbel. Beste luisteraars, vandaag lezen wij Genesis hoofdstuk 3 en 4 en Psalm 104. Dit is in de tijdsperiode de vroege wereld. Deze tijdsperiode loopt tot en met Genesis hoofdstuk 11. Vandaag lezen wij over de zondeval van Adam en Eva en heel de mensheid met hen. Het is goed om op te merken dat Satan niet het bestaan van God in vraag stelt. Hij stelt zijn betrouwbaarheid in vraag. Beste luisteraars, het is voor ons niet genoeg om te weten dat God bestaat. Wij moeten op hem vertrouwen. Bidden wij dan tot de Heer, voor wij aan de Bijbellezing beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 3. Verdrijving uit de tuin. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Zij zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag er zelf niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet. En dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man die bij haar stond en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechten zij vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. Toen zij bij het opkomen van de middagwind de Heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen de bomen van de tuin. Maar de Heer God riep de mens en vroeg hem: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen." Maar hij zei: "Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die ik verboden heb?" De mens antwoordde: "De vrouw die u mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten." Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: "Hoe heb je dat kunnen doen?" De vrouw zei: "De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten." De Heer God zei toen tegen de slang: "Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten alle dagen van je leven. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen en jij zijn hiel." En tegen de vrouw heeft hij gezegd: "Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken. Met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst." En tegen de man heeft hij gezegd: "Omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die ik je had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten alle dagen van je leven. Distels en dorens zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet jij je voeden. In het zweet zul je werken voor je brood, tot je terugkeert naar de grond waaruit je bent genomen. Je bent stof en tot stof keer je terug." De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden. En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. De Heer God zei: "Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten zou hij eeuwig blijven leven." Daarom verwees de Heer God hem uit de tuin van Eden en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Hij verjoeg dus de mens uit de tuin en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard
om de weg naar de boom van het leven te bewaken. Hoofdstuk 4. Kaïn en Abel. De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld en zij sprak: "Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht." Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. De Heer zag genadig neer op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Een wilde woede greep Kaïn aan en zijn gezicht werd grimmig. De Heer zei tegen Kaïn: "Waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?" Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: "Laten we gaan wandelen." Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoorde hem. De Heer zei tegen Kaïn: "Waar is uw broer Abel?" Hij antwoordde: "Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?" En hij zei: "Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij. Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen. De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen. Een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde." Kaïn zei tegen de Heer: "Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond en ik zal verre van u vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde en iedereen die mij ontmoet kan mij doden." Maar de Heer antwoordde: "Nee, wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten." En de Heer gaf Kaïn een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de Heer en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden. Nakomelingen van Kaïn. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Enoch. Hij stichtte een stad en noemde die stad naar zijn zoon Enoch. Enoch verwekte Irad. Irad verwekte Mehujael. Mehujael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech huwde twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere Sila. Ada baarde Jabal. Hij werd de stamvader van allen die in veehoederstenten wonen. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de citer en de fluit spelen. Ook Sila kreeg kinderen. Zij baarde Tubal-Kaïn, de stamvader van de smeden, van allen die het brons en het ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naama. Eens zei Lamech tegen zijn vrouwen: "Ada en Sila, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mijn woord. Word ik gewond, dan dood ik een man. Krijg ik een schram, dan neem ik een kind. Wordt Kaïn zevenvoudig gewroken, Lamech 77-voudig." Nakomelingen van Set. Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. Zij baarde een zoon en noemde hem Set. Want, zei ze, "God heeft mij een andere zoon geschonken in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord."
Ook Seth kreeg een zoon en hij noemde hem Enos. Dat was de tijd dat men de naam van de Heer begon aan te roepen. Psalm 104. De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap. Prijs de Heer, o mijn ziel. Heer, mijn God, u bent machtig groot, met pracht en met verhevenheid omkleed. Hij gaat gehuld in een mantel van licht. Hij heeft de hemel als zijn tentdak gespreid, zijn zalen op het water gebouwd. Hij maakt van de wolken zijn wagen en beweegt zich voort op de vleugels van de wind. Hij maakt de stormen tot zijn boden en zijn dienaren de laaiende bliksems. Op pijlers heeft hij de aarde gegrond. Zij wankelt niet, nooit of te nimmer. Als een kleed hebt u de oerzee over haar heen gelegd. De wateren stonden tot boven de bergen. Maar zij vluchten weg op uw dreigend bevel. Op de roep van uw donder weken zij haastig. Langs bergen en dalen stroomden de wateren en vonden de plaats die u voor hen had bestemd. De grens die u schreef zullen ze nooit overschrijden. Zij zullen de aarde nooit weer bedekken. U leidt het bronwater naar de dalen. Daar vindt het zijn loop tussen bergen door. Het geeft drinken aan de dieren in het veld. Het lest de dorst van woudezels. De vogels in de lucht nestelen daar hoog en zingen hun lied onder het bladerdak. Vanuit zijn zalen bevloeit hij de bergen. Door zijn toedoen wordt de aarde gedrenkt. Gras voor alle vee laat hij groeien en gewas waar de mens hard voor werkt, om voedsel te winnen uit deze aarde. En wijn die het hart van de mensen verheugt en olie die zijn gelaat doet glanzen, en brood dat het hart van de mensen versterkt. De machtige bomen door de Heer geplant en de ceders van de Libanon krijgen volop drinken. Daar bouwen de vogels hun nest. De ooievaar woont in hun kruinen. De steenbok heeft zijn hoge bergen, de kliptas zijn rots om in te schuilen. Omwille van de getijden schiep hij de maan en de zon die het uur van ondergaan kent. Als u duisternis aandraagt, wordt het nacht. De dieren van het woud sluipen dan rond. Leeuwen roepen brullend om prooi en vragen God om hun voedsel. Rijst de zon, dan verdwijnen ze en leggen zich neer in hun leger. Nu trekt de mens naar zijn dagtaak uit om hard te werken tot de avond. Hoe veelzijdig is wat u doet, o Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap. Zo is daar de zee, groot en wijd gespreid. Ze krioelt van ontelbare dieren, van zowel grote als kleine. Daar kruisen de schepen rond. En daar leeft Leviathan, die u gevormd hebt om mee te spelen. Zij allen verwachten van u dat u op de juiste tijd voedsel schenkt. En als u het geeft, eten ze gretig. U opent uw hand en zij krijgen wat ze verlangen. Als u uw gelaat verbergt, vergaan zij van schrik. Ontneemt u hun de adem, dan snakken zij naar lucht en keren tot stof terug. Maar geeft u uw adem, dan worden zij herschapen. U maakt de aarde weer helemaal nieuw. Glorie zij de Heer voor immer en altijd, dat hij vreugde zal beleven aan alles wat hij gemaakt heeft. Hij hoeft maar te kijken en de aarde beeft. Hij hoeft maar te wijzen en de bergen roken. Ik zing voor de Heer zolang ik leef. Ik speel voor mijn God zolang ik besta. Mijn lied zal hem bevallen en ik vind vreugde in de Heer.
Laat de zondaars van de aarde verdwijnen. Laat geen boosdoener nog langer bestaan. Mijn ziel prijst de Heer. Halleluja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar, waar wij het genoegen hebben samen in één jaar de volledige Bijbel te lezen. Wij zijn vandaag dag 2 en wij hebben zojuist Genesis hoofdstuk 3 en 4 gelezen en Psalm 104. Wij sluiten deze lezing af met een citaat van de heilige Irenaeus. Zoals Eva door het woord van een gevallen engel werd verleid om van God weg te vluchten, omdat zij in opstand was gekomen tegen zijn woord, zo ontving Maria door het woord van een engel de blijde tijding dat zij God zou dragen door zijn woord te gehoorzamen. De eerste werd verleid om God ongehoorzaam te zijn en viel dus. Maar de tweede werd overgehaald om God te gehoorzamen, zodat de maagd Maria de pleitbezorgster van de maagd Eva kon worden. Zoals het menselijk ras aan de dood werd onderworpen door de daad van een maagd, zo werd het gered door een maagd. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie morgen ook weer paraat staan. Dan lezen wij samen Genesis hoofdstuk 5 en 6 en Psalm 136. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden.

Ten van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Soms denken we dat wij in onze tijd overal spanningen hebben. Moeilijkheden in relaties, dichtbij en wereldwijd. En het ergste zelfs, dat we die ook ervaren in onze families, onze parochies, terwijl we toch allemaal denken van goede wil te zijn. Die onmacht, ondanks al die goede wil, dat is niet nieuw hoor. Je vindt het ook bij de jonge kerk. En zelfs de evangelies spreken er duidelijk over. Laten we daarom al maar eerst bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, we hebben je nodig om op de juiste golflengte te geraken met elkaar, om het goede te kunnen bereiken dat jij ons verlangt door te geven en te helpen opbouwen. Ja, we zijn soms blind voor de goede oplossingen en zeker ook de goede bedoelingen van de anderen als we bepaalde voorstellen willen meewerken. Kom ons helpen onze opstandigheid te bekeren en open te staan voor goede raad en belangrijke omgangsvormen die de gemeenschap naar een grotere eenheid laten evolueren. Amen. We gaan lezen in het Matteüs-evangelie, het 18e hoofdstuk, en ik lees nu het deeltje van 15 tot 17. Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of tollenaar. Als we dit beluisteren, dan grijpt ons dat toch naar de kelen en dat is normaal. Toch zijn er van in het begin serieuze spanningen geweest bij de eerste christenen. Want leren leven zoals Jezus het voorgeleefd heeft, was toen zeker niet gemakkelijker dan nu. Jezus was heel voorzichtig, bijvoorbeeld wat geld betreft. En Judas, die hetgeen ze als aalmoes kregen, die durfde dat scheef slaan. Dat zegt Johannes in zijn evangelie. Hij was zelfs te sterk op geld gericht. Zo. En ik denk dan aan die nardusbalsem die Maria, dus de zus van Lazarus en Martha, gebruikt heeft om Jezus' voeten mee te balsemen. En dat vond hij echt verspilling, hè? Pure verspilling. En ook het verraad van Judas, dat was eigenlijk een soort omkoopschandaal. Hè? Geld, geld, geld, dat is een grote verleider. En daarom dacht ik eigenlijk aan de kerkfabriek in onze parochies. Ja, hoeveel aandacht gaat er naar die kerkfabriek van de andere mensen, behalve dat klein groepje dat daar zoveel moeite voor doet? Kunnen wij de gewone parochianen ook motiveren om daar een beetje mee te leven zo? Een beetje meer te geven dan de 50 centimen in de schaal. Geven aan God wat God toekomt, zegt men dan. Hè. Dat kan in onze ogen misschien toch wel niet hetzelfde zijn als 50 jaar geleden. Toen gaven we ook klein geld in de schaal. Hè. Als er openheid is en betrokkenheid gevraagd wordt, van de gewone mensen dus, hè, en die niet in de kerkfabriek vergaderen bijvoorbeeld, dan kan dat ook een uitnodiging zijn zo, tot een grotere betrokkenheid en solidariteit. En ook de juiste initiatieven die daarvoor nodig zouden kunnen zijn. Een nieuwe blik zo. Hetgeen al zo lang niet in evenwicht is, hoe kan dat in evenwicht komen? Jongeren motiveren bijvoorbeeld zelfs om een financiële inzet te leveren. In een actie bijvoorbeeld. Maar ja, Veel kerken lopen leeg, zeggen ze. En wat doe je dan met al die waardevolle dingen? Wat gebeurt daarmee? Ik heb een verhaal dat is echt gebeurd. Ik heb dat al gehoord. In Frankrijk was er blijkbaar een priester. En er waren meerdere kerken die zo echt leeg stonden. En die is begonnen met een soort zwarte markt voor mooie kruisbeelden en antiquiteiten. En dat is eigenlijk heel laat uitgekomen. Dat zijn de parochianen zelf die daar af en toe eens terug binnengingen om te kuisen of zo. En die zagen dat er dingen verdwenen waren, beeldjes, kelken. Dat is iets dat aangepakt moet worden natuurlijk door meerdere mensen. En niet alleen door die jonge pastoor. En zoals Matthäus heeft beschreven. En ik las dat deze priester eigenlijk het goed bedoelde. Dus het was niet om het in zijn eigen zakken te steken. Maar hij had het allemaal op eigen hout gedaan. Hè. Hij is op bisdom aangeklaagd. Hè. En ze hebben een persoon voor hem benoemd die hem moet begeleiden. Nu, dat is een goede zaak. En iedereen in zijn parochie is op de hoogte, iedereen. Maar ze geven hem een kans om toch priester te blijven onder hen. Dus voor henzelf. Omdat ze hem een fijne man vinden. Ze houden eigenlijk van hun priester. En ze hebben er dus ook alles aan gedaan om dus voor hem te zorgen. En dat is allemaal goed gekomen. Hij is gelukkig en zij zijn er ook gelukkig mee met hetgeen dat ze geregeld hebben. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. Hè. Een ander voorbeeld waar het ook mis kan lopen is bijvoorbeeld in de liturgie. Neem nu een koor. Ja, als er eentje is natuurlijk. Wie is er koorleider? Welke liederen wil hij of zij doordrukken? Soms heb je niet de keuze en mag je al blij zijn dat er een persoon is die een koortje wil begeleiden. De keuze van die liederen wil uitzoeken, dat bestuderen en dat repeteren. En dan voor die zondagsmis dat liedje en een ander op een ander feestelijke gebeurtenis of zo. Ook hier kunnen spanningen komen. Iedere parochie heeft dat zomaar niet de keuze voor. En jongeren, die kennen over het algemeen goed muziek, hè? Die gaan naar de academie. Maar hoeveel vinden we er in de kerk? Ik heb eens een priester ontmoet uit Engeland en dat was een redemptorist. En hij vertelde dat ze in hun parochies de gewoonte hadden van echt huis aan huis te gaan en hen, dus op, ja, natuurlijk afgesproken, maar toch te vragen zo, wat vinden jullie van de kerk? Wat zou er kunnen... kan veranderd worden, welke zijn jullie opmerkingen of oplossingen? En ze nemen daar dus een tijd voor, met twee bijvoorbeeld gaan ze dan rond. Ze noteren. En als het een gezin is bijvoorbeeld, dan mogen de kinderen ook aan tafel komen en hun gedacht zeggen. Zo ontdekten ze in feite veel talenten. En dat werd allemaal bijeengebracht en zo, en besproken. Daar is zelfs een kinderkoortje uitgekomen dat later dan geëvolueerd is, want die kinderen blijven geen kinderen, kennen beter muziek en zo, hebben eigen liederen over Jezus geschreven en ook muziek gemaakt. Ja, dat klinkt, ik weet het, dat klinkt allemaal zo fantastisch. En misschien dat jullie dan denken, dat is zo niet bij ons, wat zegt ze nu allemaal? Maar die priester zei dat toch overal succes had, dat de mensen van goede wil waren, zowel voor jong als oud, waren er onverwachte dingen uit de bus gekomen. De parochie kreeg nieuwe zuurstof toegediend. Vernieuwing is nooit vanzelfsprekend. En mensen zijn ook bang voor degene die het al zoveel jaren trouw doen, dat die bijvoorbeeld zich gekrenkt gaan voelen en zich opzij geschoven voelen. Dat is allemaal inderdaad de vraag van fijngevoeligheid, hè? Want iedereen betrekken bij de kerkgemeenschap is in feite wel nodig. Nu ik hier in Brussel woon, is er een levendige parochiegemeenschap waar dat, en val niet achterover, 300 vrijwilligers in alle mogelijke domeinen aan meewerken. Ik wist ook niet dat er zoveel waren. Wat een kapitaal van inzet. Hoe zorg dragen voor bijvoorbeeld mensen die uit de boot zouden kunnen vallen, vereenzamen? Ook al hebben ze zelf heel hun leven bijvoorbeeld zorg gedragen voor anderen, dan zeggen ze, maar er is geen opvolging meer. Hè? Misschien durven we mensen onvoldoende aanspreken. Het kan dat de ene persoon daartoe voldoende is. Iemand die blijkbaar heel vriendelijk en overtuigend is. En waarbij men aanvoelt, met die zou ik wel kunnen opschieten om iets te doen. Maar ik denk dat het leuker en beter zou zijn met 2 of met 3 mensen een keer uit te nodigen voor een babbeltje, een koffiekletsen. En Jezus stuurde zijn leerlingen toch ook 2 aan 2 uit. En hij zegt toch ook, waar dat er 2 of 3 bij elkaar samenkomen, daar ben ik in hun midden. Het hoeft dus niet alleen maar kritiek te zijn als we bij elkaar komen en delen. Steeds terugkomen op hoopvolle en doenbare voorstellen. Dat is belangrijk. Als het jou niet lukt, wil dat niet zeggen dat een ander het niet zou kunnen doen. Of meerdere samen. Hoe fijn is het om dat toch allemaal te organiseren? Er zijn inderdaad mensen die enorm goed kunnen werven, hè? Bijvoorbeeld voor een gebedsgroep. Halleluja! Een ander organiseren bijvoorbeeld een bedevaart. Dat is ook een hele goede zaak, want dat is een gelegenheid om met meer mensen dus samen te komen en te leren kennen. En ja, er wordt toch wel ook in de bus nog wat gepraat en zo. Misschien zijn er in jullie omgeving wel huizen voor jongeren die in de problemen zijn. Of voor gehandicapten, of een ziekenhuis, of een woon- en zorg dicht bij de kerk. Er zijn daar zeker ook pastorale initiatieven, daar ben ik zeker van. Maar misschien dat de mensen toch graag een keer naar de mis teruggaan in hun eigen parochie en hun rusthuis is soms op 100 meter. Hè. Als er dan iemand hen komt ophalen of zelfs met de rolstoel gewoon de straat oversteekt omdat het maar 100 meter is en dat de kerk ja, eigenlijk ofwel een hellend vlak heeft of je kunt er toch zo binnenrijden. Waarom niet, hè? Tuurlijk, het is een inzet. Maar ja, communie uitdragen is natuurlijk ook mooi en het kan ook gekoppeld zijn aan een bezoek. Dit deeltje van het evangelie was voor mij een soort alarmbelletje. Het kan inderdaad erg negatief overkomen. En er zijn zware feiten mogelijk, maar laten we vooral opbouwend met elkaar proberen om te gaan. Elkaar iets positiefs in het oor fluisteren. Misschien luistert men dan toch, daarom niet van de eerste keer, maar als je het blijft herhalen en je lukt het misschien toch om een andere persoon te overtuigen, die af te dwalen en de weg van de kerk een keer terug te vinden bijvoorbeeld. Laten we samen levende wegwijzers worden, enthousiaste getuigen, want we hebben iedereen nodig. Hè? Beginnen luisteren naar de ingeving van de Heilige Geest, dat zou toch fijn zijn. We gaan nu luisteren naar het lied U maakt ons één. Je vindt het bij Nederland Zingt op YouTube. Er is een video en er is een tekst bij.

We gaan voortlezen in het Matthäus-evangelie, 18e hoofdstuk en nu van 18 tot 20. Jezus zegt dus, ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. We mogen ons dus niet laten ontmoedigen als het misloopt en er opnieuw spanningen opduiken. Een evangelische gemeenschap opbouwen, dat is nooit gemakkelijk. Kijk, ikzelf behoor tot een zustergemeenschap. Dat is elke dag een werkterrein. We zijn van verschillende landen en dus culturen. We zijn ook van verschillende leeftijden. We hebben lang niet dezelfde talenten. We hebben allemaal een verleden met ervaringen die pijnlijk waren, maar ook fijne ervaringen waar we zelfvertrouwen door gekregen hebben. We zijn met 6 personen, maar in oorsprong zijn er dus 5 verschillende talen. We spreken samen 1 dezelfde taal. De gezondheid en de werkkracht van de ene is totaal anders dan die van de ander. Maar we zijn van dezelfde evangelische, mariale spiritualiteit van de Annunciaten. En toch is het een grote aanpassing om iedereen juist te begrijpen. Om de inzet van de ander te waarderen zonder die absoluut te willen bijsturen. Behalve als die persoon graag raad krijgt en bereid is om het eens zo te proberen. Willen we aan elkaar gebonden zijn? Gebonden? Hoe? Vastgebonden in een soort korset, gemanipuleerd van A tot Z, zo en niet anders. De oren afgezaagd, tot je het zomaar begint te doen. Hè? Wat is het belangrijkste? Wat heeft Jezus met zijn extreem verschillende apostelen proberen te bereiken? Hij heeft af en toe wel eens moeten bijsturen. Hè? Bijvoorbeeld de haantjes de voorste, Jacobus en Johannes, die zelfs volgens hun moeder links en rechts van Jezus een plaats moesten krijgen in de hemel. En ze maakten allemaal bijvoorbeeld ruzie van wie is hier nu de belangrijkste? Net als kinderen, wie ziet de mama of de papa nu het liefste? Gebonden zijn of leren verbonden te leven. Is er ruimte om jezelf te zijn in respect voor het anders zijn van de ander? Wie mag er vertellen aan tafel? Hoe lang? Zijn het altijd dezelfde personen waar men 20 à 30 minuten naar luistert? Of is er ruimte om wat in te tomen en eens een interessante vraag te stellen of een geïnteresseerde vraag, een opinie te vragen aan iemand die uit zichzelf weinig aan bod zou komen? Is het de wet van de jungle, de wet van de sterkste, de slimste, de sluwste, de vlotste, de grappigste of de uitnodiging van de liefde, de aandacht voor elk lid van de gemeenschap, van het gezin, van de parochie, in de vergadering, van de brainstorming? Ja? Bijvoorbeeld toen ik 14 jaar was, heeft onze pastoor een algemene uitnodiging verstuurd naar elk parochielid, dus ook naar de kinderen, hè, om deel te nemen aan een impulsdag. We hadden er niet direct een idee van wat ons te wachten stond. En toen dat we aankwamen, moesten we kiezen voor 2 groepjes, volgens thema. Nu, ze waren veel papiertjes met allemaal verschillende thema's. Ik heb toen gekozen, dat weet ik nog, voor zang en voorlezen. En mijn ouders die hebben gekozen voor onthaal en ziekenzorg. Er was veel meer, maar spijtig, maar ik herinner mij niet meer al die andere groepsthemaatjes. In ieder geval, iedereen heeft zelf gekozen en alles is kunnen doorgaan. En ik heb enorm veel bijgeleerd. Het voorlezen bijvoorbeeld werd geanimeerd door iemand met veel communicatie en dictietalent,
maar het was eigenlijk ook een leraar daarin. En we hadden de zang van iemand die speciaal gekomen was om ons nieuwe liederen aan te leren, die we dan in de missen zouden kunnen gebruiken op vaste momenten en speciale periodes, zoals de advent en de vaste. Het was echt een fantastische namiddag die afgesloten werd met een eucharistieviering. En we zijn enthousiast naar huis gegaan, hoopvol, en maar samen babbelen aan tafel met het hele gezin, de dag terug, terug over de hele dag spreken en de sterke momenten aan elkaar doorvertellen. Dan leeft er iets. Ja, dan leeft er iets bij ieder lid van het gezin. En het begint dan doorgezegd te worden zo aan gelijkgezinden. Ah, we hebben iets meegemaakt en het was een nieuwe werking en er gaat een nieuw initiatief komen enzovoort. Dat gebeurt dan spontaan. Het is als een lopend vuurtje. Het is niet alleen voor een huwelijk zo, hè, maar we zijn ons aan het verbinden op die manier. De parochiegemeenschap wordt aan elkaar verbonden. De gebedsgroep bijvoorbeeld, een team van onthaal en ziekenzorg of een evangelisch kamp voor kinderen. Of een optreden. Waarom is niet naar een optreden gaan met de kinderen? Bijvoorbeeld naar de Kizzy Kids. Ik heb dat zo enkele jaren geleden gedaan. Het hele verhaal van Paulus gingen ze spelen. En dat was magnifiek. Echt onvergetelijk voor mij. Want alle kinderen, van alle leeftijden bedoel ik, hè, die konden meedoen. Hadden een inbreng. Dus spelen, dansen, zingen, vertellen. En de ouders die hadden ook allemaal wel meegeholpen op het kamp om dus dat podium klaar te krijgen en panelen te schilderen, de kleren van de kinderen, de golvende zee met mooie doeken. Ik vond dat buitengewoon. Is er ook nog mogelijkheid om gebed zo wat meer in te schakelen? Want Jezus zegt toch, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Eensgezind iets vragen, wordt door de Vader beloond. In ieder geval beluisterd, ernstig genomen. En het kan gebeuren dat je als kind soms iets gevraagd hebt en dat is niet gebeurd. En het is soms een mysterie natuurlijk en een zware ontgoocheling. Dan zijn we diep geschokt en geloven we niet meer zo... Ja, zo sterk in dat vraaggebed zo, hè. Maar de vraag is of dat wij Gods gedachten wel voldoende kunnen inschatten. Hij weet wat wij echt nodig hebben. Wat er meer nodig is dan dat wij denken te moeten hebben. Het gaat niet over ik en ik zou willen en ik zou dat moeten krijgen en ik wil meegaan naar dat enzovoort enzovoort. Of dat er iets mogelijk wordt waar ik op hoop. Het kan heel sterk op egoïsme beginnen te gelijken, hè, dat vraaggebed. Maar soms, natuurlijk, dan bidden we om een genezing. Om een dierbaar, een mama, een papa, een grootvader, een kleinkind. Ja, dat is natuurlijk veel erger, die ontgoocheling. En het is niet egoïstisch, hè. Waarom al dat lijden, vraagt u dan af. Waarom zoveel oorlogen en gruwelijke dingen? Ja, moeilijk, dat geef ik allemaal toe. Ik vind dat ook allemaal moeilijk. Maar eensgezind zoeken naar antwoorden op onze vragen. Eensgezind trachten te bidden met de openheid om Gods verlangen en zijn levensles voor ons gezin, voor een betere wereld als die eraan toe is, een soort groeiproces mogelijk maken. We moeten veel stenen van ons hart verwijderen voor we tot Gods verlangen doordringen. Dat is een zoektocht naar de parel diep verborgen in ons eigen hart. En om de wereld met al zijn moeilijkheden te leren liefhebben en te helpen genezen. Ja, dat is geen mirakel in één dag. Dat is het mirakel van een volgehouden gebed en inzet die daaraan gekoppeld is. We bidden om bij die stervende persoon bijvoorbeeld aanwezig te kunnen blijven. We bidden om toch de nodige tijd vrij te maken en is iets leuks voor onszelf niet te doen om iemand een hele namiddag te gaan helpen na een zware overstroming. We bidden om in te zien
dat we iemand hebben gekwetst en om de kracht dat dan ook toe te geven, die relatie beetje bij beetje tot verzoening te brengen. Dat gebeurt niet in één dag, hè. Niet in één kort zinnetje van ons gebed, maar in een dagelijkse inspanning om vriendelijk te zijn en wat je ergert niet telkens te verwoorden, dan groei je naar verbondenheid. Dat is dus een vorm van eensgezindheid, begrip ook. Soms ook gewoon door te luisteren, ontdek je dat je dezelfde dingen soms hebt meegemaakt, dezelfde pijn herkent. Is dat dan geen aanduiding om dan mild te worden voor die persoon waar je soms zo'n hekel kunt aan hebben? Bid niet meer om de bekering van die persoon, maar om die van je eigen hart dan, hè? Want je bent in feite in een soort spiegel aan het kijken. En daarom laat God je verder sukkelen tot je dat begint te begrijpen. Heeft hij dan je gebed niet verhoord? Juist wel. Je bent op het spoor gekomen van een grotere verbondenheid en eensgezindheid. Soms vraagt dat wat tijd om in ons gebed op de juiste golflengte van Gods hart te komen. En waarom zou je dat niet, zoals Jezus zeggen, niet wat ik wil, maar wat jij wil, Jezus, of wat jij wil, Vader. Toon mij wat jij verlangt voor dit of voor dat, voor die of voor die persoon, of voor mijzelf. Alles hangt af van de zuiverheid van je hart en ook of je Gods verlangen verlangt ernstig te nemen. Hij ziet, hoort beter dan wij. Hij voelt alles aan. Hij weet wat wij echt nodig hebben om te groeien in liefde. Ben je niet verhoord? Misschien is het toch mogelijk om God dan te danken. Want hij is niet doof of blind, hè, voor je vragen en je worstelingen. Hij leeft ten volle met je mee. Maar inderdaad, soms kiest hij voor een heel andere oplossing. Probeer dan die toch maar een beetje beter te aanvaarden en te leren zien. Luister naar zijn woord. De Heilige Geest zal je erbij helpen. Hij zal zeker jullie gebed verhoren en inzicht bijbrengen. Laten we verbonden leven. Verbonden. Dan zal de hemel het ook als een groepsvraag beluisteren en jullie één maken in hem met elkaar. We gaan nu over naar het gebedsmoment. Jezus, ik weet dat ik me graag zou inzetten en ergens ook hoop mee te doen waar anderen al iets doen. Maar gaan ze mij voldoende aanvaarden? Ga ik er ook iets van mezelf kunnen inbrengen? Soms houdt dat mij tegen. Stuur een paar engelen van mensen naar me toe die me kunnen overtuigen. Ach Jezus, ik snap dat ik ook wel eens een paar nieuwsgierige pogingen zou kunnen doen om contact op te nemen. Wie weet is er toch iemand thuis? Misschien kan ik eens gaan lezen in het evangelie, stukje per stukje. Ga je mij dan een lichtje bezorgen voor een oproep? In welke richting je mij verlangt in te schakelen? Hier ben ik, Jezus. Help me zoals je deed met Maria, met de apostelen, om mijn eigen inbreng te kunnen geven. Hier ben ik. Doe met mij wat jij verlangt. Dank je. Maria, je had blijkbaar een goed talent om mensen bijeen te houden. Zelfs als de kritiek op Jezus hevig was en ze dachten dat hij niet meer helemaal bij zijn verstand was, je bent gewoon meegegaan. Je was niet bang. Je wist dat Jezus wel een deftig antwoord zou geven. Je hebt niets gezegd. In ieder geval, je was er op moeilijke momenten voor al die kritische mensen. Je deur stond open voor hun gezaag en geklaag. Wees ook aanwezig bij ons gebed, want waar we toch ook proberen duidelijk te zien in alle vragen van ons leven, onze problemen in relaties die we aan je willen toevertrouwen.
Ontwars samen met ons al die knopen, Maria. Heilige Don Bosco. Hoeveel jongeren lopen ook nu op straat en steken van alles uit, dat niet door de beugel kan. Maar je was in staat hen op te vangen, met hen iets leuks te doen. Je hebt ze voor Jezus gewonnen en hun leven veranderde naar inzet en een zonnige toekomst. Kinderen die zwakker waren, heb je ook weten op te vangen. Je hebt er heiligen van gemaakt. Jongeren in gevangenissen waren je dierbaar. Je ging op bezoek. Spel, sport, circus, acrobatische toeren, goochelen. Je was ermee vertrouwd. En welk kind is dan niet gefascineerd? We bidden je, heilige Don Bosco, maak ons attent voor elk kind. Want Jezus zei toch, laat de kinderen tot mij komen. Ja, zij horen er ook nat bij. Natuurlijk. Heilige Jozef, we hebben geen woorden van jou kunnen vinden. Al heb je de naam Jezus mogen geven. Maar je daden spreken boekdelen. Wanneer er een probleem was, kreeg je van Gods engel steeds een antwoord om te handelen en je deed het onmiddellijk. Je wist je gezin te beschermen en één te houden. Er was een trouwe aanwezigheid in alle omstandigheden, een gegevenheid die nergens is tekortgeschoten. Waar twee of drie aanwezig zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Het is zo duidelijk, jij en Maria, 1 en 2, en Jezus, 3, het mooiste voorbeeld voor een gezin. Wees de beschermer ook van onze gezinnen, onze brede families, tot ook in onze werkomstandigheden. Wij hebben veel, veel van jou te leren, heilige Jozef. Dank je. Kom, heilige Geest. Wees welkom en doorwaai ons huis, ons gezin, ons eigen hart en onze kerk. Maak ons steeds vuriger in de zorg voor ieder ander. Maak ons één. Dat we niemand achterlaten en elke persoon die dwaalt trachten uit te nodigen nabij te komen, zelfs in te schakelen. We vragen het eensgezind en we geloven in je bindende kracht. Amen. We gaan luisteren naar het slotlied. Het is een opwekkingslied, nummer 623. En de titel is Laat het huis gevuld zijn. Je vindt het met video en tekst op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze dinsdag 2 september. Vandaag gaan we het nog hebben over de programmatie op Radio Maria. Waarom? Wel, maandag 31 augustus is de nieuwe programmatie van Radio Maria van start gegaan. We hebben gisteren al stilgestaan bij enkele nieuwe programma's die u kan verwachten hier op Radio Maria. Maar er zijn ook enkele aanpassingen in onze programmatie en die gaan we vandaag overlopen. U heeft gisteren al kunnen merken dat er enkele uitzendingen op andere momenten worden heruitgezonden en we zullen dat vandaag op een rijtje zetten. Vandaag gaan we het ook nog hebben over waarom de septembermaand toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Smarten. We gaan ook levenslessen van 5 grootouders die heiligen werden overlopen. We gaan stilstaan bij een bijzondere eucharistieviering die gisteren heeft plaatsgevonden in Rome. En we gaan, als er nog tijd is, het hebben over een reuze grote Mariabeeld. Maar we starten zoals gewoonlijk met muziek, beste luisteraars. Dit is Genevieve Linkowski met haar cover van het bekende loflied Mighty to Save. Van harte welkom.

Een fantastisch loflied. Beste luisteraars. September is een maand gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En de titel, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, eert het diepe lijden dat Maria doorstond gedurende het leven en de passie van Jezus Christus. En dus, september is dus traditioneel gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En dit ook omdat de kerk haar gedachtenis viert op 15 september, onmiddellijk na het feest van de kruisverheffing op 14 september. En die plaatsing is geen toeval. Op 14 september, kruisverheffing, verheft de kerk het kruis van Jezus Christus, het instrument van zijn passie, maar ook het teken van zijn overwinning op zonden en dood. En de volgende dag richten katholieken hun ogen op Maria, die trouw aan de voet van dat kruis stond. Zoals het evangelie bij Johannes ons vertelt, bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Maria liep niet weg, zij bleef bij haar zoon in zijn lijden. En traditioneel mediteren katholieken ook over de zeven smarten van Onze Lieve Vrouw. Wij bij Radio Maria bidden de Rozenkrans van Zeven Smarten elke maandag om 13 uur rechtstreeks met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. En wat zijn die zeven smarten, beste luisteraars? Wel, laten we ze even overlopen. De eerste smart is de profetie van Simeon, die Maria vertelde dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Tweede smart, de vlucht van de heilige familie naar Egypte. Derde smart van Onze Lieve Vrouw, het verlies van het kind Jezus in de tempel gedurende 3 dagen. Vierde smart, Maria die Jezus ontmoet op weg naar Calvarië. Vijfde smart, Maria die aan de voet van het kruis staat tijdens Jezus' kruisiging. Zesde smart, Maria die Jezus' lichaam ontvangt nadat hij van het kruis is afgehaald. En dan hebben we nog de zevende smart en dat is de begrafenis van Jezus. En de smart van Onze Lieve Vrouw was nooit hopeloze wanhoop. Maria leed echt als een moeder die haar zoon volledig lief had en die God vertrouwde, zelfs op het donkerste moment dat men zich kan voorstellen. En hoe komt dat dat we de gedachtenis vieren van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten op 15 september? Wel, dat werd vastgesteld op de dag volgend op de kruisverheffing. En dat werd gedaan door paus, de heilige paus Pius X, en dat was in 1913. En het nodigt katholieken uit om Maria's unieke vereniging met Christus te overwegen

vooral tijdens zijn passie en dood. En september, heel de maand september, wordt dan eigenlijk een gelegenheid, beste luisteraars, om een troostrijke waarheid te herinneren. Maria begrijpt verdriet. Zij weet wat het is om angstaanjagend nieuws te ontvangen, te vluchten in angst, bezorgd te zoeken naar een kind, iemand van wie ze houdt te zien lijden, en trouw te blijven wanneer antwoorden onmogelijk te vinden lijken. En dit is waarom wij, beste luisteraars katholieken, onze lieve vrouw van zeven smarten niet louter eren door terug te kijken op wat zij doorstond. Wij vragen om haar voorspraak in ons eigen verdriet, onze angst, ziekte, verlies en ons lijden. En misschien, beste luisteraars, gedurende deze maand september om speciaal te denken, te bidden tot onze lieve vrouw van zeven smarten.

een lied tot onze lieve vrouw Junto a ti Maria van de katholieke zangeres Athenas. Beste luisteraars, we gingen het zeker en vast hebben vandaag ook over die veranderingen in de nieuwe programmatie van Radio Maria. Voor al degenen die onze magazine krijgen, de Porta Fidei, wel daarin kan u de programmarooster bekijken en daar staat alles opgeschreven. Maar gisteren hebben jullie het misschien al gemerkt, en eergisteren ook, sinds begin deze week, dat wij om 14:15 in de namiddag vaak andere programma's uitzenden en dat wij om 14:45 in de namiddag ook weer andere programma's uitzenden dan gewoonlijk. Gisteren zijn we teruggestart met onze reeks Bijbel in een jaar. Dat is toch wel belangrijk om te vermelden, beste luisteraars. Er zijn velen onder jullie die vorig jaar met ons begonnen zijn om de Bijbel in een jaar te lezen. Velen onder jullie hebben dat ook uitgedaan. Dat is fantastisch. En voor degenen die het gemist hebben of die misschien ergens geen tijd meer hebben gehad om mee te doen met Bijbel in een jaar. Wel, gisteren zijn we begonnen. Vandaag zijn we dus dag 2 van deze bijzondere actie om die Bijbel in een jaar te lezen. Uiteraard kan u alle podcasten van Bijbel in een jaar ook herbeluisteren via onze website. Dat doen we speciaal voor de mensen die niet samen op bepaalde tijdstippen op Radio Maria kunnen bidden, maar wel op andere momenten. Maar dus, waarom vermelden we dit? Wel, omdat we dus gisteren begonnen zijn met Bijbel in een jaar en dit om 14:15. Dus elke dag, beste luisteraars, van maandag tot zondag en dit voor een jaar lang, kan u het programma Bijbel in een jaar volgen om 14:15. En dus ook telkens te herbeluisteren op onze website. Dat wil zeggen dat de programma's die u meestal kon horen om 14:15, zoals De Wereldfamilie, Radio Vaticaan, Vivendo en zo verder, verplaatst worden. En die kan u beluisteren om 14:15, na het bidden van het Uur van Barmhartigheid. Zo hebben we op elke maandag het programma Vivendo. Elke dinsdag om 15:15 Radio Vaticaan. De eerste woensdag en de derde woensdag het programma Talita Kum, ook dus verhuisd naar 14:15. Op donderdag hebben we dan De Wereld van Radio Maria en op vrijdag hebben we het programma Radio Vaticaan. Dat is een van de grotere veranderingen hier op Radio Maria met de nieuwe programmatie. Gisteren, of het zal eerder ook maandag zijn, de tijd gaat snel, dus op 31 augustus, wanneer onze nieuwe programmatie is gestart, zijn we ook gestart met een catechesereeks. Een catechesereeks over de heilige Theresia van Lisieux. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na de Eucharistieviering, het start meestal rond 9:50, kan u luisteren naar een catechese. En de komende weken gaan we het hebben over de heilige Theresia van Lisieux. Wie is ze? Wat kan ze ons nog leren op de dag van vandaag? Wel, dat ontdekken we samen in deze catechese-reeks op Radio Maria. Verschillende nieuwe programma's, beste luisteraars, die zullen ook volgende maand starten. Zo hebben we normaal op de eerste woensdag van de maand het programma De Kleine Akker. Daar vertellen we jullie binnenkort meer over en deze zal starten volgende maand. Vandaag ook iets nieuws. Kerk in Nood Nieuws. Dat zal telkens op woensdag zijn, beste luisteraars, dat u dat kan beluisteren. We hebben dat gisteren al kort vermeld. Het grote maandelijks programma van Kerk in Nood verandert lichtjes. We krijgen nieuws vanuit de kerk telkens woensdag om 17:30. En dit nieuws wordt ons gebracht door de directeur David Dessin. En in de aflevering van vandaag, beste luisteraars, krijgen we nieuws vanuit Venezuela, Colombia en Indonesië.
En ook vandaag het programma dat we gisteren al hebben kunnen aankondigen, beste luisteraars, om 20:15, Rijkdom van het Geloof. Een nieuw programma waar we een bijzondere zuster gaan leren kennen. Namelijk Marie de l'Incarnation. De eerste aflevering kan u reeds herbeluisteren op onze website en u kan de uitzending vandaag om 20:15 beluisteren op Radio Maria. Voor de rest, beste luisteraars, gebedstijden zijn niet gewijzigd in onze nieuwe programmatie. Dat wil zeggen, om 6:30 in de ochtend zullen we dagelijks de lezingendienst bidden, gevolgd door het Angelus om 7:00 en de Rozenkrans. De laude bidden we altijd om 8:30, het ochtendgebed van de kerk, en in de week van maandag tot en met zaterdag, eucharistieviering om 9:00. Op zondag om 10:00. Wat ook niet verandert is onze dagelijkse Angelus, middaggebed en Rozenkrans om 12:00, dagelijks dus, en om 15:00 het uur van de barmhartigheid. We bidden dan op een kwartiertje de Rozenkrans van barmhartigheid. Om 17:00 zullen we ook dagelijks de Vespers bidden, zoals altijd, dat is al enkele jaren zo, en om 18:30 de Rozenkrans. En om 21:30, die mogen we niet vergeten, dan bieden we samen de dagsluiting en om 23:30 de laatste Rozenkrans van de dag om zo de dag af te sluiten. En die gebedstijden, beste luisteraars, dat is zoals vorig jaar, dat verandert niet van plaats van uur. Dus op die momenten kan u altijd nog afstemmen voor hetzelfde programma. En dan doen we graag zeker en vast ook nog een aankondiging, want nu zaterdag, dat is 5 september, zullen we een live rozenkransgebed hebben. Een live rozenkransgebed met de wereldfamilie van Radio Maria in het kader van de geestelijke bedevaart samen op weg met Radio Maria. Tijdens deze geestelijke bedevaart, de bedoeling is eigenlijk om alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd mee te nemen op bedevaart vanuit de huiskamer. En we gaan op bedevaart naar Brazilië, naar Onze Lieve Vrouw van Aparecida. En om 17:00 bidden we samen met miljoenen luisteraars de Rozenkrans. Dat is dus nu zaterdag, 5 september om 17:00. En zo, beste luisteraars, hebben we een beetje verder gekeken naar onze nieuwe programmatie. Meer informatie sowieso te vinden op onze website radiomaria.be. Daar heeft u een icoontje programmatie, daar kan u de programma van de dag zien en ook kijken naar de andere dagen. En anders een kijkje nemen in de Porta Fidei van de maand september, die u onlangs heeft binnengekregen via de brievenbus. En indien u deze magazine niet krijgt, kan u dat aanvragen. Het is gratis. Of anders opnieuw op onze website heeft u een knopje om de Porta Fidei online te lezen. Aarzel zeker niet om dat te doen. En anders belt u maar als u vragen heeft over onze nieuwe programmatie.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gingen het nog hebben over een bijzondere eucharistieviering. Gisteren, op de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, heeft paus Leo XIV de mis voorgegaan vanuit het Laudato Si in de tuinen van Castel Gandolfo. In zijn homilie heeft de paus opgeroepen tot het cultiveren van contemplatie, de eerste stap naar een authentieke ecologische bekering, waarin de effecten van de ontmoeting met Jezus Christus duidelijk tot uiting komen in onze relatie met de wereld om ons heen. En het is in het kader van die majestueuze tuinen van de Borgo Laudato Si, gelegen in de pauselijke tuinen van Castel Gandolfo, dat de paus op dinsdagavond gisteren, het was 1 september, de mis is voorgegaan. Op deze dag waarop de kerk de Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping viert. Een jaar na het in gebruik nemen van het Vormings- en Onderwijscentrum voor Integrale Ecologie, geïnspireerd door de encycliek van Paus Franciscus, heeft Paus Leo XIV aan het begin van zijn homilie opgeroepen om de werken van de Heer te contempleren. Een oefening, zo legde hij uit, die zeker niet moeilijk is in het kader van deze prachtige tuinen. Paus Leo De 14e is eerst teruggekomen op een passage uit het boek Der Wijsheid, dat ons aanspoort om de schoonheid en de kracht van de schepping te contempleren, om zo onze Heer, onze God, ervan te kunnen waarderen, zijn creatie. Het zou oppervlakkig zijn, zei paus Leo de 14e, om te blijven bij de contemplatie van het vuur, de wind, het stormachtige water of de sterren van de hemel, zonder terug te gaan tot de schepper van zoveel wonderen. Psalm 18 nodigt vervolgens uit om de ogen op te heffen. Heel de schepping spreekt tot ons over de grootheid van de schepper, op voorwaarde dat onze blik en ons hart openstaan voor een dergelijke mysterie. En paus Leo de 14e herinnerde vervolgens aan het evangelie van Matthäus, dat eveneens uitnodigt om de schepping te contempleren. Bewonderend kijken naar de vogels van de hemel en de lelies van het veld, kostbaar in de ogen van de schepper, brengt ons ertoe te begrijpen hoe groot de liefde van God voor ons is. Paus Leo de 14e heeft aangedrongen om in de komende weken enkele minuten te nemen, beste luisteraars, om een pauze in te lassen in de maalstroom van de dagelijkse activiteiten, om te genieten van de grote harmonie waarvan wij deel uitmaken. Hij zei: laten we alle geluiden van menselijke werken in de stille modus zetten, zoals je je telefoon op stille modus zet, om te luisteren naar de melodieuze stem van de schepping, waarin God, de auteur van alle dingen, tot ons spreekt. En paus Leo de 14e herinnerde ons eraan dat deze contemplatieve oefening, die de ontmoeting met de Heer bevordert, een eerste stap vormt naar een authentieke bekering. Hij zei nog: het is uit de contemplatie van de schepping en de ontmoeting met de Schepper dat het besef ontstaat van de bijzondere plaats die ons toekomt binnen het prachtige plan van God, evenals van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid bij het behouden van de oorspronkelijke harmonie. Dat zei paus Leo nog in zijn homilie. De paus heeft zijn homilie besloten met het citeren van een fragment uit het loflied van de heilige Franciscus van Assisi. Met hem, zo besloot hij, willen we onze inzet vernieuwen om deze universele broederschap te leven en te bevorderen, die onlosmakelijk verbonden is met de zending van de zorg voor de schepping. En dus, beste luisteraars, paus Leo de 14e roept ons op om eens te gaan wandelen in de natuur, ons leven op stille modus te zetten en de schepping van onze
God te gaan aanschouwen en zo dichter bij Hem te komen.

Beste luisteraars, grootvaders zijn vaak de discrete steunpilaren van een familie. Ze zijn de dragers van wijsheid, liefde en advies, de vrucht van een leven lang ervaring. In een wereld die steeds sneller gaat en steeds verandert, kan de aanwezigheid van grootvaders geruststellend en een waardevol referentiepunt zijn. En op dit gebied hebben katholieken geen tekort aan voorbeelden. Ze kunnen niet alleen vertrouwen op hun grootvaders, maar ook op ontelbare heiligen die ook de vreugde van het grootvaderschap hebben ervaren. En door over hun levens na te denken, kunnen we leren over heiligheid van mannen die niet alleen een gezin stichtten, maar ook leefden in geloof, deugd en dienstbaarheid. En deze mannen herinneren ons eraan dat leeftijd geen obstakel is voor heiligheid, integendeel. De laatste levensjaren bieden vaak nieuwe kansen voor spirituele groei. De grootvaders van vandaag kunnen inspiratie putten uit het voorbeeld, uit hun voorbeeld en nieuwe betekenis vinden in hun rol als oudsten, verantwoordelijk voor het doorgeven van solide waarden aan toekomstige generaties. En we gaan enkele levenslessen overlopen, beste luisteraars, van 5 grootouders die heiligen werden. En de eerste die we graag aan jullie voorstellen is de heilige Joachim, de grootvader van Jezus. De heilige Joachim, echtgenoot van de heilige Anna en dus grootvader van Jezus, is waarschijnlijk de bekendste grootvader in de katholieke traditie. Hoewel zijn leven weinig is vastgelegd in de Heilige Schrift, leert de traditie dat hij en Anna verlangden naar een kind en intens baden tijdens hun jaren van onvruchtbaarheid. Hun volhardende gebeden werden uiteindelijk beloond met de geboorte van de heilige maagd Maria. En de heilige Joachim leert grootvaders de waarde van geduld, geloof en vertrouwen. In de tijd van de Heer. Hij belichaamt ook de figuur van de spirituele gids binnen het gezin, zelfs wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijkheden of teleurstellingen. Een andere heilige grootvader is de heilige Lodewijk de IX, koning van Frankrijk en fervent katholiek. Hij was ook een liefhebbende vader en grootvader. En ondanks zijn koninklijke verantwoordelijkheden leidde hij een leven dat gekenmerkt werd door nederigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan de allerarmsten. Hij was persoonlijk betrokken bij de geestelijke opvoeding van zijn kinderen en speelde een belangrijke rol in de vorming van zijn kleinzoon, de toekomstige koning Philippe III van Frankrijk. Lodewijk de IX herinnerde grootvaders eraan dat hun rol verder ging dan materiële steun. Door in geloof te leven en een medelevende figuur te zijn, kunnen grootvaders het karakter en de waarde van toekomstige generaties helpen vormen. En dan gaan we naar een andere heilige koning. De heilige Stefanus, de eerste koning van Hongarije. Hij was een onvermoeibare promotor van het christendom in zijn koninkrijk. Hij stichtte kerken, moedigde christelijke onderwijs aan en zorgde ervoor dat zijn familie en zijn land het geloof omarmden. Zijn kleinzoon, de heilige Ladislaus, zette zijn erfenis van christelijk bestuur voort en volgde hem zelfs op tot heilige. En heilige Stefanus laat zien hoe grootvaders geloof en morele moed kunnen doorgeven door hun families het belang van deugdzaamheid en christelijke opvoeding bij te brengen. Kunnen zij niet alleen een positieve invloed hebben op hun nakomelingen, maar ook op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd of waarin zij leven. En een andere grootvader die we in de kijker zetten, beste luisteraars, is de heilige Leopold III van... Hij was een Oostenrijkse militair leider die bekend stond om zijn vroomheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid.
De heilige Leopold III van Oostenrijk stichtte verschillende kloosters en speelde een belangrijke rol in het bewaren van de vrede in zijn regio. Zijn toewijding aan het bevorderen van het geloof binnen zijn familie beïnvloedde generaties, waaronder zijn kleindochter, de heilige Gertrude van Nijvel, die een vereerde abdis werd. En de heilige Leopold liet grootvaders zien hoe belangrijk het is om hun invloed ten goede te gebruiken. Of het nu gaat om liefdadigheid of het stichten van vrede. Grootvaders kunnen krachten zijn voor positieve verandering in hun families en gemeenschappen. En een laatste levensles van een heilige. Van de heilige Albertus de Grote. Hij is geen biologische grootvader, maar toch wordt de heilige Albertus de Grote vaak beschouwd als een spirituele grootvader. Dankzij zijn rol als mentor van de heilige Thomas van Aquino en vele andere geleerden. Als briljant theoloog en wetenschapper liet hij zien dat geloof en reden harmonieus naast elkaar konden bestaan. Zijn leer heeft generaties van denkers en kerkleiders beïnvloed. En de heilige Albertus de Grote herinnert grootvaders eraan dat de wijsheid van een mentor een onbetaalbaar geschenk is. Het delen van kennis, het aanmoedigen van nieuwsgierigheid en het begeleiden van jongere generaties kan een blijvende invloed hebben. En dus, beste grootvaders die nu aan het luisteren zijn, wel, dat waren enkele lessen van grootouders die ook heiligen werden. Hey.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Zo luidt de Godspraak van Yahweh. Gaat aan het werk. Ik ben met u. Zo luidt de Godspraak van Yahweh van de legerscharen. Het komt uit het boek Haggai, hoofdstuk 2, vers 4. Houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Zo luidt de Godspraak van Yahweh. Gaat aan het werk. Ik ben met u. Zo luidt de Godspraak van Yahweh van de legerscharen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 22e week door het jaar. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 710. Bladzijde 710 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 942. Bladzijde 942 voor de psalmen. En daaropvolgend, op bladzijde 945, vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 945. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland.

te halen. Zij zinnen alleen op bedrog. Hun mond spreekt een zegenbede. Vervloeking schuilt in hun hart. Bij God alleen moet ik rusten. Van Hem komt al wat ik hoop. Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, Hij laat mij niet los. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht. Blijf altijd op Hem vertrouwen. Mijn volk, stort uw hart bij Hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Een ademtocht slechts zijn de mensen. Bedriegelijk zijn ze en vals. Zij gaan omhoog op de weegschaal. Zij wegen minder dan lucht. Op afpersing moet je niet bouwen. Niet pochen op diefstal en roof. Al wordt uw vermogen steeds groter, hecht er uw hart niet aan. Dit is het wat God heeft gesproken. Twee woorden heb ik gehoord. Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan een ieder naar hij verdient. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God zij ons genadig en zegene ons. Hij late zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.

Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Uit de eerste brief aan de heilige apostel Petrus. Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid, want God weerstaat de hoovaardigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bescherm ons in de schaduw van uw vleugels, als de appel van uw oog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Broeders en zusters, laten wij met blijdschap voor God treden, want hij vindt vreugde in de weldaden die hij zijn volk bewijst. Bidden wij tot hem vol vertrouwen. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Eeuwige God, voor wie 1000 jaren zijn als de dag van gisteren die al voorbij is, laat ons niet vergeten dat ons leven is als een bloem die 's morgens ontluikt, maar 's avonds verwelkt.
Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Schenk uw volk het manna, zodat het geen honger heeft, en het levend water, zodat het in eeuwigheid geen dorst lijdt. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Laat allen die in u geloven het oog gericht houden op het hemelse, en laat hun arbeid en rust bijdragen tot uw eer. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Schenk vruchtbaarheid aan de aarde, zegen al wat groeit en geef overvloedige oogsten. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Bescherm ons tegen alle gevaren en laat uw rijke zegen rusten op de plaats waar wij wonen. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Mogen de gestorvenen uw heerlijkheid zien, maak ons eenmaal deelgenoot van hun geluk. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, uw naam is heilig en uw barmhartigheid wordt geprezen van geslacht tot geslacht. Aanvaard het gebed van uw volk en geef dat wij u zonder ophouden met onze lofzang eren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en hij geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Beste luisteraars, welkom bij het tweewekelijkse programma van Kerk in Nood op Radio Maria. Mijn naam is David Tessin. Sinds begin dit jaar ben ik nationaal directeur van Kerk in Nood België-Luxemburg. En vanaf nu heb ik de eer en het plezier om jullie elke twee weken hier op Radio Maria mee te mogen nemen de wereldkerk rond. In deze aflevering blikken we terug op de zware aardbevingen die deze zomer plaatsvonden in Venezuela, Colombia en Indonesië. Landen waar Kerk in Nood al heel lang actief is en waar we een bijzondere band mee hebben. Maar eerst even dit. U kunt het niet zien, maar hier voor mij heb ik een boekje. Het heet De Toren. Het is het abdijblaadje van de abdij van Tongerlo, waar eind 1946, nu bijna 80 jaar geleden, een pater een artikel schreef waarmee hij de wereld zou veranderen. Ik lees even voor. Toen het voor het eerst kerstmis werd, waren de wegen naar Bethlehem gevuld met mensen. En zo was er voor Maria, die Jezus dicht bij haar hart droeg, geen plaats in de herberg. De auteur maakt de vergelijking met de puinhopen van na de Wereldoorlog, waar onder meer in Duitsland honderden steden toen in puin en as lagen. De inwoners, schrijft hij, leven nu op straat, in ruïnes of in oude bunkers. Er is geen vuur, geen warmte, behalve de warmte van de andere lichamen rondom. Beste luisteraars, het zijn de woorden van onze oprichter, pater Werenfried van Straten. En met dit artikel zou hij een beweging van solidariteit en naastenliefde op gang brengen, die vandaag, 80 jaar later, nog steeds doorwerkt via Kerk in Nood. Maar 80 jaar later is het niet alleen maar de oorlog die mensen dakloos maakt. Het is de aarde zelf die openbarst. En deze zomer alleen al gebeurde dat 3 keer. In Venezuela, Colombia en Indonesië. En telkens de foto's en verhalen bij ons binnenkwamen, moest ik denken aan het beeld dat pater Werenfried beschreef. Mensen zonder dak, zonder muren, op straat of onder een noodtent. Geen huis, geen kerk, geen plaats om te slapen. En telkens is het, net als toen, de kerk die er als eerste staat. Met de steun en het gebed van onze weldoeners in Vlaanderen en de rest van de wereld.
1: Dit is Kerk in Nood.
0: Laat ons beginnen met Venezuela. Een land op de noordelijke schouder van Zuid-Amerika, uitkijkend over de Caraïbische Zee. Het is een land waar Kerk in Nood al veel langer actief is. We herbouwden er bijvoorbeeld recent de pastorie van Tarmas in het bisdom La Guaira, nadat die door de orkaan Julia was verwoest. Vlak voor de zomer, op 24 juni in de vroege avond, het was 6 uur, werd het land opgeschrikt door niet 1, maar 2 zware aardbevingen vlak na elkaar. Eerst een voorschok van kracht 7.2. En amper 39 seconden later gevolgd door een hoofdschok met een kracht van 7.5. Bijna 800 gebouwen stortten volledig of gedeeltelijk in. Bijna 60.000 gebouwen raakten beschadigd. Meer dan 130 naschokken volgden. Het dodental? Ondertussen spreken we al over 6.400 doden. Om een voorbeeld te geven, in de parochie van Ciudad Chavez in het bisdom La Guaira verloor pater Alfredo Bustamante zowat 80% van zijn gelovigen, dood of vermist. De tienduizenden mensen raakten dakloos. En zelfs de mensen wiens huis nog overeind stond, sliepen de eerste nachten op straat, doodsbang dat het alsnog zou instorten. Met Kerk in Nood schoten we onmiddellijk in actie. We maakten $150.000 noodhulp over aan de lokale bisschoppen, want we weten uit onze ervaring hoe belangrijk de kerk is op zo'n moment. Zeker in Venezuela, een land waar de overheid vaak te zwak staat om snel te reageren bij een zware crisis. Ik kreeg toen bijna dagelijks een briefing van onze collega's die de situatie van nabij opvolgden. En ze vertelden ons hoe pleinen, parken, sportvelden werden omgetoverd tot altaren in openlucht. Voor de heilige mis, gewoon buiten, tussen de tenten en de puinhopen. Omdat er in dat gebied nergens nog een kerk overeind stond om in te vieren. Bij de basiliek van Santa Teresa in Caracas droegen ze het beeld van de Nazarener, heel geliefd daar, gewoon naar de ingang, zodat mensen die niet meer naar binnen durfden, toch konden komen bidden. 50 seminaristen trokken naar de vluchtelingenkampen om bij de mensen te helpen, met de kinderen te spelen en te zingen. Kloosterzusters kookten warme maaltijden en openden hun deuren voor wie geen dak meer had. Ook hier is de kerk onmisbaar in tijden van nood. En net omdat Kerk in Nood al zo lang actief is in dat gebied, wilden we ook snel laten zien dat we hen niet vergeten waren. Regina Lynch, onze uitvoerend president, bezocht Venezuela zelf begin juli, enkele dagen na de aardbeving. En achteraf vertelde ze het verhaal aan ons en onze collega's. En dat was een indrukwekkende getuigenis. Regina is iemand die al heel lang de projectafdeling geleid heeft in Königstein, het hoofdbureau van Kerk in Nood, en ze is dus wel wat gewend, maar ook zij was nu echt aangedaan. Ze zag bergen puin, hele appartementsblokken scheefgezakt en onbewoonbaar. Apocalyptisch was het woord dat ze gebruikte. Maar er zijn ook tekenen van hoop en veerkracht. Zo bezocht ze een jonge vrouw, Gizmeli, in het ziekenhuis. En Gizmeli is 31 jaar. Ze viel tijdens de aardbeving van de 12e verdieping van het appartementsgebouw waar ze woonde. Ze overleefde het, maar verloor een been. Toch is ze optimistisch. Het zal niet gemakkelijk zijn, zegt ze, maar het leven is meer dan dat. De bisschop van La Guaira, Monsignor Pablo Modesto González Pérez, vertelde hoe vlak naast elkaar 5 gebouwen van zijn seminarie instortten. Maar, godzijdank, alle 16 seminaristen overleefden het. En achteraf verklaarde hij, als God ons de gave van het leven gaf, is het om in dienst van anderen te leven. Beste luisteraars, enkele dagen geleden gaf de aartsbisschop van Venezuela een interview. Hij bedankte iedereen die hen geholpen had, de paus, de bisschoppenconferenties, maar ook organisaties als Kerk in Nood. Hij dankte ons en onze weldoeners voor de noodgoederen en het geld dat we gestuurd hebben, maar ook omdat we zelf op het terrein zijn gaan kijken en hen op die manier nabij waren.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Beste luisteraars, nog geen 2 maanden later was het de beurt aan Colombia. En ook daar is Kerk in Nood al jaren aanwezig. Bouwen we kerken en ondersteunen we religieuzen. Maar op 10 augustus, 's morgens vroeg, vond er een aardbeving plaats van 7.4, de sterkste aardbeving die Colombia in de voorbije 10 jaar trof. Meer dan 170 gebouwen stortten in. Bruggen, wegens, luchthavens, overal was er enorme schade. 265 doden en bijna 3500 gewonden. Meer dan 12.000 woningen volledig verwoest en nog eens 74.000 beschadigd. In een kerk in Bogota was een priester net bezig met de consecratie toen de aarde begon te beven. De lamp boven het altaar zwaaide heen en weer, maar de priester bleef gewoon doorgaan. En de mensen bleven geknield zitten. Dichter bij het epicentrum, in de Heilige Drievuldigheidskerk in het bisdom Palmira, was pater Oscar net de communie aan het uitreiken toen het begon te beven. Hij bleef bidden, nam zelf de ciborie, het allerheiligste, en bracht ze in veiligheid terwijl hij zijn mensen naar buiten begeleidde. De toren en een stuk van de koepel stortten in, maar niemand raakte gewond. In Colombia is er ook een nationaal secretariaat en mijn collega Maria en haar ploeg trokken naar de plaatsen waar de aardbeving het zwaarst had toegeslagen om er de schade op te meten en om er de bevolking een hart onder de riem te steken.
1: Dit is Kerk in Nood.
0: Alsof dat al niet genoeg was voor één zomer, was amper 5 dagen later Indonesië aan de beurt. En in Indonesië is er een heel bijzonder eiland, Flores. In het grootste moslimland ter wereld is Flores een van de weinige eilanden met een meerderheid aan christenen. En Kerk in Nood is al jaren aanwezig op Flores. We bouwen er kerken en steunen er de priesteropleiding. Op 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, trof een aardbeving van kracht 7.7 het eiland. Minstens 70 doden, meer dan 1000 gewonden, 10.000 mensen ontheemd en meer dan 75 kerken en kapellen beschadigd of verwoest. Indonesië kennen we bij Kerk in Nood in België heel goed. Vader Liberatus, een jonge Indonesische priester, studeert hier bij ons in Leuven met de steun van Kerk in Nood. En enkele maanden geleden heeft vader Liberatus ons over Indonesië verteld. Ook over het eiland Flores, het eiland waar Franciscus Xaverius in de 16e eeuw voet aan land zette en het christendom bracht. Na de aardbeving kwam vader Liberatus opnieuw naar onze abdij. Hij nam een filmpje op om ons te helpen bij het campagnevoeren en vertelde ons over de schade aan de kerken en de gebouwen op Flores, waar hij vele vrienden en kennissen heeft. Hij dankte ons allemaal voor onze steun aan de kerk in Indonesië.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Beste luisteraars, twee continenten, drie aardbevingen en telkens de lokale kerk die er staat. Als eerste om de bevolking te helpen en te troosten, om te rouwen en om hoop te koesteren. Ik heb hier nog steeds het boekje van Pater Werefried liggen, met de woorden die nu bijna 80 jaar oud zijn, maar nog steeds zeer actueel. Voor vele mensen uit de landen die ik net beschreven heb, was of is er geen plaats in de herberg. Mensen leven zonder dak, zonder muren en kunnen nergens terecht. En ook nu weer is het antwoord hetzelfde als toen. Iemand opent zijn deur, maakt een kamer vrij, bewaart een plaats aan de tafel. Een klooster wordt een slaapplaats, een plein wordt een altaar. En dat antwoord, beste luisteraars, komt ook van u. Telkens als wij een noodoproep doen, helpen jullie ons enorm, met steun en met gebed. Dank u daarvoor uit de grond van ons hart. Als u meer wilt weten over onze noodactie in Venezuela of onze projecten in Indonesië, kunt u daarvoor terecht op onze website. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk. Graag tot dan en ondertussen gaan we verder met jullie hulp met bouwen, herbouwen en herstellen tot iedereen plaats heeft in de herberg.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 6:30 geworden. We gaan samen het rozenhoedje bidden. We doen dat telefonisch verbonden met een moeder uit Evergem. Want heel in het bijzonder zullen wij op woensdagavond verbonden zijn met verschillende moeders. Om te bidden voor alle intenties van moeders, van kinderen en ook heel in het bijzonder voor de medewerkers van Radio Maria. Wij bidden en mediteren samen de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus verrijst uit de dood. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus vaart ten hemel. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorievolle mysterie. De Heilige Maagd Maria wordt in de hemel opgenomen. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorievolle mysterie. De Heilige Maagd Maria wordt in de hemel gekroond. Gij wordt zalig geprezen, Maria. Gij zijt verheven boven de koren der engelen en deelt voor eeuwig in de overwinning van Christus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij bindend verbonden zijn met een moeder, zoals we dat op woensdagavond zullen zijn, om heel in het bijzonder te hebben gebeden voor al uw intenties, de intenties van de moeders in het bijzonder, die luisteren voor hun kinderen en ook voor de medewerkers van Radio Maria. We danken u van ganser harte voor uw gebed en wensen u nog een zeer fijne avond toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden. Everything I am.

Uit het evangelie volgens Marcus. Vanuit de synagoge gingen ze regelrecht naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en meteen spraken ze met hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en liet haar opstaan. De koorts verliet haar en ze bediende hen. 'S Avonds, toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen bij hem die ziek waren en die van demonen te lijden hadden. Heel de stad was samengestroomd voor de deur. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Hij stond de demonen niet toe te spreken, omdat ze wisten wie hij was. Dit is het woord van de Heer.

beste vrienden, zussen en broers. Het bezoek van Jezus aan het huis van Simon en Andreas en de genezing van de schoonmoeder van Petrus wordt ons geschonken door Marcus aan het begin van het evangelie, al in het eerste hoofdstuk. Het toont ons hoe Jezus op stap is met zijn eerste leerlingen. Eerst aan de synagoge om te bidden en dan naar het huis van Simon en Andreas, vergezeld van Jacobus en Johannes. Jezus maakt van die eerste groep leerlingen een nieuwe familie, nieuwe broers en zussen. Ondanks de verschillen, tegenstrijdige karakters, geschiedenissen, brengt hij zijn leerlingen samen. Het toont ook een bijzondere eigenschap van onze gemeenschap. Nieuwe broers en zussen worden, een nieuwe familie vormen in de geest van de Heer. En deze verzamelde leerlingen spreken hem onmiddellijk aan over de zieke schoonmoeder van Petrus. Ze kenden eigenlijk Jezus nog niet zo goed. Jezus had nog, in dit evangelie, nog niet heel veel zieken genezen. Maar toch spreken ze over deze zieken. Ze hadden misschien begrepen of gehoopt dat Jezus als Zoon van God demonen kon uitdrijven, zoals hij al wel had gedaan in Kafarnaüm. Of misschien wilden ze van hun meester beter begrijpen wat ziek zijn betekende. Of misschien het onrecht of het recht van de zieke, van de ziekte te kaderen. Ook wij hebben veel vragen over de ziekte. Waarom ben ik ziek? Waarom word ik niet beter? Hoe een ziekte waardig dragen? En Jezus antwoord is de keuze om die schoonmoeder van Petrus te zien. Hij ging naar haar toe en pakte ze bij de hand. Jezus toont hoe belangrijk het is om de zieke niet uit te sluiten, maar op bezoek te gaan en hen aan te raken. Hij nam ze bij de hand en deed haar opstaan. Jezus heeft geen schrik van de ziekte van de anderen, maar omringt de ziekte met liefdevolle affectie. En samen, door het diepgaande gebaar van de aanraking, helpt hij haar recht. Het is zoals al die keren, lieve vrienden, dat wij een ouder helpen recht staan. Een mysterieus samengaan van onze hulp met de wil om te leven, om erbij te horen, om deel te worden van de familie. Als wij vanavond in dit avondgebed gewijd aan de zieken de namen van onze zieke kennissen en vrienden op papier neerschrijven, dan is het net alsof wij elke persoon op ons blad bij de hand nemen. We tonen onze nabijheid. We nemen de zieke in ons midden en tonen onze affectie op een spirituele en universele manier. Doordat Jezus deze vrouw aanraakt, krijgt ze kracht en ze wordt verlost van de koorts. Vanuit haar genezing begint ze te dienen. Is dat ook niet onze ervaring? Door deel te maken van de familie rondom Jezus vinden we kracht, de liefde en de affectie om anderen te dienen. Dit geldt voor allen. Voor jongeren die misschien zelfvertrouwen missen. Voor ouderen die zich aan de kant gelaten voelen. Voor de zieken die zich verpletterd weten door de ziekte zelf. Jezus doet opstaan en maakt van ons en van elke zieke een deel van de gemeenschap. En vaak is het kwade of de ziekte niet helemaal weg. De duisternis is er vaak nog. Maar de vriendschap en het geloof in Jezus geven ons de lamp om onze weg te banen in die duisternis. Het geloof geeft ons de kracht om ondanks de moeilijkheden toch stappen te zetten. Het zet ons in beweging. De aanraking met Jezus wordt hoop. O, hoop op een weg met Hem, die ons leidt uit de duisternis. De hoop die ons doet inzien dat God, dat in de verrezen Jezus, een samenleving mogelijk is met een stevig en duurzaam fundament. Vandaag krijgen wij de opdracht
om hoop te worden voor de zieken. Door hen te bezoeken, door hen aan te raken, door hun de kracht te geven, door hen niet te vergeten. En het is heel mooi, lieve vrienden, om in het evangelie te zien hoe die beweging die Jezus inzet een grote, overrompelende beweging wordt. Wat start met de hand te nemen van die ene zieke vrouw, mondt uit in een stroom van mensen met allerlei ziektes die aan Jezus worden voorgesteld. En hij geneest hen en hij drijft duivels uit, één voor één. Jezus is niet bang voor de grote aantallen. Hij neemt allen op en raakt ze één voor één aan. En daarom, lieve vrienden, denken wij vandaag ook aan alle zieken die wij deze zomer hebben geholpen met Sant'Egidio wereldwijd. Wij denken aan de zieken in de vluchtelingenkampen, aan de ouderen die mee op vakantie waren, aan de zieke daklozen, aan allen die samen met ons zijn. Maar wij denken ook aan de vluchtelingen in Ceuta, aan die vele reizen die wij gemaakt hebben, waar we zieken hebben ontmoet. En vandaag, 2 september, de dag na de herdenking van Sant'Egidio, maar ook van het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de herdenking van het huis van ons allen, deze planeet, deze aarde, willen wij ook denken aan de ziekte die onze aarde heeft. Ja, we kunnen niet meer ontkennen dat onze planeet ziek is en vele zieken maakt. We denken aan de slachtoffers van de droogte, van de harde regens, van de aardbevingen, van de aardverschuivingen, van de warmte. Zoveel zieken, omdat ons gemeenschappelijk huis ook ziek is. Deze grote beweging van zieken die bij Jezus gebracht wordt, toont hoe Jezus die zieken opneemt in dit grote volk rondom hem. De zieken blijven niet afgezonderd. Ze worden een integraal deel van de gemeenschap en ze krijgen de kracht om verbonden te blijven met Jezus. Zo wordt op hun beurt hun dienst voor anderen een mogelijkheid om anderen te dienen. Ja, ze krijgen het vermogen om te dienen. Zij worden hoop voor zichzelf, ook voor ons, maar voor de hele maatschappij. Hoop als teken dat er een weg is in de duisternis. Hoop als teken dat men kan opstaan, ondanks de ketenen van de ziekte en het kwade. Amen.

Laten wij de namen van onze zieke broers en zussen en van allen die genezing en redding zoeken toevertrouwen aan de goede en barmhartige Heer, voor wie niets onmogelijk is.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer Jezus Christus, Gij die nieuw leven geeft en redding aan al wie U aanroept, raak met Uw liefde het leven aan van wie lijdt, zoals Gij lichaam en geest van zoveel zieken genezen hebt door hen aan te raken. Geef hen genezing, vrede en redding. Gij die de poorten van Uw rijk hebt geopend voor al wie lijdt, laat ons delen in Uw eindeloze liefde en barmhartigheid. Gij die de dood en het kwaad hebt overwonnen, help ons te vertrouwen in U, ondersteun ons in de hoop en leid ons naar Uw rijk van vrede, nu en altijd.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.

Beste luisteraars van Radio Maria. Met pater Max Huo de Longchamp, verbonden aan het centrum Saint-Jean de la Croix in Frankrijk, en dom Thierry Barbeau, benedictijn van de abdij van Solem, wil ik u graag binnenleiden in de inwendige en uitwendige wereld van Marie Guillard, die de kloosternaam Marie de l'Incarnation zal aannemen. We behouden in deze uitzendingen de Franse kloosternaam van Marie, maar u weet wellicht dat de naam Maria van de menswording betekent. Wie is deze vrouw van wie beide paters in 2022 bij Artege een herziene uitgave publiceerden onder de titel Autobiografie Mystique, mystieke autobiografie? In datzelfde jaar, 2022, herdacht de kerk bovendien de 350ste verjaardag van haar overlijden in 1672. Ik laat eerst enkele getuigen aan het woord. Om te beginnen, de 17e eeuwse Franse bisschop en schrijver Bossuet. Hij aarzelde niet Marie de l'Incarnation de Theresia van het Nieuwe Frankrijk te noemen. En hij bedoelde hiermee uiteraard de Spaanse heilige Theresia van Avila uit de 16e eeuw, kerklerares en hervormster van de Karmel. Het Nieuwe Frankrijk komt grotendeels overeen met de huidige provincie Quebec in Canada. Twee krachtige uitspraken die Marie typeren zijn van de hand van journalist Louis Guy Lemieux, die op 16 maart 1997 in Le Soleil, het dagblad van Quebec, schreef: zonder haar klooster te verlaten was zij de bindende kracht van het Nieuwe Frankrijk. Om vervolgens zijn mening met een humoristische noot samen te vatten: de grote man van het Nieuwe Frankrijk is een vrouw. In 2014 verklaarde paus Franciscus Maria de l'Incarnation heilig. Hij erkende in haar een eersterangsfiguur van de evangelisatie op Amerikaanse bodem. De ervaringen van haar volhardend gebed, haar bekwaamheid om het hoofd te bieden aan uitdagingen die haar leven als echtgenote, moeder, weduwe en zakenvrouw bepaalden, en tenslotte de verbazingwekkende keuze om zich als Ursuline helemaal aan God te wijden, hebben haar voorbereid om Gods roeping te beantwoorden door hem in Canada dienstbaar te zijn en daar te missioneren voor de verlossing van de wereld. Hiermee schildert wijlen paus Franciscus met enkele penseeltrekken dit treffend beeld van Marie. De heer Luc Fortin, minister van Cultuur en Communicatie van Quebec, noemde Marie Guillard op 5 juni 2017 een historische figuur. Hij legde dit officiële gebaar als volgt uit: deze benaming is een blijk van herdenking, maar ook van respect en dankbaarheid aan Marie Guillard, die in Noord-Amerika de eerste meisjesschool oprichtte. Het zal de toekomstige generaties herinneren
aan de grote, zowel humanitaire als pedagogische rol, die deze moedige en gelovige vrouw in de eerste tijd van het nieuwe Frankrijk heeft gespeeld. Ik laat kardinaal Lacroix, aartsbisschop van Quebec en primaat van Canada, voorlopig besluiten met een citaat uit zijn inleiding op de mystieke autobiografie. Marie de l'Incarnation is een van de dominante figuren om een Europese stichting te doen op een onbekend werelddeel dat het nieuwe Frankrijk zal heten. Bijna vier eeuwen na haar aankomst in Quebec, op 1 augustus 1639, staat zij bovenaan de lijst van degenen die moedig aan de opbouw van onze kerk in Canada gewerkt hebben. Een kerk waarvan zij een vurige pionierster was. Daarnaast neemt zij in de herinnering en de geschiedenis van onze stad en ons land een ereplaats in.

Beste luisteraars, wijlen paus Franciscus sprak over de ervaringen van haar volhardend gebed. Deze uitzendingen kunnen u daarvan de schoonheid laten proeven. En wie weet zelfs aangrijpen. Haar band met de goddelijke bruidegom is wel heel vertrouwelijk en buiten het gewone. Bovendien is het evenwicht dat de heilige Marie de l'Incarnation kon bewaren tussen haar gemeenzaamheid met de drie-eenheid en de uiterst moeilijke omstandigheden van het dagelijkse leven in een kolonie in ontwikkeling, bewonderenswaardig. Zij hield niet op eraan te herinneren dat de kwaliteit van de omgang met God werkte als gist om het menselijk leven optimaal te realiseren. Pater Max Hugo de Longchamp reikt ons de hand om ons te verdiepen in de schat die deze grote en heilige figuur uit de geschiedenis van de kerk, van Canada en zelfs van de wereld ons nalaat. Moeder van de kerk in Canada. Zo noemde paus Johannes Paulus II haar. Apostel van de Amerika's, volgens paus Franciscus. Zo ziet Marie Guillard, die leefde van 1519 tot 1672, zich met buitengewone titels begunstigd. Maar wie is die vrouw uit het Frankrijk van de 17e eeuw? Ursuline, missionaris en stichteres in het nieuwe Frankrijk. Een vrouw met een rijke persoonlijkheid, die in haar mensheid blijkbaar tot volle ontplooiing kwam, maar ook een van de grootste christelijke mystici werd. De levensloop van Marie Guillard, die hierna in grote trekken geschetst wordt, kan een hulp zijn om beter door te dringen tot het geheim van een godservaring, die volgens theologen moeilijk te klasseren blijft. Marie, die zelf erkent dat zij zich met gemak kan uitspreken over de mysteries van ons heilig geloof, bezit de drie gunsten waarover de heilige Theresia van Avila spreekt, en wel in opmerkelijke mate. Goddelijke mededelingen ontvangen, ze ten volle begrijpen en ze met gemak verwoorden en interpreteren.

praten we het dan eerst hebben, beste luisteraars, over het leven van Marie in Tours in Frankrijk, voor zij Ursuline werd. Een levensloop waarvan de grote lijnen al aantonen dat hij buiten het gewone valt en dat de goddelijke bruidegom er de bovenhand in heeft. Marie wordt op 28 oktober 1590 in Tours geboren, waar haar vader Florent Guillard meesterbakker is. Het gezin behoort tot de lagere, handeldrijvende middenklasse en woont op enkele stappen van de hoge oevers van de Loire. De stad Tours blijft op de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en met nog geen 20.000 inwoners een van de belangrijkste steden van het koninkrijk en wordt te land en te water een belangrijk kruispunt van wegen. Toch komt de stad gehavend uit de godsdienstoorlogen en zijn haar financiën doodgebloed. Haar belangrijkste nijverheid is de zijde-industrie, die echter leidt onder de moeilijke economische conjunctuur, wat voor de inwoners van Tours niet zonder gevolgen blijft. Als stad zonder parlement, nog universiteit, dankt Tours haar belang vooral aan haar statuut van provinciehoofdstad en aan haar titel van aartsbisschoppelijke stad. De stad van de heilige Martinus, apostel van Gallië, staat namelijk aan het hoofd van een uitgestrekte kerkelijke provincie die alle bisdommen van West-Frankrijk verenigt. En al moet de katholieke meerderheid leren samenleven met de protestantse minderheid, wat niet zonder slag of stoot gaat, toch is de stad niet minder een vuurhaard van de katholieke hervorming. Bij de oude orden, zoals minderbroeders, Jacobijnen, grote Augustijnen en Karmelieten, die er al gevestigd zijn, komen zich de belangrijkste vertegenwoordigers van de religieuze wereld uit de moderne tijd voegen. Capucijnen, Oratorianen, Feuillanten en Jezuïeten, maar ook Karmelitessen, Visitandinnen en Ursulinnen. Dat zijn de grootste bijzonderheden van de stad Tours, waar Marie Guillard 40 jaar zou wonen, meer dan de helft van haar leven, en waar haar bezigheden nauw mee verbonden zijn. Als vierde van de 8 kinderen die in het gezin Guillard geboren worden, groeit Marie op in de schoot van een hecht en diepgelovig christelijk huisgezin. Het ontbreekt haar niet aan voorbeelden. Voor eerst dat van haar moeder, Jeanne Michelet. Wanneer Jeanne denkt alleen te zijn, spreekt zij vertrouwelijk met God over al haar huiselijke problemen. Marie is er getuige van en blijft er diep door getekend. Armen vinden in het gezin altijd een plaats aan tafel en vertrekken nooit met lege handen. Bij gelegenheid doet het kleine meisje zich, zonder het medeweten van haar ouders, tekort om de armen te hulp te komen. Het onderricht dat het kind in het gezin en op de lagere school krijgt, is ontoereikend. Maar Marie zal dat later met lectuur aanvullen.
Ook luistert zij graag naar de vele en lange predicaties die Capucijnen, Recoletten, Minimen en veel later de Jezuïten geven. Het woord van God en het onderricht ervan krijgen in het leven van Marie een grote plaats. Voor mij was er niets groter dan Gods woord te verkondigen, schrijft zij. Plechtige liturgieën, grote manifestaties van volksgeloof, processies met kruis en vaandels, het sluit helemaal bij haar gevoeligheid aan. Vooral zang oefent een sterke aantrekkingskracht op haar uit. Zij heeft er aanleg voor en het doet haar kunstenaarsziel trillen. Haar gebedsleven is spontaan en brengt haar naar de kerk, waar zij urenlang, in een donkere hoek, voor ieders blik verborgen en in alle eenvoud met God spreekt. Naar het voorbeeld van haar moeder. Van nu af treden de trekken van haar zeer rijke persoonlijkheid naar buiten. En ze zullen haar altijd eigen blijven. Haar grote gevoeligheid reageert levendig op alles wat haar raakt. Dat sluit haar schuchterheid evenwel niet altijd uit. Vooral wanneer Marie iets van haar innerlijk leven moet prijsgeven. Zij toont haar genegenheid en stelt mensen graag tevreden. Zij doet hun graag plezier en maakt zich beminnelijk door haar vriendelijkheid en grote blijheid. Haar intelligentie, die gepaard gaat met een uitzonderlijk geheugen, is levendig, kritisch, geneigd tot nauwkeurige analyse. Zij kan zich aan een groot aantal onderwerpen wijden, wat haar niet belet om naar de essentie te gaan. Haar grote spraakvaardigheid, haar humor en gastvrijheid lokken instinctief sympathie uit. Door haar bekwaamheid om de meest verscheiden mensen en ondernemingen te leiden, zonder autoritair of dominant te zijn, lijkt zij voor het actieve leven geboren en is zij als zakenvrouw uitermate getalenteerd. Haar geest is helder, positief en evenwichtig. Haar oordeel zeker en beslist. Wanneer op haar zevende de jaren van verstand ontluiken, maakt Marie een eerste mystieke genade mee, waarover zij heel wat jaren later vertelt. Ik was amper 7 jaar ongeveer, toen ik mij 's nachts tijdens mijn slaap argeloos met een kameraadje op de speelplaats van een plattelandsschool zag. Ik keek naar de hemel. Hij was open en onze lieve Heer kwam in menselijke gedaante naar buiten en kwam door de lucht naar mij toe. Toen ik hem zag, riep ik tegen mijn kameraadje: "O, kijk, onze lieve Heer, hij komt naar mij." Ik had de indruk dat dit meisje een onvolmaaktheid begaan had, omdat hij mij koos en niet haar. Al was het een goed meisje. Doch het ging om een geheim, en dat kende ik nog niet. Deze boven alles aanbiddelijke majesteit kwam dichterbij en mijn hart voelde zich helemaal door zijn liefde ontvlamd. Ik wou mijn armen uitsteken om hem te omhelzen. Maar hij, de schoonste onder de mensenkinderen, met een zacht en onbeschrijfelijk aantrekkelijk gelaat, omhelsde en kuste mij, liefdevol
en zei: "Wil je van mij zijn?" Ik antwoordde hem: "Ja." Toen hij mijn instemming hoorde, zagen we hem terug naar de hemel opstijgen. Marie zal het ja dat zij op haar zevende aan het schoonste onder de mensenkinderen gaf, het mens geworden woord, van wie zij ooit de bruid zou zijn, nooit vergeten. Op dit ogenblik is haar leven in niets veranderd. Maar te midden van het spel en de kinderlijke bezigheden voelt zij zich door een geheim met God verbonden, dat zij nog niet kent.

In 1617 wordt Marie dan, beste luisteraars, met Claude Martin in de echt verbonden. Hij is meester zijdewever en staat aan het hoofd van een werkplaats in de parochie Saint-Pierre. Toen zij ooit wenste in te treden bij de Benedictinesse van de abdij in Beaumont-les-Tours, waarvan de abdis een verre verwante was, had Marie haar moeder opengesproken over haar verlangen naar het religieuze leven. Doch haar ouders oordeelden dat ze te levendig was om een goede slotzuster te zijn en besteedden er verder geen aandacht aan. Het meisje durfde er niets meer over zeggen en liet zich uithuwelijken. Zo krijgt Marie op haar 17e, amper de adolescentie voorbij, de leiding over een grote huishouding. Want het werkvolk met vrouwen en kinderen en de arbeidsters eten mee aan de tafel van hun meester. Van haar man leert zij handel drijven. In zijn werkplaats vervolmaakt zij zich in de kunst van het borduren en verwerft daarbij een handigheid die later, na haar intrede in het klooster, de bewondering van de Ursulinnen zal wekken. De verscheidenheid van haar artistieke talenten, zoals borduren, schilderen, vergulden en misschien zelfs architectuur en beeldhouwen, tonen een ander aspect van haar rijke persoonlijkheid. Later zal zij in Quebec de kloosterkapellen inrichten en altaarparamenten en liturgische gewaden vervaardigen, meer bepaald voor de Jezuïten missionarissen. Op 2 april 1619 geeft Marie het leven aan een jongen die naar zijn vader Claude genoemd wordt. Deze laatste sterft 6 maanden later en laat op de vooravond van haar 20e verjaardag een weduwe na met een kind om op te voeden en de leiding van een nijverheid op de rand van het bankroet. Want de onderneming van haar echtgenoot verkeert in moeilijkheden. Zij neemt de zaak moedig in handen en verbaast haar omgeving met de afhandeling van de lopende rechtszaken, de aflossing van de schulden en de liquidatie van de werkplaats. Ondanks de raad van haar omgeving en de druk van haar familie ziet de jonge weduwe definitief van het huwelijk af. Zij doet een privégelofte van kuisheid en woont een jaar in bij haar vader. Haar zus, Claude, haalt haar daar weg met de vraag haar in het huishouden te helpen. Haar man, Marie's schoonbroer dus, Paul Buisson, leidt namelijk een transportbedrijf te land en te water dat in volle expansie is en veel bedienden in dienst heeft voor wie ook moet gezorgd worden. De eerste 3 of 4 jaar werkt Marie als gewoon dienstmeisje, dat wil zeggen koken, poetsen en zieken verzorgen. Daarna, in 1624, vraagt haar zus, die na 14 jaar huwelijk eindelijk een kind verwacht, dat zij haar man zou bijstaan in de leiding van de onderneming. Marie vertelt hierover. Ik bracht bijna hele dagen door in een paardenstal die dienst deed als magazijn. Soms was het middernacht dat ik aan de haven goederen liet laden of lossen. Mijn gezelschap bestond meestal uit dagloners, voermannen
en zelfs 50 of 60 paarden waarvoor ik zorgde. En daarbij had ik de zorg voor heel de zaak van mijn schoonbroer en zus wanneer zij op de buiten waren. En dat was regelmatig het geval.

haar omgeving vermoedt niet dat de jonge vrouw, te midden van dergelijke bezigheden en talloze beslommeringen, een buitengewoon geestelijk leven leidt. In de morgen van 24 maart 1620 ziet Marie zich op weg naar haar werk in een oogwenk ondergedompeld in het verlossende bloed. Zij ervaart tegelijk de realiteit van haar zonde en de oneindige tederheid van de Godmens, die haar vergeeft en heelt door de uitstorting van zijn bloed. Het visioen van het bloed, dat Marie als de oorzaak van haar bekering zal beschouwen, is de eerste uitzonderlijke genade waarmee zij wordt begunstigd en die haar het mystieke leven laat binnengaan. Na de droom in haar zevende levensjaar is dit de tweede genade die haar leven met God verenigt. In het begin van het jaar 1625 ziet zij in een droom dat het hart van Jezus haar hart in zich opsluit. En op 19 mei, Pinkstermaandag van hetzelfde jaar, heeft een eerste zielsvervoering in de Heilige Drie-eenheid plaats. Dat doet Marie intens verlangen naar de vereniging met het Woord. Het is de tijd van de verloving. Een tweede extase in de Drie-eenheid, ook rond Pinksteren, in mei of juni 1627, voltrekt het geestelijk huwelijk. Marie ervaart dan dat het woord van God haar ziel overmeestert en met onverklaarbare liefde omhelst, zich met haar verenigt en tot zijn bruid neemt. En zij preciseert: ik was mijzelf niet meer, maar verwijlde door intieme liefde en vereniging in hem. Want ik bezat mezelf niet meer. Ik zag mezelf niet meer, maar was hem geworden door participatie. In die liefdevolle omgang ervaart Marie ook de werking van de Heilige Geest, de geest van de bruidegom. De genadevolle drijfkracht die haar zo met het woord laat omgaan en die ook van haar bezit genomen heeft. Op 17 maart 1631 dan, enkele dagen voor haar inkleding bij de Ursulinen in Tours, krijgt Marie een derde verrukking in de Drie-eenheid. Zij schrijft: wanneer de drie goddelijke personen mij in bezit namen, bezat ik hen ook, in de mate dat ik deel had aan de schatten van de goddelijke heerlijkheid. De eeuwige Vader was mijn Vader. Het meer dan aanbiddelijke woord, mijn bruidegom. En de Heilige Geest, degene die in mijn ziel werkzaam was en er goddelijke inprentingen aan gaf. Marie beleeft een reële, persoonlijke en onderscheiden vereniging met elk van de drie goddelijke personen. Het geestelijke huwelijk, waardoor het woord zich met een ziel als met zijn bruid verenigt en haar door participatie in zich transformeert, brengt Marie definitief in de intimiteit van de goddelijke personen. Marie beschouwt zich in waarheid als nietigheid en niets.
Niettegenstaande bezit zij God en is zij het voorwerp van Gods werking. Nu kan zij deelgenoot zijn van de drie-eenheid in de zending van het mensgeworden woord en zich inzetten voor de belangen van haar bruidegom. Marie is klaar voor haar apostolische roeping. De ervaring van het mystieke huwelijk ontvouwt zich bij Marie Guillard noodzakelijk naast een apostolisch leven omwille van de coherentie en trouw aan de fundamentele ervaring van haar vereniging met God. De mystieke weg van Marie Guillard eindigt niet bij het geestelijke huwelijk. Marie zal in de eerste jaren van haar religieuze leven en op het ogenblik waarop haar eigenlijke missionaire leven begint, nog lange perioden van zuivering en pijnlijke nachten doormaken. Het is helemaal niet verwonderlijk dat Marie, met haar inzet voor de belangen van de bruidegom, ook het kruis heeft omhelst. Maar door het geestelijke huwelijk is zij binnengetreden in wat zij haar fundamentele staat noemt. De fundamentele toestand van een bruid van het mensgeworden woord. En dat zal voortaan bij alles de overhand hebben.

0: Het verlangen van Marie naar het religieuze leven, dat het teruggaat tot de genade op haar 7e levensjaar, en dat zich vanaf haar weduwschap en het visioen van het bloed in 1620 opnieuw laat gelden, dient zich nu sterker aan. Marie zal lang aarzelen. Moet zij naar de stem van het verstand luisteren, die haar herinnert aan haar wezenlijke plichten ten overstaan van haar familie, de Buissons, die voor hun bedrijf niet zonder haar kunnen? En vooral van haar zoon Claude, die nog geen 11 jaar is? Haar geestelijke leider, de vijand Dom Raymond de Saint-Bernard, maakt geen voorbehoud om van haar religieuze roeping werk te maken. Vijanden, beste luisteraars, zijn hervormde Cisterciënzers. Tegen het einde van de 16e eeuw was die strenge tak in de abdij van Feuillant bij Toulouse ontstaan. Marie, die in 1620 al een eeuwige privégelofte van kuisheid had gedaan, legt in 1624 met de toestemming van Dom Raymond de gelofte van gehoorzaamheid af. Het gaat bij haar om gehoorzaamheid aan haar zus en schoonbroer Buisson. En ze doet ook een gelofte van armoede. Marie weet al wat de beoefening van de religieuze geloften is. Zij moet nu alleen nog een religieuze familie kiezen. De zaken van Paul Buisson hadden haar in contact gebracht met de Ursuline, die zich in 1622 in Tours hadden gevestigd. Zij voelt zich onmiddellijk tot het gemengde leven van de Ursuline aangetrokken, dat zowel contemplatief als apostolisch is, omdat zij opgericht waren om de zielen te helpen, iets waar ik sterk toegeneigd was, schrijft zij. Maria treedt op 25 januari 1631 in. Zij is 31 jaar. Voor de kleine Claude is de scheiding een drama. En nog meer voor Marie. Claude komt met kameraadjes aan de kloosterdeur kloppen en smeekt luidkeels: geef mij mijn moeder terug. Het schandaal van een moeder die haar kind achterlaat doet de ronde in de stad. De ontreddering van Claude geeft tot op vandaag aanleiding voor de meest uiteenlopende commentaren. Toch is Marie geen ontaarde moeder, zoals men heeft durven zeggen. Ze heeft trouwens alle beschikkingen getroffen voor de familiale toekomst en opvoeding van haar zoon. Wanneer Marie de l'Incarnation 8 jaar later naar de nieuwe wereld vertrekt, is dat voor moeder en zoon een nieuwe en dit keer definitieve scheiding. Vele jaren later zal Marie aan Claude toevertrouwen: toen ik naar Canada inscheepte en zag hoe ik uit liefde voor hem, met een hoofdletter, afstand deed van mijn leven, had ik een tweevoudige blik in mijn geest. De ene op u, de andere op mij. Wat u betreft leek het of mijn gebeente ontwricht en uit mij weggenomen werd door het verdriet dat het natuurlijke gevoel bij dit afscheid onderging. Maar wat mij betreft smolt mijn hart van vreugde door de trouw die ik aan God en zijn Zoon wou betonen, door hem leven voor leven te geven, liefde voor liefde, alles voor alles. Aangezien deze goddelijke majesteit mij er waardig voor maakte en mij er de gelegenheid toe gaf aan mij, die het uitschot van de wereld ben. Zeker is dat de wonde nooit zou dichten. Nog voor de ene, nog voor de andere. Marie ontvangt op 25 maart van hetzelfde jaar 1631 het habijt. 2 jaar later, op 25 januari 1633, doet zij haar eeuwige gelofte. In 1634 wordt zij plaatsvervangende novice meesteres. Het wordt aan haar taak jonge religieuzen catechetisch te onderrichten in voorbereiding op hun toekomstige taak als onderwijzeres. In 1637 wordt Marie opvoedster van de internen. En zo, beste luisteraars, heeft dit ongewone leven een wending genomen die niet minder ongewoon zal blijven. In volgende uitzending vertrekken wij met de slotzuster, wat het leven van Ursulinen toen hoofdzakelijk was, naar Canada, waar zij als missiezuster en pionierster voor Jezus en Maria een huis zal bouwen. Tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, we gaan vandaag verder in het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, in dienst van de aardse koning. Inigo heeft reeds als kind de kruimschering ontvangen. Dat is waarschijnlijk, maar het blijft de vraag of het oorspronkelijk in de bedoeling van zijn ouders of van hemzelf had gelegen dat hij geestelijke zou worden. De feiten schijnen het tegendeel te bewijzen. De schatkistbewaarder en zijn page. De schatkistbewaarder van Castilië, Juan Velasquez de Cuellar, had aan de heer van Loyola verzocht om een van zijn zonen naar Arevalo te zenden. Deze zou dan bij hem wonen als ware hij zijn eigen zoon. De keuze viel op de jongste zoon Inigo, die kort daarna op weg ging naar Arevalo. Deze stad ligt midden in Castilië tussen Valladolid en Avila, aan de oevers van de Adaja. Een grote toekomst in de wereld gaat open voor de jonge Loyola. Niet zoals voor enigen van zijn broers, de krijgsdienst in Napels of Vlaanderen, of deelname aan de verovering van Amerika, nog de geestelijke stand zoals voor zijn broer Pero López, maar het leven aan het hof in dienst van hoge gezagsdragers en later met hun hulp een carrière in het bestuur, de politiek of het leger. Inigo vertrok naar Arevalo tussen 1504 en 1507. Hij verbleef er tot aan de dood van de schatkistbewaarder in 1517. Belangrijke jaren waarin hij van kind man werd. Van de geschiedschrijver van Karel de Vijfde, de monnik Prudencio de Sandoval, weten we over Juan Velasquez de Cuellar. Deze edelman was schatkistbewaarder van Castilië en in Arevalo zaakgelastigde van koningin Joanna, de moeder van koningin Isabella. Hij stond op vertrouwelijke voet met prins Don Juan en koningin Isabella, zodat hij zelfs tot hun executeur testamentair benoemd werd. Hij was een wijs en vroom man, van hoge geboorte, een zeer goed christen met een goed voorkomen en zeer rechtschapen. Hij voerde het bewind over de vestingen Arevalo en Madrigal en het daarbij behorend gebied. En hij deed dat met zo'n toewijding als ware het zijn eigen bezit. Hij werd met het ambt van schatkistbewaarder belast in 1495 en bekleedde het bijna tot aan zijn dood. Vanaf 1497 was hij lid van de kroonraad. Vanwege zijn ambten moest hij meereizen met de koningen en hun hof. Maar zijn vaste woonplaats bleef het koninklijk paleis van Arevalo. Zijn vrouw Maria de Velasco was, zoals Carvajal, een tijdgenoot, schreef, meer dan fatsoenlijk, intiem bevriend met de tweede vrouw van Ferdinand de Katholieke, Germaine de Foix, die niet buiten haar kon. Toen Juan Velasquez kort voor zijn dood in ongenade viel, liet zij hem in de steek. Daarvoor had hij een invloedrijke positie aan het hof van de katholieke koningen. "Hij heeft mij goed en trouw gediend," schrijft Isabella in haar testament. Ook Ferdinand heeft in hem een groot vertrouwen gesteld. Op bevel van de koning werden na de dood van de koningin vele kisten met haar bezittingen naar het huis van de schatbewaarder overgebracht ter inventarisatie. Vele voorwerpen werden bij opbod verkocht en heel wat daarvan werd aangekocht door Juan Velasquez en zijn vrouw. Daaronder zijn voor ons de boeken het interessantst. Maria de Velasco kocht onder andere een klein gedrukt boekje over de wijze van bidden aan de hand van de psalmen, een ander handgeschreven boekje in octavo in het Spaans, dat met het gebed van de heilige Augustinus begint, een boek in kwarto van de heilige Chrysostomos, een met de hand op perkament geschreven getijdenboek met daarin eerst het Martyrologium en daarna de geschiedenis van koning David,
Een ander klein getijdenboek, gedrukt op papier, beginnend met de navolging van Christus. Ongetwijfeld kende Inigo veel van de boeken die Juan Velázquez bezat, zowel uit nieuwsgierigheid als voor zijn algemene ontwikkeling. Toen hij in Loyola aan het herstellen was, vroeg hij om wereldse boeken vol onwaarachtigheden, welke men ridderromans noemt. Dat wijst erop dat hij in Arevalo die boeken met graagte had gelezen. Waarschijnlijk ook was hij in Arevalo in de gelegenheid geweest om de klassieke werken te lezen van de Kartuizer Juan de Padilla, het drieluik van het leven van Christus en de 12 triomfen van de 12 apostelen. Want na zijn bekering dacht hij erover om zich terug te trekken in het Kartuizerklooster Santa Maria de las Cuevas. In Arevalo werd de persoonlijkheid van Inigo gevormd. Zijn eerste biograaf, Ribadeneira, beschrijft hem als een sterke, goed verzorgde jonge man die van mooie kleren en hoofse manieren hield. Uit zijn eigen mond weten wij dat hij tot 26e levensjaar een man was die zich overgaf aan de ijdelheden van de wereld. Dat hij zich vooral graag oefende in het omgaan met wapens, gedreven door een groot en ijdel verlangen naar roem. Polanco zegt dat hij meer naar de geest van de wereld dan naar die van God gevormd werd. Want al jong, toen hij alleen nog maar lezen en schrijven kon, verkeerde hij als page aan het hof. Vervolgens was hij verbonden aan het hof van de hertog van Nájera en krijgsman, tot zich in zijn 26e levensjaar een beslissende wending in zijn leven voltrok. In Arevalo vervolmaakte hij zijn handschrift. Hij had een fraaie hand, zegt Ribadeneira. Waarschijnlijk dateert ook uit die tijd het gedicht dat hij volgens pater Polanco schreef ter ere van de heilige Petrus, voor wie hij een bijzondere devotie had. Hij ontwikkelde er zijn smaak voor muziek, waarvan hij zijn hele leven bleef houden. Maar later beletten de eisen van het apostolaat hem er nog tijd aan te besteden. Tijdens Inigo's jaren aan het hof was de beroemde muzikus uit Uristella, Juan de Anchieta, kapelmeester van prins Don Juan. In deze omgeving maakt Inigo zich de voorname vormen eigen die van hem later in Rome deden zeggen: hij is een uiterst hoffelijk en wellevend man, zoals zelfs bij zijn sobere maaltijd bleek. Hij leerde met machthebbers omgaan. Deze ervaring kwam hem later van pas, toen hij met vorsten, kardinalen en pausen te doen had. Uit Arevalo en de jaren dat hij in dienst was bij de hertog van Nájera dateren de jeugdzonden waarvan in Ignatius' autobiografie sprake is en die Polanco ons concreter beschrijft. Tot dat tijdstip van zijn bekering bleef hij weliswaar gehecht aan het geloof, maar zijn leven was daarmee helemaal niet in overeenstemming. Hij hoedde zich niet voor zonden. Met name gaf hij zich hartstochtelijk over aan spel- en liefdesavonturen, aan vechtpartijen op de vuist of met wapens. Dat waren ook de meest voorkomende ondeugden van de ridders. Maar daarnaast had hij ook veel natuurlijke goede eigenschappen. Ignatius vergat zijn vrienden uit Arevalo nooit meer. Mercado de Valladolid had hem in 1548 geschreven: Juan Velázquez, schepen van deze stad en zoon van Guterrier de Velázquez, zoon van de schatkistbewaarder. Kust de handen van uw paterniteit en beveelt zich aan in uw gebeden. Het antwoord van Ignatius luidde: de herinnering aan heer Juan Velázquez heeft mij getroost in de Heer. Ik verzoek uw genade hem mijn nederige goede wensen te willen overbrengen, want ik heb hem gediend, zijn vader, zijn grootvader en heel zijn huis. Een vreugde voor mij, waarover ik mij altijd zal blijven verblijden. Is Inigo page geweest van Ferdinand de Katholieke? De meningen daarover lopen uiteen. Het enige wat wel vaststaat, is dat hij met Juan Velázquez en diens zonen meeging
als zij naar het hof reisden. De dood van Ferdinand de Katholiek op 23 januari 1516 had indirect de ondergang van Juan Velasquez tot gevolg. Keizer Karel bepaalde vanuit Vlaanderen dat de steden Arevalo, Madrigal, Olmedo en Santa Maria de Nieva bij wijze van pensioen aan de koningin-weduwe Germaine de Foix moesten worden overgedragen. Maar tot dan toe had Juan Velasquez over Arevalo en Madrigal het bewind gevoerd. Voortaan moest hij die steden voor haar beheren en zich beschouwen als haar onderdaan. Dit besluit had geen nadelige gevolgen voor zijn financiën, maar wel voor zijn prestige. Bovendien kwam hij in een heel andere verhouding te staan tot de steden, daar deze afgescheiden waren van het erfgoed der koningen en losgemaakt van de kroon van Castilië. Als een gebroken man stierf hij in Madrid op 12 augustus 1517 met een schuld van 16 miljoen maravedis, rouwend over de dood van zijn oudste zoon Gutierre. De jonge Inigo maakte dit alles van dichtbij mee. Hij zag hoe het bezit en het prestige van zijn beschermheer verloren gingen. Het was zijn eerste harde ervaring. Op een dergelijke wijze iemand ten gronde zien gaan, moest wel een stempel zetten op zijn verdere leven. Op zijn 26e levensjaar brak voor hem een nieuwe levensfase aan.

schildknaap van de onderkoning. Door de dood van Juan Velasquez was Inigo zonder werk geraakt. Maar de weduwe Maria de Velasco schonk hem 500 escudos en 2 paarden om naar Pamplona te gaan, naar de hertog van Najera, Don Antonio Manrique de Lara, die sinds mei 1516 onderkoning van Navarra was. Deze nam hem op in zijn lijfwacht. Na ongeveer 10 jaar aan het Hof van Castille kwam hij nu opnieuw in dienst te staan van een machtig iemand uit het koninkrijk. In tegenstelling met wat vaak gedacht wordt, is Inigo nooit beroepsmilitair geweest. Net zo min als zijn vader of zijn oudste broer Martin Garcia. Hij vergezelde de onderkoning van Navarra, volvoerde dienstopdrachten en nam zo nodig de wapens op om deel te nemen aan militaire ondernemingen. Dit is niet in strijd met zijn eigen woorden, dat hij zich vooral graag oefende in het omgaan met de wapens. Want, zoals hij zelf zei, werd hij daarbij geleid door een groot en ijdel verlangen naar roem. Hij streefde naar een schitterende carrière. In de maatschappij van zijn tijd was dat alleen maar te bereiken als men de wapenen wist te hanteren en er ervaring mee had opgedaan. Waarschijnlijk vergezelde Inigo zijn nieuwe meester naar Valladolid, waar in februari 1518 Karel I als koning van Castilië ingehuldigd werd. Toen vrij kort daarop, naast andere steden en burchten in Castilië, ook de stad Najera tegen haar heer in opstand kwam, nam Inigo deel aan de expeditie die de opstandige burgers op 10 september 1520 tot gehoorzaamheid dwong. Daarbij bleek, na de woorden van Polanco, zijn edele aard en grootmoedigheid. Sommigen van zijn strijdmakkers begonnen namelijk de stad te plunderen, maar Inigo deed daaraan niet mee, want hij beschouwde dat als onwaardig gedrag. In 1521 werd hij door de onderkoning van Navarra belast met een delicate opdracht. Onder de steden van Guipúzcoa heerste verdeeldheid over de vraag of Cristobal de Acuña al dan niet als provincierechter aanvaard moest worden. Sommige steden, waaronder Aspasia en Ascoisia, voelden zich door deze benoeming in hun rechten aangetast. Anderen daarentegen, met voorop San Sebastian, erkenden hem wel. Het kwam tot botsingen die een burgeroorlog deden vrezen. Door beide partijen werd er brand gesticht en werden bossen vernield. Wat de situatie nog ernstiger maakte, was dat dit alles gebeurde terwijl er in Castilië strijd woedde tussen de steden en er een inval dreigde van de Fransen die in Navarra weer het geslacht d'Albret op de troon wilden brengen. Karel V vertoefde buiten Spanje. Daarom besloot de kroonraad van Castilië onderhandelingen aan te knopen met de opstandige steden van Guipúzcoa. Fortun Garcia de Ercilla werd daarmee belast. Maar bij mislukken zou de hertog van Najera geweld moeten gebruiken. In een brief van 17 januari 1521 schreef deze: ik heb besloten een einde te maken aan hun twisten door er leden van mijn hofhouding heen te zenden. Hij noemt geen namen. Maar mogen we Polanco geloven, dan was Inigo López de Loyola een van de bemiddelaars. Hij kwam uit die streek, kende er de gebruiken en gewoonten van en was dus een aangewezen iemand voor die opdracht. Polanco zegt dat het in deze kwestie bleek hoe bekwaam en wijs hij in dit soort zaken was en hoe goed hij met mensen wist om te gaan, met name als het erom ging geschillen te beslechten. Zwaar gewond bij Pamplona. Kort na deze bemiddeling nam Inigo deel aan een militaire onderneming die bepalend zou zijn voor zijn hele verdere leven. Frans, de eerste koning van Frankrijk, had besloten

politie gewint. Ondanks herhaald aandringen van de onderkoningen van Navarra kwamen er geen versterkingen opdagen. Zo kon het Franse leger, onder bevel van André de Foix, heer van Asparros, met 12.000 man voetvolk, 800 lanciers en 29 stukken geschut, op 12 mei 1521 de grens overtrekken. Op 16 mei sloeg het op een halve mijl van Pamplona zijn kamp op. Om persoonlijk de nodige versterkingen te eisen, begaf de onderkoning zich op de 17e naar Segovia, naar de drie stadhouders. De admiraal van Castilië, de opperrijksmaarschalk en de kardinaal aartsbisschop van Tortosa, Adrianus van Utrecht. Bij zijn vertrek liet hij Frances de Beaumont achter aan het hoofd van 1000 man om Pamplona te verdedigen. Inigo kreeg de opdracht om zich onder dienstbevel te stellen. Op de 18e brak er in de stad een opstand uit. De bewoners en de raad zeiden dat bij afwezigheid van de onderkoning het bevel bij hen berustte. Frances de Beaumont en zijn mannen beweerden het tegendeel. Maar daar zij de situatie niet meester waren, besloten zij af te trekken. Er stond, na de woorden van de hertog van Nájera, op dat ogenblik een hevige wind tegen de verdediging van de stad. Ondertussen kwam, waarschijnlijk op de 18e, Martin Garcia de Oñas samen met zijn broer en een troep soldaten aan uit Guipúzcoa. Bij het zien van de enorme verwarring trok Martin Garcia zich met zijn manschappen terug, zonder zelfs maar de stad betreden te hebben. Inigo weigerde hem te volgen. Polanco schrijft: genoemde Don Francisco, Frances de Beaumont, wilde uit de stad wegtrekken, omdat hij zich niet tegen de Franse troepen opgewassen achtte en bovendien de inwoners van Pamplona niet vertrouwde. Inigo beschouwde het een schande om weg te trekken, als ging hij op de vlucht. En hij reed in vliegend galop de vesting binnen om die te verdedigen met het hand vol manschappen die er waren. Op Pinksterdag, de 19e, verschanste ook de bevelhebber van de burcht, Miguel de Herrera, zich in de vesting, terwijl op diezelfde dag een afvaardiging uit Pamplona in Vilava aan Henri d'Albret trouw zoog. De Fransen bezetten de stad en zetten daarop de aanval in op de burcht. De onvoltooide verdedigingswerken boden weinig weerstand en Inigo had al zijn overwicht nodig om capitulatie te voorkomen. Wat daarna gebeurde is overbekend. Een kogel uit een vuurmond trof Inigo op Pinkstermaandag. Zijn ene been werd gebroken, het andere gewond. Hij was buiten gevecht gesteld en zijn val betekende na enkele dagen het einde van het verzet. Het was een zware verwonding. Dat blijkt uit het verloop van zijn genezingsproces in Loyola, maar ook uit het getuigenis van Miguel de Herrera. Toen Herrera terecht stond vanwege de overgave van de burcht, vroeg hij aan zijn rechters om, naast de andere getuigen, ook de broer van de heer van Loyola te horen. Hij voegde eraan toe dat dit geen uitstel gedoogde, omdat deze zwaar gewond was, en hij niet wist of men nog tijdig zijn getuigenverklaring zou kunnen opnemen. Of Inigo inderdaad gehoord werd, is onbekend. Miguel de Herrera werd vrijgesproken. De eerste medische hulp ontving Inigo van de Fransen. Daarna werd hij op een soort draagbaar door zijn makkers vervoerd naar het huis van Esteban de Zuasti en vandaar naar Loyola. Daar werd hij ontvangen door zijn broer Martin Garcia en zijn schoonzuster Magdalena de Araos. Overal vandaan werden doktoren en chirurgijns ontboden. De eerste in haast verleende medische

Deze hulp was ontoereikend en ondeskundig geweest. Ignatius schrijft in zijn autobiografie dat volgens de artsen de botten de eerste keer slecht gezet waren of dat ze onderweg van elkaar geraakt waren. In deze toestand was genezing niet mogelijk. En weer moest hij een ware slachterij ondergaan, waarbij hij, net als bij al het andere dat hij had doorgemaakt en later nog zou doormaken, geen woord zei. Het enige teken van pijn dat hij gaf, was dat hij zijn vuisten krampachtig balde. Niettemin verergerde zijn toestand en begon men voor zijn leven te vrezen. Op het feest van Sint-Jan gaven de artsen hem de raad te biechten en het sacrament der zieken te ontvangen. De meest kritieke dag kwam op 28 juni, vigilie van Petrus en Paulus. Als zijn toestand niet voor middernacht verbeterde, zou hij volgens de doktoren zeker sterven. Nu had de zieke een bijzondere devotie voor de heilige Petrus. Zo behaagde het onze Heer dat juist om middernacht er een beterschap optrad. En deze vorderde zo snel dat na een paar dagen verklaard kon worden dat het levensgevaar geweken was. Een latere overlevering, die men ook wel ziet afgebeeld, wil dat de heilige Petrus hem die nacht zou zijn verschenen om hem te genezen. Maar nog was niet alles voorbij. De botten groeiden wel weer aan elkaar, maar onder de knie zat het ene bot over het andere heen, zodat dit been korter bleef en er zich een weinig fraaie verdikking vormde. Riba de Neira zegt dat vanwege dit gebrek hij geen nauwsluitende en zeer gladde laars meer zou kunnen dragen, zoals hij die graag aanhad. Daarom vroeg hij de doktoren of dat stuk bot kon worden weggesneden. Ze zeiden dat dat wel mogelijk was, maar dat de pijn al de voorafgaande zou overtreffen, omdat het bot nu genezen was en er een groot stuk zou moeten worden weggesneden. Maar hij besloot zich vrijwillig aan deze marteling te onderwerpen, hoewel zijn broer ontzet was en verklaarde dat hij zelf nooit een dergelijke pijn zou durven ondergaan. Maar de gewonde onderging die met zijn gewone geduld. Toen het vlees en het uitstekend bot waren weggesneden, werden er allerlei middelen gebruikt om te voorkomen dat het been korter zou blijven. Er werden allerlei zalven opgesmeerd en het werd voortdurend opgerekt met behulp van toestellen die hem vele dagen achtereen folterden. Maar onze Heer schonk hem de gezondheid weer. Inigo was nu wel genezen, maar om zijn been niet te zwaar te belasten, moest hij nog lange tijd het bed houden. En juist deze periode van herstel zou aan zijn leven een andere wending geven.

bedlectuur en dagdromen. Om zijn tijd te doden wilde de zieke graag ridderromans lezen, zoals hij dat vaak had gedaan bij Juan Velasquez. Maar dat soort boeken was op Loyola niet voorhanden. Wel waren er 4 delen in folio van het leven van Christus van de hand van de Kerthuizer Ludolf van Saxen. Ook was er De Bloem der Heiligen van Jacobo de da Voragine, de bekende verzameling heiligenlevens in vertaling aanwezig. Bij gebrek aan andere lectuur begon hij deze boeken te lezen. En zo greep er een verandering in hem plaats. Zo nu en dan dwaalden zijn gedachten af naar wereldse zaken, maar keerden dan weer terug naar wat hij gelezen had. Deze afwisseling van vrome gedachten en ijdele dromen was een ervaring van beslissende betekenis voor de zogenoemde onderscheiding der geesten, zowel voor zijn geestelijke groei als ook voor de latere samenstelling van de geestelijke oefeningen. Inigo begon te merken dat hij met veel genoegen aan wereldse zaken kon denken en dan daarna, als hij moe was geworden en er niet meer mee bezig was, zich dor en onvoldaan voelde. De gedachte aan God en de heiligen daarentegen vervulde hem met een gevoel van blijdschap dat ook daarna bleef voortduren. Aanvankelijk dacht hij niet na over die verschillen, maar geleidelijk begon hij te beseffen dat er in hem 2 tegengestelde machten kampten: de geest van de duivel en de geest van God. Dit was zijn eerste ervaring op geestelijk gebied en toen hij later de oefeningen deed, kreeg hij van hieruit geleidelijk inzicht in de verscheidenheid der geesten. Die goede gedachten waren bijvoorbeeld: hoe zou het zijn als ik deed wat Sint Franciscus en Sint Dominicus hebben gedaan? Er kwamen voor zijn geest allerlei grote en moeilijke dingen die hij wel op zich zou willen nemen. Zijn gedachtengang was gewoonlijk: Dominicus heeft dit gedaan, dan moet ik het ook doen. Franciscus heeft dat gedaan, dus moet ik het ook doen. Terwijl zijn herstel vorderde, werden deze overpeinzingen in het licht van de genade steeds sterker. Het werd hem duidelijk dat hij met zijn vroegere leven moest breken en een totaal ander leven moest beginnen. En het besluit viel. Alleen moest hij nog vaststellen wanneer en op welke wijze het uitgevoerd zou worden. 2 dingen stonden voor hem vast. Zodra hij weg kon, zou hij een pelgrimstocht maken naar Jeruzalem en in navolging van de heiligen zou hij een streng boetvaardig leven gaan leiden. Zoals veel bekeerlingen mat hij heiligheid af aan grote lichamelijke gestrengheden. Deze gedachten waren zo sterk dat geleidelijk alle dromen over een werelds leven verdween. In zijn goede voornemens werd hij bevestigd door wat hij een bezoek noemde en dat hij aldus beschreef, toen hij op een nacht wakker lag, zag hij duidelijk een beeld van Onze Lieve Vrouw met het heilig Jezuskind. Bij het zien daarvan, hetgeen geruime tijd duurde, ontving hij buitengewone vertroosting. Het onmiddellijk gevolg van dit bezoek was een walging over zijn voorbije leven, vooral over zijn seksuele vrijzinnigheid, zodat hij de indruk had dat alle voorstellingen die zich in zijn geest genesteld hadden, daaruit verdreven waren. En zo heeft hij van toen af tot augustus 1553, waarop hij dit schreef, nooit ook maar in het minst aan seksuele verlangens toegegeven. Hoe hij veranderde. De veranderingen in Inigo's gedrag konden niet verborgen blijven voor zijn oudste broer en de andere bewoners van Loyola. Ondertussen kregen zijn plannen een steeds duidelijker vorm.
Geleidelijk aan kon hij zijn bed verlaten en weer gaan schrijven. Toen kwam mij op de gedachte om aantekeningen te maken uit de boeken die hij las. Hij nam een schrift van 30 pagina's en schreef daarin de woorden van Christus met rode inkt en die van de Heilige Maagd met blauwe inkt. En alles was heel fraai geschreven, want hij had een zeer mooi handschrift. Terwijl de wereld buiten dooddraaide, was Inigo in gedachten bezig met de toekomst. Wat zou hij gaan doen als hij terug was uit Jeruzalem? Zich opsluiten in het Kartuizerklooster Nuestra Señora de las Cuevas, in de buurt van Sevilla, en dan niet zeggen wie hij was, zodat ze minder achting voor hem zouden hebben? Aan een knecht die naar Burgos moest, vroeg hij om bij het klooster van Miraflores navraag te doen naar de Kartuizelregel. Wat hij te horen kreeg, beviel hem. Maar daar bleef het bij, omdat alles nog ver in de toekomst lag, maar ook omdat Inigo meende niet langer vrijelijk en naar eigen inzicht een boetvaardig leven te kunnen leiden als hij eenmaal aan een regel gebonden was. Het beslissende ogenblik brak aan. Tegen zijn broer zei Inigo dat hij naar Navarra, naar de hertog van Najera, moest gaan. Dit was niet alleen maar een voorwendsel. Hij verlangde werkelijk zijn voormalige meester te ontmoeten. Maar Martin Garcia begreep meteen wat er aan de hand was. Met zijn huisgenoten had hij er een vermoeden van dat Inigo aan zijn leven een heel andere wending wilde geven. Ongerust en verward door de plannen van zijn broer, liep hij met hem van de ene kamer naar de andere en smeekte hem zijn leven niet te vergooien en te bedenken wat voor grote verwachtingen men van hem had en hoe ver hij het in het leven zou kunnen brengen. Natuurlijk werden deze woorden ingegeven door broederliefde en door het vele dat men van hem verwachtte. Maar Inigo bleef onvermurwbaar. Hij gaf hem een ontwijkend antwoord. Eind februari verliet hij Loyola door de slotpoort om aan zijn lange pelgrimstocht te beginnen. Hoe was toen, begin 1522, de situatie van zijn land? Amper een maand duurde de bezetting van Navarra door de Fransen. Met de slag van Noaïn, juni 1521, kwam er een einde aan. Maar in september en oktober waagden de Fransen een nieuwe tegenaanval, ditmaal tegen de vestingstad Fuentarrabia, welke zich op 28 oktober overgaf. Vanwege de gevaarlijke situatie hadden de drie stadhouders, die bij afwezigheid van Karel de Vijfde het land bestuurden, het raadzaam geoordeeld om zich naar Vitoria te verplaatsen. Op 24 juni 1522 kwam daar het bericht dat een van hen, Adrianus van Utrecht, tot paus was gekozen. De officiële mededeling volgde op 9 februari en op 10 februari aanvaarde hij zijn keuze. De opperrijkmaarschalk van Castilië, Inigo Fernández de Velasco, was als stadhouder eveneens in Vitoria. Sinds lang was hij de hertog van Najera, de voormalige meester van Inigo, zeer vijandig gezind. De hertog trok zich terug op zijn landgoederen Najera en Navarrete in de Rioja, vernederd en tekort gedaan in zijn materiële belangen. Al 20 maanden was hij niet meer uitbetaald en vanwege de onlusten van 1521 had hij alles wat hij bezat uitgegeven en verloren en was zijn slot geplunderd.
Om zijn ontluistering volkomen te maken, werd hij op 27-15-21 ontzet uit zijn ambt van onderkoning van Navarra. De graaf van Miranda werd zijn opvolger. Inigo wist dat de hertog zich in Navarrete bevond, want herhaalde malen had deze in Loyola laten vragen hoe het met de gewonde ging. Het bericht van de pauskeuze bereikte Loyola waarschijnlijk voor het vertrek van Inigo. Hij waakte er namelijk zorgvuldig voor niet in de pauselijke stoet terecht te komen. Om naar Montserrat en Barcelona te gaan, moest hij langs dezelfde weg als de paus. Door Rioja en langs de kusten van Navarra naar Zaragoza en Barcelona. Hij wilde in het gevolg van de paus geen mensen ontmoeten die hem misschien kenden. Wilde hij zijn plannen geheim houden, dan moest hij de paus voorblijven, die op 12 maart uit Vitoria vertrok en de 15e in Nagera halt hield. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 3. Tot dan!

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw kerkelijk document, namelijk de encycliek Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Over de verhouding van geloof en reden. De paus begint met volgende inleiding. Ken jezelf. Zowel in het oosten als ook in het avondland kan men een weg traceren die in de loop van de eeuwen de mensheid in toenemende mate tot de ontmoeting en het gesprek met de waarheid geleid heeft. Een weg die zich, anders kon het immers niet, binnen de horizon van het zelfbewustzijn van de menselijke persoon heeft ontvouwen. Hoe meer de mens de werkelijkheid en de wereld leert kennen, des te beter leert hij zichzelf kennen in zijn onvergelijkelijkheid, terwijl bij hem steeds indringender de vraag naar de betekenis van de dingen en van zijn eigen bestaan opkomt. Alles wat zich als voorwerp van onze kennis voordoet, wordt aldus zelf een deel van ons leven. Op de architraaf van de tempel van Delphi was de vermanende oproep uitgehouden: ken jezelf. Als getuigenis van een fundamentele waarheid die als minste regel door iedere mens moet worden aangenomen, die zich binnen de schepping juist als mens wil onderscheiden doordat hij zichzelf kent. Overigens toont ons een eerste blik op de geschiedenis van de oudheid duidelijk dat in verscheidene streken van de aarde, met heel verschillende culturen, op hetzelfde ogenblik dezelfde grondvragen opdoken, die de gang van het menselijke bestaan karakteriseren. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Waarom is er het kwade? Wat zal er na dit leven zijn? Deze vragen bevinden zich in de heilige geschriften van Israël, maar ze duiken ook op in de Veda's en ook de Avesta. We vinden ze in de geschriften van Confucius en Lao Tse, als ook in de verkondiging van Tirthankara en bij Boeddha. Ze verschijnen ook in de gedichten van Homerus en in de tragedies van Euripides en Sophocles, als ook in de wijsgerige traktaten van Plato en Aristoteles. Het zijn vragen die hun gemeenschappelijke oorsprong hebben in de zoektocht naar zin, die de mens sedert de vroegste tijden in de ziel beroert. En van het antwoord op deze vragen hangt inderdaad de richting af die het bestaan zal stempelen. De kerk is geen vreemdeling op deze zoektocht en kan dat ook helemaal niet zijn. Sinds de paasdag waarop zij de laatste waarheid over het leven van de mens als geschenk heeft ontvangen, is zij tot pelgrim op de straten van de wereld geworden, om te verkondigen dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, zoals wij horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Onder de verschillende diensten die zij de mensheid aan te bieden heeft, is er één die haar verantwoordelijkheid op heel bijzondere wijze doet blijken. De dienst
aan de waarheid. Deze zending maakt enerzijds de gelovige gemeenschap tot deelhebber aan het gemeenschappelijke streven dat de mensheid volbrengt om de waarheid te bereiken. Anderzijds legt zij haar de verplichting op zich te bekommeren om de verkondiging van de verworven zekerheden. Dit echter in het besef dat iedere verworven waarheid steeds slechts een etappe is op de weg naar die volledige waarheid, die in de laatste openbaring van God zal worden onthuld. Zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 12. Thans kijken wij in een spiegel en zien slechts raadselachtige omtrekken. Dan echter zien wij van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik onvolmaakt, dan echter zal ik door en door kennen. De mens bezit veel mogelijkheden om de vooruitgang in de kennis van de waarheid te bevorderen. En zo zijn bestaan steeds menselijker te maken. Daaronder blinkt de filosofie uit, die er onmiddellijk toe bijdraagt de vraag naar de zin van het leven te stellen en het antwoord daarop te ontwerpen. Zo vormt zij een van de voornaamste opgaven van de mensheid. Naar haar Griekse afleiding betekent het woord filosofie liefde voor de wijsheid. Het ontstaan en de ontwikkeling van de wijsbegeerte valt inderdaad juist in de tijd toen de mens begonnen is vragen te stellen over oorzaak en doel van de dingen. Ze laat op verschillende wijzen en in diverse vormen zien dat het streven naar de waarheid tot de natuur van de mens hoort. Het is een eigenschap die zijn verstand is aangeboren. Naar de betekenis van de dingen te vragen. Ook wanneer de in de loop der tijden gegeven antwoorden zich voegen in een perspectief dat duidelijk maakt dat de verschillende culturen waarin de mens leeft elkaar aanvullen. Het feit dat de wijsbegeerte een sterke invloed had op de vorming en ontwikkeling van de culturen van het avondland, mag ons niet blind maken voor de invloed die ze op de bestaansvoorstellingen waaruit de Oriënt leeft, heeft uitgeoefend. Ieder volk bezit immers zijn eigen oerwijsheid, die er als echte culturele rijkdom naar streeft, zich ook in puur wijsgerige vormen uit te drukken en tot rijpheid te komen. Hoezeer dat het geval is, bewijst de omstandigheid dat een tot in onze dagen aanwezige grondvorm van wijsgerige kennis zelfs aanwijsbaar is in de postulaten die de verschillende nationale en internationale wetgevingen inspireren bij de regeling van het maatschappelijk leven. Er moet echter beklemtoond worden dat hierachter één enkel begrip verschillende betekenissen schuilgaan. Daarom blijkt een verklarende uiteenzetting nodig. Aangespoord door het streven de laatste waarheid over het bestaan te ontdekken, probeert de mens die universele kennis te verwerven die hem in staat stelt zichzelf beter te begrijpen en vooruit te komen in zijn zelfverwerkelijking. De fundamentele kennis komt voort uit de verwondering
die bij hem opkomt door de beschouwing van de schepping. De mens wordt door verbazing gegrepen, zodra hij ontdekt dat hij deel is van de wereld en in betrekking met anderen staat die op hem lijken en wier lot hij deelt. Hier begint de weg die hem dan zal leiden tot de ontdekking van steeds nieuwe horizonten van kennis. Zonder de verwondering zou de mens vervallen in de monotonie van de herhaling en zeer spoedig zou hij niet meer werkelijk als persoon kunnen bestaan. Het aan de menselijke geest eigen vermogen tot speculatief denken leidt door zijn wijsgerige werk tot de ontwikkeling van een vorm van streng denken en aldus door de logische consequentie van de uitspraken en de organische eenheid van hun inhoud tot de opbouw van een systematische kennis. Dankzij dit proces werden in verschillende culturele omstandigheden en in verschillende perioden resultaten behaald die tot de uitwerking van echte denksystemen hebben geleid. Daardoor was men in de loop van de geschiedenis steeds weer blootgesteld aan de verleiding om één enkele stroming gelijk te stellen met het complete wijsgerige denken. Heel duidelijk treedt in deze gevallen echter een zekere wijsgerige hoogmoed op, die er aanspraak op maakt de uit zijn eigen perspectief voortkomende onvolmaakte visie tot de alomvattende duiding van de werkelijkheid te maken. Feitelijk moet elk filosofisch systeem, ook als het zonder enige instrumentalisering in zijn volheid wordt erkend, voorrang geven aan het wijsgerige denken waaruit het voortkomt en dat het loyaal moet dienen. Zo is het mogelijk om ondanks de veranderingen van de tijd en de vooruitgang van de kennis een kern van filosofische inzichten te erkennen, die in de geschiedenis van het denken steeds aanwezig zijn. Zo denkt men, om een enkel voorbeeld te noemen, aan de beginselen van de non-contradictie, van de doelgerichtheid, van de oorzakelijkheid en ook aan de opvatting van de persoon als vrij en verstandelijk begaafd subject en aan zijn vermogen om God, de waarheid en het goede te kennen. Verder denkt men ook aan enkele morele principes die algemeen gedeeld worden. Deze en andere thema's geven aan dat er afgezien van de onderscheiden denkrichtingen een geheel van kennis bestaat, waarin men zoiets als een geestelijk erfgoed van de mensheid kan zien. Net alsof we ons voor een impliciete wijsbegeerte bevinden, op grond waarvan iedereen zich ervan bewust is, deze beginselen, zij het in onduidelijke, niet doordachte vorm, te bezitten. Deze kennis zou, juist omdat zij op enigerlei wijze door allen gedeeld wordt, een soort referentiepunt van de verschillende wijsgerige scholen moeten zijn. Wanneer de rede in staat is de eerste en algemene beginselen van het zijn te vatten en te formuleren en daarop op juiste wijze consequente, logische en ethische conclusies te ontwikkelen,
dan mag zij een rechte rede of, zoals de antieke denkers haar noemden, orthos logos, recta ratio heten. De kerk van haar kant moet de inzet van de rede om doelen te bereiken, die het menselijk bestaan steeds waardiger maken, wel erkennen. Want zij ziet in de wijsbegeerte de weg om fundamentele waarheden te leren kennen die de existentie van de mens betreffen. Tegelijkertijd beschouwt zij de wijsbegeerte als onontbeerlijke hulp om het begrip van het geloof te verdiepen en om de waarheid van het evangelie aan allen die haar nog niet kennen mee te delen. Aansluitend aan soortgelijke initiatieven van mijn voorgangers, wil ook ik daarom de blik richten op dit bijzondere werk van de rede. Daartoe noopt mij de waarneming dat vooral in onze tijd het zoeken naar de laatste waarheid vaak vertroebeld lijkt. De moderne filosofie heeft zonder twijfel de grote verdienste dat zij de aandacht op de mens heeft geconcentreerd. Daaruit heeft een met steeds meer vragen belaste rede haar streven naar steeds meer en steeds diepere kennis verder ontwikkeld. Zo werden complexe denksystemen opgebouwd, die op de verschillende kennisterreinen vruchten hebben voortgebracht, omdat ze de ontplooiing van cultuur en geschiedenis bevorderden. De antropologie, de logica, de natuurwetenschappen, de geschiedenis, de taal, in zekere zin het totaal van de kennis werd daarin betrokken. De positieve resultaten die behaald werden mogen echter niet leiden tot een voorbijzien aan het feit dat dezelfde rede, bezig met eenzijdige onderzoeken naar de mens als subject, vergeten schijnt dat deze mens er ook altijd toe geroepen is zich tot de waarheid te richten die boven hem uitstijgt. Zonder betrekking tot deze waarheid blijft een ieder afhankelijk van eigen goeddunken en zijn status als persoon wordt tenslotte volgens pragmatische, ten diepste op empirische gegevens berustende criteria beoordeeld in de valse overtuiging dat alles door de techniek beheerst moet worden. Zo kwam het dat de rede, in plaats van de menselijke oriëntatie op de waarheid zo goed mogelijk te verwoorden, onder de last van de vele kennis, zich over zichzelf heeft gebogen en steeds minder in staat was de blik omhoog te heffen, om het avontuur aan te gaan tot de waarheid van het zijn te komen. De moderne filosofie heeft de vraag naar het zijn verwaarloosd en haar zoeken geconcentreerd op de kennis van de mens. In plaats van gebruik te maken van de mogelijkheid die de mens heeft om de waarheid te kennen, gaf zij er de voorkeur aan de grenzen en condities daarvan te accentueren. Daaruit zijn veel vormen van agnosticisme en relativisme ontstaan, die tenslotte ertoe leiden dat het wijsgerige zoeken terechtkwam in het drijfzand van een algemeen scepticisme. In de jongste tijd hebben verschillende leerstellingen aan belang gewonnen, die zelfs die waarheden trachten te ontkrachten die de mens als zekerheid had verworven.
Een gewettigde pluraliteit van stellingnames in het denken heeft plaatsgemaakt voor een indifferent pluralisme. Dat stoelt op de opvatting dat alle stellingnames gelijkwaardig zijn. Dat is een van de meest verbreide symptomen van het huidige gebrek aan vertrouwen in de waarheid. Ook sommige Oosterse levensovertuigingen maken dit voorbehoud. Daarin ontzegt men namelijk aan de waarheid haar exclusieve karakter. Daarbij gaat men uit van de opvatting dat de waarheid in verschillende, ja, zelfs elkaar tegensprekende leerstellingen tegelijkertijd optreedt. Binnen dit raam is alles teruggebracht tot mening. Men heeft de indruk van een beweging die zich als een golf naar boven en naar beneden beweegt. Terwijl het wijsgerig denken er enerzijds in geslaagd is om op de weg te komen die het steeds dichter bij de menselijke existentie en haar uitdrukkingsvormen brengt, werkt het er anderzijds aan om existentiële, hermeneutische of linguistische zienswijzen te ontwikkelen, die niet ingaan op de radicale vraag naar de waarheid van het leven als persoon, van het zijn en van God. Dientengevolge zijn bij moderne mensen, en dat niet enkel bij enkele filosofen, houdingen van een wijdverbreid wantrouwen tegenover het geweldige menselijke vermogen tot kennis ontstaan. Met valse bescheidenheid stelt men zich tevreden met voorlopige deelwaarheden, zonder zelfs nog maar te proberen om radicale vragen over de zin en de grondoorzaak van het menselijke, persoonlijke en maatschappelijke leven te stellen. De hoop om van de wijsbegeerte definitieve antwoorden op deze vragen te krijgen is dus verdwenen. Zeker van haar competentie als draagster van de openbaring van Jezus Christus, wil de kerk nu de noodzaak van het nadenken over de waarheid opnieuw bekrachtigen. Daarom heb ik besloten mij zowel tot de medebroeders in het bisschopsambt te wenden, met wie ik de zending deel openlijk de waarheid te verkondigen, zoals weerklinkt in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 2. Als tot de theologen en filosofen, wier taak het onderzoek naar de verschillende aspecten van de waarheid is, als ook tot alle mensen die op zoek zijn. Ik wil hen laten delen in enige overwegingen met betrekking tot de weg die tot de ware wijsheid voert, opdat ieder die de liefde voor haar in het hart draagt, de juiste weg kan inslaan om haar te bereiken en om in haar rust te vinden, in zijn inspanningen en geestelijke vreugde. De drang tot dit initiatief is voor mij vooral het door het Tweede Vaticaans Concilie geformuleerde inzicht dat de bisschoppen getuigen van de goddelijke en katholieke waarheid zijn. Getuigen van de waarheid is dus een taak die aan ons bisschoppen is opgedragen. Daarvan kunnen wij niet afzien zonder het ambt dat wij hebben ontvangen te verwaarlozen. Door een nieuwe bekrachtiging van de geloofswaarheid kunnen we aan de mens van onze tijd weer echt vertrouwen geven in zijn kenvermogens en aan de wijsbegeerte een uitdaging bieden
opdat zij haar volle waardigheid herkrijgen en ontplooien kan. Nog een ander motief noopte mij deze overwegingen te formuleren. In de encycliek Veritatis Splendor heb ik enkele fundamentele waarheden van de katholieke leer in herinnering gebracht, die in de huidige context het risico lopen vervalst of ontkend te worden. Met het voorliggende schrijven wil ik nu die gedachten verder ontwikkelen en daarbij de aandacht juist op het thema waarheid en op haar grondslag in relatie tot het geloof concentreren. Want men kan niet ontkennen dat onze tijd met zijn snelle en ingrijpende veranderingen vooral de jonge generaties, aan wie de toekomst toebehoort en van wie zij afhangt, blootstelt aan het gevoel dat ze zonder echte referentiepunten zijn. De behoefte aan een fundament waarop het bestaan van ieder afzonderlijk en van de samenleving kan worden gebouwd, wordt vooral dan indringend duidelijk, wanneer men moest vaststellen hoe versnipperd het aanbod is dat het vergankelijke tot waarde verheft, waarbij de mogelijkheid om te komen tot de ware betekenis van het bestaan wordt weggemoffeld. Zo komt het dat velen hun leven voortslepen tot bijna aan de rand van de afgrond, zonder te weten waar ze eigenlijk heen gaan. En dat hangt ook samen met het feit dat degenen wier roeping het was om de vrucht van hun denken in culturele vormen uit te drukken, de blik van de waarheid hebben afgewend en aan onmiddellijk succes de voorkeur hebben gegeven, boven de inspanning van het geduldige zoeken naar wat de moeite waard is om te leven. De wijsbegeerte die de grote verantwoordelijkheid heeft om vorm te geven aan het denken en aan de cultuur door steeds te wijzen op het zoeken naar de waarheid, moet met alle kracht haar oorspronkelijke roeping herwinnen. Daarom heb ik niet enkel de behoefte gevoeld, maar het ook als mijn plicht beschouwd mij over dit thema uit te spreken, opdat de mensheid op de drempel van het derde millennium van de christelijke tijdrekening zich duidelijker bewust wordt van de geweldige mogelijkheden die zij heeft ontvangen en zich met nieuwe moed inzet voor de verwezenlijking van het heilsplan waarin haar geschiedenis is ingebed.

Hoofdstuk 1. De openbaring van Gods wijsheid. Jezus die de Vader openbaart. Aan al het denken van de kerk ligt het besef ten grondslag dat zij de draagster is van een boodschap die haar oorsprong in God zelf heeft, verwijzend naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, versen 1 tot 2. De kennis die zij de mens aanbiedt, komt niet uit haar eigen denken voort, al was het nog zo verheven, maar uit het gelovig luisteren naar Gods woord. Zoals ook staat in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 2, vers 13.

toegang hebben tot de Vader en deelachtig worden aan de goddelijke natuur. Opnieuw verwijzing naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 7. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, versen 25 tot 26. En de brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, vers 9. Daarbij gaat het om een volledig onverschuldigd initiatief dat van God uitgaat om de mensheid te bereiken en te redden. Als bron van liefde wil God zich laten kennen. En de kennis die de mens van hem heeft, brengt alle andere ware kennis over de zin van zijn eigen bestaan tot de voltooiing, waartoe zijn verstand kan komen. Met een bijna woordelijke overname van de door de dogmatische constitutie Dei Filius van het Eerste Vaticaans Concilie gepresenteerde leer en met inachtneming van de door het Concilie van Trente voorgelegde principes heeft de constitutie Dei Verbum van Vaticanum II de tocht van het geloofsinzicht Intelligentia Fidei door de eeuwen voortgezet, terwijl het nadacht over de openbaring in het licht van de Bijbelse leer en van de hele traditie van de kerkvaders. De concilievaders van Vaticanum I hadden de nadruk gelegd op het bovennatuurlijke karakter van Gods openbaring. De rationalistische kritiek die destijds op grond van wijdverbreide valse stellingen tegen het geloof naar voren werd gebracht, betrof de ontkenning van alle kennis die niet voortkwam uit de natuurlijke vermogens van het verstand. Deze situatie had het concilie verplicht tot de nadrukkelijke vaststelling dat er buiten de kennis van het menselijke verstand dat krachtens zijn natuur de schepper kan ontdekken, een kennis bestaat die eigen is aan het geloof. Deze kennis is de uitdrukking van een waarheid die stoelt op het feit van de zich openbarende God zelf. Een waarheid die zeker is, omdat God nog bedriegt, nog bedriegen wil. Het Eerste Vaticaans Concilie leert dus dat de waarheid die verkregen is door wijsgerig denken en de waarheid van de openbaring nog zich met elkaar vermengen, nog elkaar overbodig maken. Er bestaat een tweevoudige orde van kennis. Niet alleen onderscheiden in hun vertrekpunt, maar ook in hun object. Ten aanzien van de bron, omdat we in de ene kennen door het natuurlijke verstand, in de andere door het goddelijk geloof, ten aanzien van het object, omdat er naast die dingen die het natuurlijke verstand kan bereiken, geheimen voorgelegd worden die in God verborgen zijn. En die, als ze niet door God geopenbaard waren, niet bekend zouden kunnen worden. Het geloof dat stoelt op Gods getuigenis en dat de bovennatuurlijke hulp van de genade geniet, is inderdaad van een andere orde dan de wijsgerige kennis. Want deze steunt op de zintuigelijke waarneming, op de ervaring, en beweegt zich alleen in het licht van de reden.

De wijsbegeerte en de wetenschappen dwalen rond door het gebied van het natuurlijke verstand, terwijl het geloof, door God verlicht en geleid, in de heilsboodschap de volheid van de genade en waarheid erkent, die God in de geschiedenis definitief door zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Het zijn achtereenvolgens verwijzingen allen uit onder meer het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 14 en hoofdstuk 5, versen 31 tot 32, als ook een verwijzing naar de eerste brief van de Heilige Apostel Johannes, hoofdstuk 5, vers 9. De concilievaders van Vaticanum II hebben de blik vast op de openbarende Jezus gericht en daarbij het heilskarakter van Gods openbaring in de geschiedenis aangegeven. Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Verwijzingen naar de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 15. De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 17. Het boek Exodus, hoofdstuk 33, vers 11. Het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 14 tot en met 15. En tot slot de profeet Baruch, hoofdstuk 3, vers 38. We hernemen even. Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Deze bedeling van de openbaring geschiedt door daden en woorden die innerlijk met elkaar verbonden zijn, zodat de werken door God in de heilsgeschiedenis verricht, de leer en de werkelijkheden die door de woorden worden betekend, tonen en bevestigen, en de woorden de werken verkondigen en het geheim dat daarin vervat ligt in het licht stellen. Door deze openbaring verschijnt ons in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is, de meest innerlijke waarheid. Zo is de openbaring ingebed in tijd en geschiedenis. Ja, de menswording van Jezus Christus geschiedt, zoals staat in de brief aan de Galaten, in de volheid van de tijd. Hoofdstuk 4, vers 4. 2000 jaren na die gebeurtenis zie ik het als mijn plicht nadrukkelijk naar voren te brengen dat in het christendom aan de tijd een fundamentele betekenis toekomt. Want in de tijd treedt het hele werk van de schepping en de verlossing aan het licht. En bovenal wordt zichtbaar dat wij door de menswording van de Zoon van God reeds nu de toekomstige volleinding van de tijd beleven en daarop vooruitlopen. Verwijzing naar de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 2. De waarheid die God aan de mens
over zichzelf en over zijn leven heeft gegeven, is daarom ingebed in tijd en geschiedenis. En ze is eens voor altijd in het mysterie van Jezus van Nazareth verkondigd. En dat zegt de Constitutie Dei Verbum welsprekend. Citaat. Na echter vele malen en op velerlei wijze gesproken te hebben door de profeten, heeft God nu op het einde der tijden tot ons gesproken door de Zoon. Want Hij heeft zijn Zoon gezonden, het eeuwige woord namelijk dat alle mensen verlicht, opdat deze onder de mensen zou wonen en hun het meest innige van God zou doen kennen. Jezus Christus dus, het vlees geworden woord, als mens tot de mensen gezonden, spreekt Gods eigen woorden en volbrengt het heilswerk dat de Vader hem te doen gegeven heeft. Hij dus die zegt, wie mij ziet, ziet de Vader, vervult de openbaring, brengt haar tot voltooiing en bekrachtigt haar met goddelijk getuigenis door geheel zijn tegenwoordigheid en verschijning. Einde citaat. In dit citaat wordt verwezen naar de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, versen 1 tot 2. Het Heilige Evangelie van Hans Johannes, hoofdstuk 1, versen 1 tot 18. Hoofdstuk 3, vers 34. Hoofdstuk 5, vers 36. En hoofdstuk 17, vers 4. En op het einde uiteindelijk ook nog hoofdstuk 14, vers 9. De geschiedenis wordt zo voor het volk van God een weg die moet worden gegaan, zodat de geopenbaarde waarheid, dankzij het onophoudelijke werken van de Heilige Geest, haar inhoud volledig tot uitdrukking kan brengen. Dat leert opnieuw de Constitutie Dei Verbum, wanneer ze vaststelt, citaat, de kerk streeft in de loop der eeuwen onafgebroken naar de volheid van de goddelijke waarheid, totdat in haar Gods woorden in vervulling gaan. Einde citaat. De geschiedenis wordt aldus tot de plaats waar wij Gods handelen voor de mensheid kunnen vaststellen. Hij bereikt ons in hetgeen voor ons het vertrouwdste is en gemakkelijk verifieerbaar, omdat het om onze dagelijkse omgeving gaat, zonder welke wij onszelf niet zouden kunnen begrijpen. De menswording van God laat ons de eeuwige en definitieve synthese voltrokken zien worden, die de menselijke geest zich vanuit zichzelf niet eens had kunnen voorstellen. Het eeuwige treedt binnen in de tijd. Het geheel verbergt zich in een fragment. God neemt de gedaante van een mens aan. De in de openbaring van Christus tot uitdrukking gekomen waarheid is aldus niet meer opgesloten in een nauw, begrensd, territoriaal en cultureel gebied, maar opent zich voor iedere man en iedere vrouw die haar als het absoluut ware woord wil aannemen, om het bestaan zin te geven. Nu hebben alle mensen in Christus toegang tot de Vader. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft Hij het goddelijk leven geschonken, dat de eerste Adam had afgewezen. Met deze openbaring wordt de mens de laatste waarheid over zijn leven en over het lot der geschiedenis aangeboden. Alleen in het mysterie
van het mens geworden woord licht het mysterie van de mens op, stelt de constitutie Gaudium et Spes vast. Buiten dit zicht blijft het geheim van de menselijke persoon een onoplosbaar raadsel. Waar anders dan in het licht dat afstraalt van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, zou de mens het antwoord kunnen zoeken op zulke dramatische kwesties als die van de pijn, het lijden van onschuldigen en de dood. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en reden, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan wij verder met het tweede deeltje van het eerste hoofdstuk, het verstand voor het mysterie. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Judith. Hoofdstuk 11. Versen 1 tot en met 23. Holofernes sprak tot haar. Wees gerust, mevrouw. Vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnezar, de koning van heel de aarde, wenst te dienen. Als dus uw volk, dat in het bergland woont, mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgegeven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen?

van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden. En mijn Heer zal niet in zijn opzet falen. Zo waar Nebukadnezar, de koning van heel de aarde, leeft en bij de macht van hem die u heeft gezonden om onder al wat leeft de orde te herstellen, dankzij u zijn niet alleen de mensen aan Nebukadnezar onderworpen, maar door uw kracht zijn ook de wilde dieren en het vee en de vogels van de hemel dienstbaar aan Nebukadnezar en heel zijn huis. We hebben immers gehoord van uw wijsheid en van uw gedurfde ondernemingen. En over heel de aarde verkondigt men dat niemand in het rijk zo bekwaam is als u, zo rijk aan kennis, zo geniaal als veldheer. Wij zijn op de hoogte van de redevoering die Achior in uw raad heeft gehouden. Want de mannen van Betulia hebben hem gespaard en hij heeft hen alles verteld wat hij bij u gezegd heeft. Daarom, machtige Heer, veronachtzaam zijn woorden niet, maar neem ze ter harte, want ze zijn waar, ons volk wordt niet gestraft en niet door het zwaard bedwongen, tenzij het zondigt tegen God. Welnu, mijn Heer zal niet worden teruggeslagen, zodat hij onverrichter zaken moet wegtrekken, want de dood zal hen overvallen. De zonde heeft vat op hen gekregen. Daardoor zullen ze de woede van God opwekken, zodra ze een misstap begaan. Toen ze gebrek kregen aan levensmiddelen en het water schaars werd, vatten ze het plan op om hun vee te slachten en besloten ze zelfs datgene te eten wat hun verboden was. Ook hebben ze zich voorgenomen de eerstelingen van de tarwe en de tienden van wijn en olie die zij bestemd en bewaard hebben voor de priesters die in Jeruzalem dienst doen voor het aangezicht van onze Heer, zelf op te eten, hoewel niemand van het volk die zelfs maar mag aanraken. En ze hebben naar Jeruzalem, waar men tot datzelfde handelwijze is overgegaan, boden gestuurd om van de raad van de oudsten daarvoor verlof te krijgen. Zodra dat afkomt en zij ernaar handelen, zullen zij aan u worden uitgeleverd en zo ten onder gaan. Toen ik, uw dienares, van dat alles op de hoogte kwam, ben ik van hen weggelopen. God heeft mij gezonden om door u dingen te ondernemen waarvan heel de wereld versteld zal staan. Want uw dienares is godvruchtig en dient dag en nacht de God van de hemel. Voortaan, mijn Heer, blijf ik bij u. Maar 's nachts moet uw dienares naar de ravijn gaan om tot God te kunnen bidden. Hij zal mij zeggen wanneer zij hun zonden hebben bedreven. Ik kom u dan op de hoogte stellen. U rukt met heel uw leger uit en niemand van hen zal u weerstaan. Ik zal u dwars door Judea naar Jeruzalem leiden. In het hart van de stad plaats ik uw zetel. U zult met hen kunnen doen wat u met schapen zonder herder kunt doen, en geen hond zal naar u blaffen. Hiervan werd mij de voorkennis gegund, en ik ben gezonden om wat mij gezegd is aan u over te brengen. Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Ze stonden verbaasd over haar wijsheid en zeiden: in heel de wereld, van het een uiteinde van de wereld tot het andere, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet. Holofernes zei tegen haar: God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn Heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnezar en gevierd zijn over heel de aarde.

Judith. Hoofdstuk 12. Versen 1 tot en met 20. Daarna liet hij haar naar de plaats brengen waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: "Ik zal er niet van eten, zodat mij geen valstrik kan overvallen, maar van wat ik zelf heb meegebracht zal ik eten." "Maar," vroeg Holofernes, "als uw proviant op is, waar kunnen wij dan zulk voedsel voor u vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons." Judith antwoordde: "Zowaar u leeft, mijn heer, uw dienares zal ze wat ze bij zich heeft niet opgemaakt hebben, voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd." Daarop brachten Holofernes adjudanten haar naar de tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de ochtendwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: "Laat mijn heer zijn dienares verlof geven om te gaan bidden." Holofernes gaf zijn lijfwacht het bevel haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts ging ze naar de ravijn van Betulia, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Daarna smeekte ze de Heer, de God van Israël, haar weg zo te laten zijn dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarna keerde ze gereinigd terug en bleef ze in de tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Op de 4e dag richtte hij Holofernes een maaltijd aan, uitsluitend voor zijn dienaren. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tegen de eunuch Bagoas, die zijn huishouden beheerde: "Probeer die Hebreeuwse vrouw, die bij jou is, over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen, zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen haar te roepen, lacht ze ons uit." Bagoas ging van Holofernes naar Judith en zei tegen haar: "Laat de schone jonge dame niet aarzelen om naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals een van de Assyrische meisjes in het huis van Nebukadnezar." Judith antwoordde: "Wie ben ik, dat ik mij tegen mijn heer zou durven verzetten? Alles wat hem aanstaat, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal een vreugde zijn voor mij, tot de dag van mijn dood." Ze stond op en tooide zich, met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreidde tegenover Holofernes de zachte huiden uit die zij van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Judith kwam binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en een felle begeerte om met haar samen te zijn greep hem aan. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Holofernes zei tegen haar: "Drink wat en wees vrolijk met ons." Judith antwoordde: "Heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag." En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken wat haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was verheugd over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had.

Judith. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 20. Toen het avond was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik aangekomen om weg te gaan. Pagoas stuurde de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legerstede op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag languit voorover op zijn bed. Hij was stomdronken. Judith had tegen haar dienstmeisje gezegd dat ze zoals elke dag ook nu moest wachten bij de tent, waar ze de nacht zou doorbrengen, totdat zij naar buiten kwam om naar ze zij te gaan bidden. Hetzelfde had ze tegen Pagoas gezegd. Iedereen was nu weg. Volstrekt niemand was in de slaapkamer van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast zijn bed en bad in stilte. Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volbrengen tot glorie van Jeruzalem. Nu is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te laten slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Ze liep naar de bedstijl, vlak bij het hoofd van Holofernes en pakte daar zijn zwaard. Ging naar het bed toe, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer, God van Israël, geef mij nu de kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het gordijn van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar levensmiddelentas en samen gingen ze op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden. Nadat ze door de legerplaats heen waren, liepen ze in een boog door het ravijn, beklommen de berghelling van Betulia en kwamen bij de poort van de stad aan. Vanuit de verte riep Judith de poortwachters toe: Doe open, doe de poort open! God, onze God, is met ons. Nog steeds toont hij zijn gewelddadige kracht ten gunste van Israël tegen de vijand. Ook vandaag heeft hij dat weer gedaan. Toen de mannen van de stad haar stem hoorden, haastten ze zich naar beneden, naar de poort en waarschuwden de oudsten. Iedereen, van groot tot klein, kwam samen, want niemand had verwacht dat ze nog zou terugkeren. Ze openden de poort om hen binnen te laten. Ze ontstaken licht en gingen in een kring om haar heen staan. Judith riep hun luid toe: Prijs God, prijs hem, prijs God, die zijn erbarmen niet aan het huis van Israël heeft onttrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het gordijn waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zowaar de Heer leeft die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben, mijn schoonheid heeft hem verleid tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven die mij zou hebben beschaamd of onteerd. Heel het volk ontstak in vreugde. Het boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit: U bent geprezen, onze God, die vandaag de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen is God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. En die het zo heeft beschikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die de macht van God gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat hebt u, God, tot uw blijvende roem gegeven. En laat hem u alle goed schenken, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Ons ondergang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: Het zij zo, het zij zo.

Judith. Hoofdstuk 14. Versen 1 tot en met 19. Daarna sprak Judith hen als volgt toe. Luister naar mij, broeders. Neem dit hoofd en hang het op aan de borstwering van de stadsmuur. Zodra de ochtend aanbreekt en de zon opgaat over het land, moet ieder van u naar de wapens grijpen en moeten alle weerbare mannen de stad uittrekken. Stel een aanvoerder over hen aan en doe alsof u naar beneden gaat en de vlakte intrekt, naar de voorpost van de Assyriërs. Maar daal niet af. Dan zullen zij ginds hun wapenrusting opnemen en naar hun kamp gaan om de generaals van het Assyrische leger te wekken. Maar als ze samen drommen bij de tent van Holofernes, zullen ze hem niet vinden. Dan zal de paniek hen overvallen en zullen ze voor u op de vlucht slaan. Met alle bewoners van Israëls grondgebied moet u hen dan daarna achterna zitten om ze op hun vlucht neer te slaan. Maar eerst moet u de ammoniet Achior bij me roepen, omdat hij met zijn eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en hem als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achior te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp hij zich neer aan de voeten van Judith, om haar zijn hulde te betuigen en zei: wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Iedereen die uw naam hoort, zal met ontzag worden vervuld. Wees nu zo goed om te vertellen wat u in deze dagen gedaan hebt. Omringd door heel het volk, vertelde Judith hem toen wat zij allemaal had gedaan, vanaf de dag van haar vertrek tot aan het ogenblik waarop zij met hem sprak. Toen ze uitgesproken was, brak het volk los in luid gejuich, zodat de stad van vreugdekreten weerhalmde. Toen Achior zag wat de God van Israël verricht had, geloofde hij vast in hem. Hij liet zich besnijden en behoorde vanaf die dag tot het huis van Israël. Bij het aanbreken van de ochtend gingen zij het hoofd van Holofernes buiten aan de stadsmuur. Iedereen greep naar de wapens en ze trokken in groepen naar de bergpassen. Zodra de Assyriërs hen zagen, waarschuwden zij hun officieren. Die vervoegden zich op hun beurt bij de generaals en de hoofdofficieren, ieder bij zijn eigen commandant. Ze kwamen bij de tent van Holofernes en zeiden tegen degene die zijn huishouden begeerde: wek onze heer, want die slaven wagen het om op ons af te komen, om de strijd aan te binden en zich tot de laatste man te laten uitroeien. Bagoas ging naar binnen en sloeg tegen het tentgordijn. Hij verkeerde immers in de veronderstelling dat Holofernes met Judith lag te slapen. Maar toen niemand gehoor gaf, schoof hij het gordijn open, ging het slaapvertrek binnen en vond het lijk van Holofernes languit op de verhoging liggen waarop zijn bed stond. Het hoofd was afgehouwen. Hij uitte een luide kreet en wenend en jammerend en schreeuwend scheurde hij zijn kleren. Hij liep naar de tent waar men Judith had ondergebracht, maar vond haar niet. Hij rende naar buiten, naar het volk en schreeuwde: die slaven hebben verraad gepleegd. Eén Hebreeuwse vrouw heeft schande gebracht over het huis van koning Nebukadnezar, want Holofernes ligt daar binnen op de grond en zijn hoofd is eraf. Toen de Assyrische legercommandanten dat hoorden, scheurden ze hun kleren en raakten ze in paniek. Er was een geschreeuw en een zeer luid geroep in de legerplaats.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Judith, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 14. Ook alle soldaten die nog in de tenten waren, raakten van streek toen ze het nieuws vernamen. Angst en beven overvielen hen. Niemand durfde nog langer bij zijn buurman te blijven. Ze stroomden het kamp uit en sloegen de wegen in door de vlakte en het bergland. Door één gedachte bezield, vluchten. Toen ook de soldaten die in het bergland rondom Betulia gelegerd waren op de vlucht sloegen, stormden alle strijdbare mannen van Israël op hen af. Uzia stuurde koeriers naar Betomistaim, Bebe, Gobe en Kola en over heel Israëls grondgebied om te melden wat er zich had afgespeeld en om iedereen op te roepen zich op de vijand te storten en hem te vernietigen. Gevolggevend aan deze oproep stortten de Israëlieten zich als één man op de Assyriërs en sloegen hen terug tot Goba. Ook uit Jeruzalem en het bergland kwamen ze aanzetten, want ook daar was het bericht doorgedrongen van wat er zich in het vijandelijke kamp had voorgedaan. De mensen uit Gilead en Galilea dreven hen terug tot het gebied van Damascus en brachten hun zware verliezen toe. De inwoners van Betulia, die niet meegetrokken waren, wierpen zich op het legerkamp van de Assyriërs, plunderden het en maakten grote rijkdommen buit. Wat overbleef, viel ten deel aan de overige Israëlieten, nadat die van de achtervolging waren teruggekeerd. Ook de dorpen en de nederzettingen in het gebergte en de vlakte konden een flinke buit bemachtigen. Er was immers een onafzienbare hoeveelheid. De hoge priester Joachim en de raad van Israëls oudsten kwamen uit Jeruzalem om te zien welke weldaden de Heer aan Israël bewezen had en om Judith te bezoeken en haar geluk te wensen. Ze gingen bij haar binnen en prezen haar eensgezind. U bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israël, de roem van ons volk. U hebt dat alles zelf gedaan. U hebt Israëls heil bewerkt en God geeft daarin zijn genoegen gevonden. Wees gezegend door de Almachtige Heer in eeuwigheid. En heel het volk riep, het zij zo. 30 dagen lang plunderde het volk de legerplaats. Aan Judith gaven zij de tent van Holofernes, zijn zilveren servies, zijn rustbedden, het vaatwerk en heel zijn huisraad. Zij nam het in ontvangst, laadde een deel op haar muilezel en liet al het overige in de wagens laden, die ze had laten inspannen. Alle Israëlitische vrouwen kwamen aanlopen om haar te zien. Ze prezen haar en voerden ter ere van haar dansen uit. Judith nam olijftakken en deelde die uit aan de vrouwen in de kring. Zij en haar gezellinnen zetten olijfkransen op hun hoofd. En ze ging voor heel het volk uit en leidde de ronde dans van alle vrouwen. De Israëlitische mannen volgden in wapenuitrusting. Iedereen was met kransen getooid en zongen hymnen. Judith hief het volgende danklied aan, te midden van alle Israëlieten en het hele volk, zong haar deze lofzang na.

Judith, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 25. Hef voor mijn God een lied aan met paukenslag. Zing voor de Heer met cymbalen. Voeg psalm bij lofdicht, ter ere van Hem. Verhef en roem zijn naam. Want God is een Heer die oorlogen vermorzelt. Uit een legerkamp, te midden van het volk, heeft Hij mij ontrukt, aan de hand van mijn vervolgers. Assur kwam uit de bergen uit het noorden. Met een leger van 10.000 naderde hij. Hun troepen vulden de rivierbeddingen. Hun paarden bedekten de heuvels. Hij zwoer mijn grenzen te zullen platbranden, mijn jonge mannen te doden met het zwaard, mijn zuigelingen ter aarde te smijten, mijn kinderen prooi te laten zijn en mijn jonge meisjes buiten maken. De Almachtige Heer heeft hen vernietigd door de hand van een vrouw. Want jonge kerels hebben hun held niet geveld. Geen titanenzonen hebben hem neergeslagen. Geen reizige reuzen hebben hem overrompeld. Maar Judith, de dochter van Merari, heeft hem verlamd door de schoonheid van haar gelaat. Haar weduwdracht legde zij af om Israël van de onderdrukking te verlossen. Met welriekende olie zalfde zij haar gezicht. Op haar haar deed zij een hoofdtooi. Ze trok een linnen kleed aan om hem te misleiden. Haar sandaal verrukte zijn oog. Haar schoonheid nam zijn geest gevangen. Het zwaard kliefde zijn nek. De Perzen huiverden van haar durf. Haar moed verbijsterde de meden. Toen uitte mijn vernederde volk de strijdkreet. Mijn uitgeputte volk schreeuwde en zij brachten verwarring. Het verhief zijn stem en zij namen de vlucht. Kinderen van jonge vrouwen doorstaken hen. Ze sloegen de zonen van de open overlopers neer. Iedereen kwam om in de veldslag van mijn Heer. Ik zing voor mijn God een nieuw lied. Heer, groot en verheven bent u, wonderbaarlijk in kracht, onoverwinnelijk, dat al uw schepselen u mogen dienen, want u hebt gesproken en ze waren er. U zond uw geest en hij bracht tot stand, er is er geen die uw stem weerstaat. Bergen en wateren sidderen tot op hun grondvesten voor uw aangezicht, smelten rotsen weg als was. Maar hen die u vrezen, toont u nog steeds uw genade. Gering is elk offer, hoewel riekend ook, en onbeduidend het vet voor u verbrand. Maar hij die de Heer vreest, is waarlijk groot. Wee de naties die zich tegen mijn volk keren. De Almachtige Heer zal hen straffen op de dag van hun oordeel. Aan vuur en wormen zal hij hun vlees prijsgeven. Van pijn zullen ze huilen tot in de eeuwigheid. In Jeruzalem aangekomen, bogen ze zich voor God. En toen heel het volk gereinigd was, offerden ze hun brandoffers, hun vrijwillige gaven en geschenken. Judith gaf heel het bezit van Holofernes, dat het volk haar geschonken had, als wijgeschenk. Ook het gordijn, dat zij zelf uit zijn slaapvertrek had meegenomen, wijdde zij aan God. 3 maanden lang vierde het volk feest voor het heiligdom in Jeruzalem. En Judith bleef bij hen. Daarna vertrok iedereen naar zijn eigen erfdeel. Ook Judith ging terug naar Betulia en bleef verder op haar land. Bij haar leven al werd zij beroemd door heel het land. Velen dongen naar haar hand, maar zij verbond zich met geen man zolang zij leefde, nadat haar echtgenoot Manasseh overleden was en bij zijn volk bijgezet was. Ze werd zeer oud en bereikte de leeftijd van 105 jaar in het huis van haar man. Haar kamenier schonk zij de vrijheid. Zij stierf in Betulia en men begroef haar in de grot van haar man Manasseh. Het huis van Israël rouwde 7 dagen lang om haar. Voor haar dood had zij haar goederen verdeeld onder de naaste verwanten van haar man Manasseh en haar eigen familie. Zolang Judith leefde en nog lange tijd na haar dood was er niemand meer die de Israëlieten opschrikte.

0: Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Esther, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. In het tweede jaar van de regering van Artaxerxes de Grote, op de eerste dag van Nisan, had Mordekai, de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin, een droom. Mordekai was een Jood, woonachtig in de stad Susan. Een man van aanzien, die een functie had aan het koninklijk hof. Hij behoorde tot de ballingen die door Nabuchodonosor, de koning van Babylon, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonias, de koning van Juda. Dit was zijn droom. Er waren kreten en tumult, donderslag en aardbeving. Heel de wereld was in beroering. Er kwamen twee grote draken, beide gereed om te vechten. Ze brulden hard. Op hun gebrul maakten alle volken zich op voor de strijd, om te strijden tegen een volk van rechtvaardigen. Het was een dag van donkerte en duisternis. Onderdrukking was er en benauwenis, ellende en grote beroering over de aarde. Heel het rechtvaardige volk werd met ontzetting geslagen, vol angst voor de rampen die hen bedreigden. Zij bereidden zich voor op hun ondergang en riepen God aan. Uit hun roepen kwam een vloed van water voort, uit een kleine bron een grote rivier. Het werd licht, de zon kwam op, en de vernederden werden verheven en zij verslonden de hooggezetenen. Wakker geworden kon Mordekai deze droom, waarin hij had gezien wat God besloten had te doen, niet van zich afzetten. Hij trachtte met alle middelen de zin ervan te doorgronden, tot de nacht toe. Toen Mordekai zich in het paleis te rusten had gelegd, samen met Gabata en Tara, de twee eunuchen van de koning, die met de bewaking van het paleis belast waren, hoorde hij hen met elkaar overleggen en kwam hij op de hoogte van hun plannen. Hij kwam erachter dat ze een aanslag beraamden op koning Artaxerxes en hij waarschuwde de koning voor hen. De koning nam de twee eunuchen een verhoor af. Zij bekenden en werden weggevoerd. De koning liet deze gebeurtenissen opschrijven om de herinnering eraan te bewaren. Ook Mordekai legde deze gebeurtenissen schriftelijk vast. De koning gaf Mordekai een functie aan het hof en beloonde hem met geschenken. Maar de Bugeer Haman, de zoon van Hamadatus, die bij de koning hoog in aanzien stond, nam het voor de twee eunuchen van de koning op en zocht een gelegenheid om Mordekai en zijn volk te schaden. Het was in de dagen van Ahasveros, de Ahasveros die van Indië tot Kus als koning heerste over 127 provincies, in die dagen dat Ahasveros de koning op zijn koninklijke troon in de vesting van Susan zetelde. In het derde jaar van zijn koningschap richtte hij een feestmaal aan voor al zijn rijksgenoten en dienaren. De legeraanvoerders van Perzië en Medië, de edelen en de bestuurders van de provincies waren aanwezig. Hij spreidde de rijkdom en de luister van zijn koningschap en de stralende pracht van zijn heerlijkheid ten toon, vele dagen achtereen, 180 dagen. Toen die dagen verstreken waren, gaf de koning voor al het volk dat in de vesting van Susan woonde, van groot tot klein, een feest van 7 dagen, in de binnentuin van het koninklijk paleis. Linnen, wit en violet van kleur, hing met koorden van byssus en van purperen stof aan zilveren ringen, die vastzaten aan albasten zuilen. Op een plaveisel van purpersteen en wit marmer, parelmoer en kostbaar gesteente, stonden aanlegbedden van goud en zilver. Er werd geschonken in gouden bekers, de ene al mooier dan de andere, en er was een overvloed aan koningswijn, die met koninklijke gulheid gegeven werd. Niemand mocht echter, zo luidde het bevel, tot drinken gedwongen worden. De koning had al zijn hofmeesters de opdracht gegeven om iedereen naar wens te bedienen. Ook koningin Basti gaf een feest voor de vrouwen in het paleis van Ahasveros de koning. Op de 7e dag gaf de koning, vrolijk geworden door de wijn, aan Mehuman, Bizeta, Garbona, Bichta, Abachta, Zetar en Karkas, de 7 eunuchen die Ahasveros de koning persoonlijk bedienden, de opdracht om koningin Vasti voor de koning te brengen, getooid met haar koninklijke diadeem. Hij wilde het volk en de rijksgenoten laten zien hoe mooi zij was, want zij was mooi om te zien. Maar Vasti, de koningin, weigerde te komen op bevel van de koning, bij monde van de eunuchen. De koning was hevig verontwaardigd en ontbrandde in ziedende woede. Hij wendde zich tot de wijzen die de tijden kenden. Het was namelijk de gewoonte dat de aangelegenheden van de koning werden voorgelegd aan de gezamenlijke wet- en rechtsgeleerden. Zijn naaste medewerkers, Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Memucan, de 7 rijksgroten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en die de hoogste posten in het koninkrijk bekleden. Hij zei tegen hen: "Wat moet er volgens

zeggen, gaf opdracht om koningin Vasti voor zijn aangezicht te brengen, maar zij kwam niet. Vandaag nog zullen alle vrouwen van de rijksgroten van Perzië en Medië, die van de geschiedenis met de koningin gehoord hebben, dat aan de rijksgroten van de koning laten horen. En daar zal heel wat minachting en ruzie van komen. Als het de koning goeddunkt, laat dan een koninklijke beschikking uitgaan die opgeschreven wordt bij de wetten van Perzië en Medië, zodat zij onherroepelijk wordt, dat Vasti niet meer mag verschijnen voor Ahasveros, de koning, en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een andere vrouw zal geven, die beter is dan zij. En als het door de koning uitgevaardigde decreet bekend wordt in heel het koninkrijk, dat grote koninkrijk, dan zullen alle vrouwen hun echtgenoten respecteren, van hoog tot laag. Dit voorstel vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning handelde naar het voorstel van Memucan. Hij stuurde brieven naar alle provincies van de koning, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Iedere man moest heer en meester zijn in zijn eigen huis en moest de taal van zijn eigen volk blijven spreken.

Esther, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 23. Na deze gebeurtenissen bekoelde de woede van Ahasveros, de koning, en gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti, naar wat ze gedaan had en wat hij over haar besloten had. De hovelingen die de koning dienden, zeiden: er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden. De koning zou in alle provincies van zijn koninkrijk zaakgelastigden moeten aanstellen, met de opdracht om alle mooie meisjes in de vesting van Susan bijeen te brengen in de vrouwenverblijfplaats, onder de hoede van de koninklijke eunuch Hege, de bewaker van de vrouwen. Hij moet de meisjes van schoonheidsmiddelen voorzien. Het meisje dat de koning het meest behaagt, zal koningin worden in de plaats van Wasti. De koning was met dit voorstel ingenomen en hij liet het ten uitvoer brengen. In de vesting van Susan woonde een Jood die Mordekai heette. Hij was de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin. Mordekai behoorde tot de ballingen die door Nebukadnezar, de koning van Babel, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonia, de koning van Juda. Hij was de voogd van Hadassa, ook wel Esther geheten, die de dochter van zijn oom was en geen vader en moeder meer had. Het meisje was mooi van gestalte en mooi om te zien. Na de dood van haar vader en moeder was zij door Mordekai als dochter aangenomen. Toen het besluit en het bevel van de koning bekend waren geworden en vele meisjes in de vesting van Susan bijeen werden gebracht, waar ze onder de hoede van Hege kwamen, werd ook Esther naar het koninklijk paleis gebracht en onder de hoede gesteld van Hege, de bewaker van de vrouwen. Het meisje viel bij Hege in de smaak en verwierf zijn gunst. Daarom gaf hij haar zonder uitstel alle schoonheidsmiddelen en de voeding die ze nodig had. Ook stelde hij de beste 7 slavinnen van het koninklijk paleis tot haar beschikking en bracht haar met de slavinnen naar de mooiste vertrekken van de vrouwenverblijfplaats. Esther had over haar volk en haar familie niets gezegd. Dat was haar door Mordekai verboden. Er ging geen dag voorbij of Mordekai wandelde langs de voorhof van de vrouwenverblijfplaats om navraag te doen hoe Esther het maakte en wat er met haar gebeurde. Ieder meisje moest, volgens de verordening voor de vrouwen, een schoonheidskuur van 12 maanden doormaken. 6 maanden werd ze met mirreolie behandeld en 6 maanden met balsams en andere vrouwelijke schoonheidsmiddelen. Wanneer ze dan aan de beurt was om bij Ahasveros, de koning, te komen, werd haar alles wat ze uit de vrouwenverblijfplaats wenste, meegegeven naar het paleis van de koning. Ze ging er 's avonds heen en kwam 's ochtends weer terug, maar ging dan naar een andere vrouwenverblijfplaats, waar ze onder de hoede kwam van Sagas, de eunuch van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Ze kwam niet meer bij de koning terug, tenzij de koning genoegen in haar had gevonden en zij met name werd geroepen. Toen Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordekai, door wie zij als dochter was aangenomen, aan de beurt was om bij de koning te komen, vroeg ze niets anders mee dan wat de koninklijke eunuch Hege, de bewaker van de vrouwen, haar had aangeraden. Toch was iedereen die haar zag vol bewondering voor haar. Toen Esther bij Ahasveros, de koning, in het koninklijk paleis gebracht werd, was het de 10e maand, de maand Tebet, in het 7e jaar van zijn koningschap. De koning kreeg Esther meer lief dan alle andere vrouwen en zij verwierf zijn gunst in genegenheid meer dan alle andere meisjes. Hij zette haar de koninklijke diadeem op het hoofd en maakte haar koningin in plaats van Wasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en dienaren, het feestmaal van Esther. Hij kondigde een vrije dag af in de provincies. Toen er weer meisjes bijeengebracht werden, zat Mordekai in de koninklijke poort. Esther bleef zwijgen over haar familie en over haar volk, overeenkomstig het bevel van Mordekai. Zij gehoorzaamde nog steeds aan Mordekai, zoals in de tijd toen zij onder zijn voogdij stond. In die dagen, toen Mordekai in de koninklijke poort zat, waren er 2 eunuchen van de koning, Bigthan en Teres, behorend tot de dorpelwachters, die in bittere woede een aanslag op Ahasveros, de koning, beraamden. Mordekai kwam dat te weten en bracht koningin Esther op de hoogte, die het namens Mordekai aan de koning vertelde. Een onderzoek bevestigde de juistheid van de mededeling en men hing het tweetal op aan een paal. Onder het oog van de koning werd het gebeurde in de kronieken opgetekend.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Esther, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Na deze gebeurtenissen verleende Ahasveros, de koning, aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, een hoge waardigheid. Hij verhief hem en liet hem hoger zetelen dan alle andere rijksgroten aan zijn hof. Alle dienaren van de koning in de koninklijke poort vielen voor Haman op hun knieën en bogen zich voor hem, want zo had de koning het ter ere van Haman bevolen. Maar Mordekai knielde niet en boog niet. Daarom zeiden de dienaren van de koning in de koninklijke poort tegen Mordekai: waarom overtreedt u het bevel van de koning? Dag in dag uit spraken zij hem zo toe, maar hij luisterde niet naar hen. Toen vertelden zij het aan Haman. Ze wilden wel eens zien of Mordekai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk gezegd dat hij een Judeër was. Toen zag Haman dat Mordekai niet knielde en niet voor hem boog. En Haman was een en al woede. Hij nam er echter geen genoegen mee om alleen de hand aan Mordekai te slaan. Ze hadden hem immers verteld tot welk volk Mordekai behoorde. Daarom zette Haman er zijn zinnen op om alle Judeërs in het rijk van Ahasveros te verdelgen, het volk van Mordekai. In de eerste maand, de maand Nisan, in het 12e jaar van Ahasveros de koning, wierp men ten overstaan van Haman het poer, dat is het lot, over alle dagen en over alle maanden, tot en met de 12e, de maand Adar. En Haman zei tegen Ahasveros de koning: er is één enkel volk dat onder de volken in alle provincies van uw koninkrijk verspreid is en dat zich afzondert. Hun wetten verschillen van die van de alle andere volkeren, en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. Het zou de koning niet passen deze lieden te laten begaan. Als het de koning goeddunkt, laat hem dan een bevelschrift uitvaardigen, om ze uit te roeien. 10.000 talenten zilver zal ik dan aan de uitvoerders afdragen, om in de schatkist van de koning te storten. De koning schoof de zegelring van zijn hand, gaf die aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de Jodenhater, en zei tegen hem: dat geld wordt u gegeven en ook dat volk, doe er maar mee wat u goeddunkt. Daarna werden de koninklijke schrijvers ontboden. Het was de eerste maand, de 13e dag. Geheel volgens de aanwijzingen van Haman werd een bevelschrift opgesteld voor de satrapen van de koning, voor alle provincies, voor de rijksgroten van alle volken, voor iedere provincie in haar eigen schrift, voor ieder volk in zijn eigen taal. Het werd in de naam van Ahasveros de koning opgesteld en met de ring van de koning verzegeld, waarna de verzending van de brieven naar alle provincies van de koning aan de ijlboden werd toevertrouwd. Alle Judeërs moesten vervolgd worden, gedood en uitgeroeid, van jong tot oud, met kinderen en vrouwen, op één en dezelfde dag, de 13e van de 12e maand, de maand Adar, en hun bezittingen moesten aan plundering worden prijsgegeven. Dit is de tekst van de brief. Artaxerxes, de grote koning, schrijft als volgt aan de bestuurders van de 127 provincies, van Indië tot Ethiopië, en aan de onder hen gestelde plaatselijke bestuurders: ik, die regeer over vele volken en de hele wereld beheers, had mij voorgenomen, niet omdat ik mij door machtswellust liet meeslepen, maar omdat ik altijd redelijk en welwillend te werk wilde gaan, om mijn onderdanen onder alle omstandigheden een ongestoord bestaan te verzekeren en de door alle mensen verlangde vrede opnieuw te bevestigen, zodat mijn koninkrijk veilig bereisd kan worden, van grens tot grens. Welnu, toen ik mijn raadslieden vroeg hoe dit verwezenlijkt kon worden, heeft Haman, die bij ons uitmunt door zijn bezonnen oordeel, die zich steeds even toegewijd als onwrikbaar trouw heeft getoond en zo de tweede plaats in het koninkrijk heeft gekregen, ons onder het oog gebracht dat zich onder alle stammen van de wereld een kwaadwillig volk verspreid heeft, dat door zijn wetten tegenover elk ander volk staat en de verordeningen van de koning doorlopend met minachting bejegend, met het gevolg dat er afbreuk wordt gedaan aan het door ons zo onberispelijk gevoerde beleid. Wij hebben inderdaad vastgesteld dat dit volk, en alleen dit volk, voortdurend met iedereen op gespannen voet staat en zich apart houdt door volgens vreemde wetten te leven, afkerig is van ons bestuur en de zwaarste misdaden bedrijft, zodat ons koninkrijk niet tot stabiliteit kan geraken. Wij hebben daarom verordend dat degenen die u nader worden aangeduid in het schrijven van Haman, onze gevolmachtigde in bestuurszaken en onze tweede vader, dat zij allen met vrouwen en kinderen volledig worden uitgeroeid door het zwaard van hun vijanden, zonder enig mededogen en zonder pardon, op de 14e dag van de 12e maand, de maand Adar van het lopende jaar. Zo zullen zij, die kwaadwilligen, vroeger en nu, op één dag naar de onderwereld gejaagd worden. Dat zal ons voor de toekomst een altijd stabiel en ongestoord bestuur verzekeren. De tekst van het bevel moest bij wijze van wet in alle provincies uitgevaardigd worden en ter kennisname aan alle volken gebracht worden, zodat ze op de bewuste dag gereed zouden zijn. Op een aansporing van de koning haasten de ijlboden zich weg. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd. De koning en Haman gingen zitten drinken, maar de stad Susan was in rep en roer.

Esther, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8. Mordekai vernam wat er gebeurd was en scheurde zijn kleren doormidden, hulde zich in zak en as en ging de stad in, luidkeels en bitter wenend. Voor de koninklijke poort bleef hij staan, want in rouwkleren mocht men de koninklijke poort niet binnen. Ook in al de provincies waar het besluit en het bevel van de koning bekend werd, maakten de Judeërs groot misbaar. Zij vasten, weenden en jammerden, en velen lagen op zak en as. Toen Esthers kameniers en eunuchen haar op de hoogte kwamen stellen, schrok de koningin hevig. Zij liet kleren brengen om Mordekai mee te kleden, in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij nam het niet aan. Toen ontbood Esther Hatak, een van de eunuchen van de koning, die hij haar als dienaar had gegeven, en stuurde hem naar Mordekai om naar het hoe en het waarom te vragen. En Hatak ging naar Mordekai op het stadsplein voor de koninklijke poort. Mordekai vertelde Hatak alles wat hem overkomen was. Hij wist hem ook nauwkeurig te zeggen hoeveel geld Haman beloofd had om aan de schatkist van de koning af te dragen voor het uitroeien van de Joden. Hij gaf hem ook een afschrift van de tekst van het in Susan uitgevaardigde bevelschrift om hen te verdelgen. Hatak moest dit aan Esther laten zien, haar op de hoogte brengen en haar opdragen naar de koning te gaan, om zijn clementie in te roepen en de zaak van haar volk bij hem te bepleiten. Denk eens terug, zo liet hij haar zeggen, aan de tijd dat je in ellende verkeerde en hoe je toen door mijn hand werd gevoed. Haman, de eerste man na de koning, heeft voor onze dood gepleit. Roep de Heer aan, pleit voor ons bij de koning en red ons van de dood. Hatak kwam bij Esther terug en bracht haar de woorden van Mordekai over. Daarop stuurde Esther Hatak met het volgende antwoord naar Mordekai. Alle dienaren van de koning en de bewoners van de provincies van de koning weten dat iedere man of vrouw die ongeroepen naar de koning in de binnenhof komt, maar één maatregel te verwachten heeft, de doodstraf. Alleen degene aan wie de koning de gouden scepter toereikt, blijft in leven. En ik ben al in geen 30 dagen meer bij de koning geroepen. Deze woorden van Esther werden aan Mordekai overgebracht. En Mordekai liet aan Esther het volgende antwoord geven. Denk maar niet dat jij als enige van alle Judeërs gespaard zult blijven, omdat jij in het koninklijk paleis woont. Integendeel, als jij op dit moment blijft zwijgen, komt er voor de Judeërs toch uitkomst en redding van een andere zijde, maar jij en het huis van je vader gaan dan te gronde. Wie weet of je niet voor een moment als dit tot de koninklijke waardigheid gekomen bent. Hierop liet Esther aan Mordekai het volgend antwoord brengen. Roep alle Judeërs die in Susan wonen bijeen en vast voor mij. 3 etmalen lang moeten jullie niet eten of drinken, overdag niet en 's nachts niet. Ik zal zelf ook vasten met mijn kameniers en dan ga ik naar de koning tegen de wet in. Als ik omkom, dan kom ik maar om. Mordekai ging weg en voerde alles uit wat Esther hem had opgedragen. En Mordekai wendde zich smekend tot de Heer. Met al de werken van de Heer in gedachten bad hij. Heer, Heer, U, koning die over alles heerst. Aan Uw macht is alles onderworpen. En als U Israël wil redden, is er niemand die U tegenwerkt. U hebt de hemel en de aarde gemaakt en alles wat er onder de hemel te bewonderen valt. U bent Heer over iedereen en er is niemand die zich tegen U, de Heer, zal verzetten. U doorziet alles. U weet, Heer, dat ik niet uit hoogmoed handelde, niet uit verwaandheid en niet uit eerzucht, toen ik voor die opgeblazen Haman niet op de knieën viel. Ik had immers de zolen van zijn voeten graag gekust als ik daarmee Israël had kunnen redden. Als ik zo gehandeld heb, dan was dat eerder om een mens niet hoger te eren dan God. Ik wil voor niemand knielen dan voor U, die mijn Heer bent, en het is dus geen hoogmoed wanneer ik zo handel. Welaan dan, Heer God, Koning, God van Abraham, spaar Uw volk, want ze loeren op onze ondergang en hebben er hun zinnen opgezet om ons, Uw erfdeel van oudsher, te vernietigen. Veronachtzaam Uw eigendom niet, dat U voor Uzelf uit Egypte hebt vrijgekocht. Verhoor mijn gebed. Erbarm U over Uw erfgoed en laat onze droefheid in vreugde veranderen.
Laat ons leven om de lof van uw naam te zingen, Heer, en sluit niet de mond van hen die u prijzen. En heel Israël riep uit alle macht, want zij zagen hun dood vlak voor zich. Ook koningin Esther nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. Ze legde haar statiekleren af en trok rouw- en treurgewaden aan. In plaats van fijne reukwerken strooide zij as en drek op haar hoofd. Ze kastijdde haar lichaam streng en overal waar zij vroeger een weelde aan sieraden droeg, liet zij nu haar verwarde haren hangen. En zij bad als volgt tot de Heer, de God van Israël. Mijn Heer, onze koning, u bent de enige. Kom mij te hulp, ik die alleen sta en geen andere helper heb dan u, want ik ga een groot gevaar tegemoet. Vanaf mijn geboorte heb ik in de stam waaruit ik voortkom gehoord dat u, Heer, uit alle naties, Israël en uit al hun voorouders, onze vaderen, hebt aangenomen als een blijvend erfdeel en dat u voor hen alles hebt gedaan wat u beloofd had. Wij echter hebben tegen u gezondigd en u hebt ons aan onze vijanden uitgeleverd, omdat wij hun goden geëerd hebben. U bent rechtvaardig, Heer. Nu echter is onze bittere slavernij hun niet meer genoeg. Zij hebben tegenover hun afgoden op handslag beloofd de toezegging uit uw mond te verijdelen, uw erfdeel te vernietigen, de mond te snoeren van hen die u prijzen, de luister van uw huis en uw altaar uit te doven, de mond van de naties te openen om hun waangoden te prijzen en eeuwige eerbied af te dwingen voor een vergankelijke koning. Geef uw scepter, Heer, niet prijs aan hen die niet bestaan en laat ze niet lachen om onze ellende. Keer hun plan tegen henzelf en stel de man die tegen ons begonnen is aan de kaak. Gedenk ons, Heer, openbaar u in het uur van onze nood en geef mij moed, u, koning van de goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig woord in de mond als ik tegenover de leeuw sta. Verander zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man die ons bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan u, Heer. Van alles draagt u kennis en u weet ook dat ik het eerbetoon van de wettelozen verfoei en het bed verafschuw van de onbesnedenen en van alle vreemdelingen. U weet dat ik niet anders kan en dat ik een afschuw heb van het teken van mijn waardigheid, dat ik op mijn hoofd draag op de dagen dat ik mij vertonen moet. Ik walg ervan als van een doek vol menstruatiebloed en ik draag het nooit op de dagen dat ik rust heb. Uw dienares heeft niet gegeten van de tafel van Haman en ik heb geen feestmaal van de koning eer aangedaan en ik heb niet gedronken van de offerwijn. Sinds de dag dat ik hierheen ben overgebracht, tot vandaag toe, heeft uw dienares haar vreugde alleen gevonden in u, Heer, God van Abraham. God, u die macht hebt over iedereen, aanhoor de stem van de wanhopigen. Red ons uit de hand van de boosdoeners, red mij uit de angst.

Esther. Hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 14. Op de derde dag hield zij op met bidden, deed haar slavinnenkleren uit en trok haar statiegewaad aan. Zo, in haar volle luister, riep zij de hulp in van de alziende God en Redder, en zij ging met haar twee kameniers op weg. Op de ene leunde zij als een verfijnde dame, de andere kwam achter haar aan en droeg de sleep van haar kleed. Over haar gezicht lag de blos van de hoogste schoonheid en zij zag er opgetogen en innemend uit, maar haar hart kromp ineen van angst. Nadat zij al de deuren was doorgegaan, kwam zij voor het aangezicht van de koning. Hij zat op zijn koningstroon, bekleed met al zijn statiegewaden, een en al goud en kostbare stenen, en hij was zeer ontzagwekkend. In vlammende razernij sloeg hij vol heerlijkheid zijn ogen op en keek haar aan, ziedend van woede. De koningin wankelde, verbleekte, raakte bewusteloos en vond steun tegen het hoofd van de kamenier die voorop liep. Toen vermurwde God het gemoed van de koning. Ontdaan sprong hij op van zijn troon, nam haar in zijn armen tot ze weer bijkwam en bemoedigde haar met vriendelijke woorden. "Wat is er, Esther?" zei hij. "Ik ben je broeder, wees gerust. Je hoeft niet te sterven, want onze verordening geldt alleen voor het gewone volk. Kom maar dichterbij." Hij hief de gouden scepter op en raakte daarmee haar hals aan. Hij kuste haar en sprak, "Zeg het me maar." Esther antwoordde, "Toen ik u zag, Heer, was u als een engel van God en mijn hart sidderde van ontzag voor uw heerlijkheid. Wat bent u bewonderenswaardig, Heer, en uw aangezicht is een en al schoonheid." Terwijl ze zo sprak, viel de koningin weer flauw. De koning wist geen raad en al zijn hovelingen trachten haar bij te brengen. Op de derde dag ging Esther, als koningin gekleed, naar het binnenhof van het koninklijk paleis en bleef voor het verblijf van de koning staan. De koning zat op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang. De koning zag koningin Esther in het voorhof staan en zij vond genade in zijn ogen. Hij reikte haar de gouden scepter aan die hij in zijn hand hield. Esther kwam dichterbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg, "Wat is er, koningin Esther? Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther zei, "Als het de koning goeddunkt, zou de koning dan vandaag, samen met Haman, naar de maaltijd willen komen die ik voor hem bereid heb?" Daarop beval de koning, "Ga onmiddellijk Haman halen, dan kunnen wij aan de uitnodiging van Esther gevolg geven." Zo kwamen de koning en Haman naar de maaltijd die Esther bereid had. Al wijn drinkend zei de koning tegen Esther, "Wat is uw verlangen? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther antwoordde, "Mijn verlangen en mijn verzoek is... Als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning en als het de koning genoegen doet, mijn verlangen te vervullen en mijn verzoek in te willigen, zou de koning dan met Haman naar de maaltijd willen komen die ik voor hen zal bereiden? En dan zou ik morgen de vraag van de koning willen beantwoorden." Vrolijk en opgewekt ging Haman die dag uit. Maar toen hij in de koninklijke poort Mordekai zag, die niet opstond en die zich niet voor hem verroerde, werd Haman ziedend kwaad op Mordekai. Hij hield zich echter in. Thuisgekomen riep hij zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich. Hij vertelde hun hoe indrukwekkend rijk hij was, hoeveel zonen hij had, wat voor hoge waardigheden hem allemaal door de koning verleend waren en hoe deze hem boven de rijksgroten en de dienaren van de koning verheven had. Bovendien heeft koning Esther, zo voegde hij eraan toe, aan de door haar bereide maaltijd, behalve de koning, niemand uitgenodigd dan mij alleen. En ik ben het die ook voor morgen bij haar gevraagd ben, samen met de koning. Maar dat alles geeft mij geen voldoening, zolang ik die Judeër Mordekai in de koninklijke poort zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden tegen hem, "Laat ze een paal gereed maken, 50 el hoog, en vraag dan morgenochtend aan de koning dat ze daar Mordekai aan ophangen. Dan kun je vrolijk met de koning aan tafel gaan." Dat voorstel vond Haman een goed idee. Hij liet de paal gereed maken.

Esther. Hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 14. Die nacht kon de koning niet slapen. Daarom beval hij de kroniek van de gedenkwaardige feiten te brengen en daaruit liet hij zich voorlezen. Zo kwamen ze aan de plaats waar vermeld stond dat Mordekai twee eunuchen van de koning had aangeklaagd, Bigthan en Teres, behorend tot de dorpelwachters, die een aanslag beraamd hadden op Haasveros, de koning. De koning vroeg, welk eerbewijs en welke onderscheiding zijn daarvoor aan Mordekai gegeven? De hovelingen die de koning dienden antwoordden, er is hem niets gegeven. Daarop vroeg de koning, wie is er in het voorhof? Nu was net Haman in de buitenhof van het koninklijk paleis gekomen om de koning te vragen om Mordekai op te hangen aan de paal die hij voor hem had neergezet. De hovelingen van de koning antwoordden, Haman staat daar in de voorhof. Laat hem binnenkomen, zei de koning. Haman kwam binnen en de koning vroeg hem, wat moet er gebeuren met een man aan wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf, aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? Daarom antwoordde Haman de koning, een man aan wie de koning eer wil bewijzen? Voor die man moet men een koningsgewaad brengen, een gewaad dat de koning heeft gedragen en een paard dat de koning heeft bereden en dat op zijn kop de koninklijke kroon draagt. Het kleed en het paard moeten toevertrouwd worden aan een van de rijksgroten van de koning, aan een van de edelen. Zo moet dan de man, aan wie de koning eer wil bewijzen, gekleed worden. En men moet hem op dat paard over het stadsplein laten rijden en voor zich uitroepen, dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarop zei de koning tegen Haman, haal meteen dat kleed en dat paard en doe zoals je hebt voorgesteld met de Judeër Mordekai die in de koninklijke poort zit. Laat niets achterwege van wat je hebt voorgesteld. Haman haalde het kleed en het paard, kleedde Mordekai en liet hem over het stadsplein rijden, terwijl hij voor hem uit riep, dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarna keerde Mordekai terug naar de koninklijke poort, terwijl Haman zich naar zijn huis haastte, jammerend en met het hoofd bedekt. Haman vertelde zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden alles wat hem overkomen was, waarop zijn raadgevers en zijn vrouw Zeres tegen hem zeiden, als die Mordekai, tegen wie je het nu de eerste keer hebt afgelegd, tot de stam van de Judeërs behoort, zul je niet tegen hem op kunnen, maar onherroepelijk onder zijn ogen ten val komen. Ze waren nog niet uitgesproken, of daar kwamen de eunuchen van de koning al aan en brachten Haman met bekwame spoed naar de maaltijd die Esther bereid had.

Esther, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 10. Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: "Wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Koningin Esther antwoordde: "Als ik genade heb gevonden in uw ogen, koning, en als het de koning goeddunkt, geef mij dan het leven, dat is mijn verlangen, en ook het leven van mijn volk, dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen." Toen sprak Ahasveros de koning en hij zei tegen koningin Esther: "Wie is die persoon? Waar is die persoon die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald?" Esther antwoordde: "Het is een harteloze boosdoener. Het is Haman, die schurk daar." En Haman kromp van schrik ineen voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, viel Haman neer op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: "Nu ook nog de koningin geweld aandoen in mijn eigen huis?" De koning had die woorden amper uitgesproken of men bedekte het gezicht van Haman. Garbona, een van de eunuchen van de koning, zei: "Er is ook nog de paal die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordekai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman 50 el hoog." De koning beval: "Hang hem daaraan op." En ze hingen Haman aan de paal die hij voor Mordekai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning.